0: Formule 1, darten en de beste muziek. Goudenzone FM.
1: Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: Je muziek die maakt me vrij. Ik zing een liedje voor.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren. Strijdend in een strijd die niet te zijn was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijnen stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me.

0: Drums, please.
1: Luister naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
2: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. Vanmiddag om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een World Pride stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride-viering in Berlijn vorige week zijn er extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Bij nieuwe Russische aanvallen op Kiev zouden vannacht minstens 9 mensen zijn gedood en minstens 20 gewond zijn geraakt. In een aantal wijken brak brand uit en zat men zonder stroom. In een gebouw dat gedeeltelijk instortte kwamen mensen vast te zitten. Volgens president Zelensky is er een tekort aan luchtverdedigingssystemen zoals Patriot-raketten. Hij heeft opnieuw de VS en andere bondgenoten gevraagd om meer van die systemen. En in coffeeshops krijgen klanten steeds meer waar voor hun geld, meldt het AD. Wiet bevat steeds meer van de werkzame stof THC, maar de prijs is de afgelopen 2 jaar ongeveer hetzelfde gebleven, zo'n 11 euro per gram. Volgens het kenniscentrum Trimbos komt dat door nieuwe kweekmethoden en meer aanvoer vanuit andere landen door legalisering. Sterkere wiet zou niet automatisch meer risico voor gebruikers betekenen, omdat ze er dan minder van nemen. Het weer, het is vandaag zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. En dit was het radionieuws.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
1: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.
4: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
5: René Gap, zing het voor ze.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-3405-4306. 06-3405-4306. En laat van je horen.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Bob Grabbendam met het radionieuws. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Na de aardbeving gisteravond in Napels zijn tot nu toe 21 gewonden geteld. Twee van hen zouden er zeer slecht aan toe zijn. De beving had een kracht van 4,7 en er waren meer dan 30 naschokken. Op sommige plekken viel de stroom uit. Het treinverkeer werd uit voorzorg stilgelegd voor controles. Volgens autoriteiten kunnen er ook de komende dagen nog bevingen zijn. En volgens Italiaanse media was het een van de zwaarste aardbevingen ooit bij Napels. En straks om 12 uur start in Amsterdam weer de jaarlijkse Canal Parade. De optocht van ongeveer 80 boten vol met feestende mensen door de grachten van de hoofdstad staat dit jaar in het kader van de World's Pride. Op de Prinsengracht kan de optocht bekeken worden vanaf een tijdelijk stadion met zo'n 9000 zitplaatsen. In verband met de aanslag bij een Pride viering in Berlijn vorige week zijn er wel extra veiligheidsmaatregelen getroffen. Het weer: bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig aan de hand deze zaterdagochtend, althans in Nederland. De meeste vertraging zien we bij de grenzen. Op de A12 Arnhem richting Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten oponthoud. En de A76 Geleen-Aken, daar bij de grens ook 10 minuten vertraging.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.

0: gewoon nog 3 weken door naar deze laatste voor mij in ieder geval. En welkom, fijn dat jullie er zijn. Rutger, Johnny, Thomas, Vlammetje en Leslie Keizer. We hebben echt leuk publiek vanavond, hè?
1: Dit is het leukste publiek wat ik deze twee weken heb meegemaakt. Ja.
0: Ik merk dat ook aan alles. Lachen ook steeds om je grappen.
1: Nee, dat is vooral lekker, ja. Ik doe het zelf ook altijd wel, maar het is wel lekker als er wat mee lacht.
0: Nou, even kijken of ze dat volhouden, een hele uitzending. Ja, en wij trouwens ook, want we hebben behoorlijk te gaan. Goed dat jullie er allemaal zijn. Jij zal helemaal back-off zijn, Rutger. We hebben 2 weken echt heel hard moeten werken.
1: Nee, het is kapot. Mensen onderschatten dit echt. Dit is gewoon, wordt wel gezegd, het is maar een uurtje, maar het is natuurlijk gewoon echt... dagen, nachten wakker liggen, lezen, kranten. Iedereen doet er makkelijk over, maar het is gewoon zwaar.
0: Het is gewoon zwaar.
1: Ik ben blij dat het erop zit.
0: Ja, ik ook.
1: Ik geef graag het stokje over aan Johnny.
0: Ik ook. Ben jij er een beetje klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Ja?
2: Ken je die koeien die dan in maart een beetje weer de weien mogen? Zo voel ik me een beetje.
0: Zo voel jij, Zo'n blije koe die dan alle kanten... Zo'n hert eigenlijk. Ja. Zo moet je zien,
1: Maar die zijn heel geil, toch?
3: Ja. Nou, ik heb gezien wie hij aan de bar heeft volgende week.
1: Dat heb ik ook gezien.
0: Hoe heet ze ook alweer?
3: Nou, dat was vorig jaar in de Beekse Berg had hij ook een dame aan de... Hoe heet ze ook alweer?
2: Jorna Wiertz. Ik weet precies wie je bedoelt.
3: En die, vertel dan het zelf maar, want...
2: Nee, Jorna heeft een boek geschreven over het niet monogaam zijn, bijvoorbeeld. Ja. Ze traint ook koppels, als die daarvoor openstaan.
0: En hoe was die training?
2: Ik heb die training zelf niet gedaan, maar het was wel leuk. Want Rutger ging vorige keer vaak naar de uitzending meteen eventjes een tukje doen. En die avond was je toch wat langer gebleven.
1: Ik bleef even staan. En ik kom ook volgende keer... Wanneer is het de dinsdag?
2: Dinsdag.
1: Ja, dan zit ik in het publiek.
0: Dan ga ik mee. Misschien kan ik ook nog wat opsteken. Nee, weet het nooit natuurlijk. Ja. We hebben het over hard werken. Maar er is er maar één die echt heel hard werkt. Dat is natuurlijk Thomas. Hoeveel uitzendingen heb jij er al wel niet op zitten?
3: Nou, wel veel. Ja, nee, ik doe ook nieuws van de dag. Dus dat doe ik dan nu nog tevoren. Maar straks als ik jou vervang niet, dan word ik daar vervangen.
0: Ja. Okay. En jouw ouders kijken alles?
3: Mijn ouders kijken wel bijna alles, ja.
0: Ja, dat is gewoon een hele dagtaak.
3: Die zitten gekluisterd aan die tv,
0: Je had het net over een boek, hè? We hebben ook iemand zitten die ook 2 boeken heeft geschreven. 2 bestsellers zelf, Leslie. Daar gaan we het uiteraard straks over hebben. Ken jij dit een beetje, dit programma? Dat vraag ik aan iedereen die voor het eerst op het bankje zit.
4: Van naam wel, maar ik wist niet dat het zo gezellig was.
0: Ja, nou, houd dat in ieder geval vast. Wist jij ook wie Thomas was?
4: Ja, ik dacht dat ik wist wie Thomas was, maar nee.
0: Nee, want jij vergeleek hem eventjes een klein beetje.
4: Ja, ik wist niet dat dit gezegd ging worden, maar ik dacht dat het iemand anders was, ja.
0: Ja, wie dacht jij precies?
4: De zanger van Cheerio.
0: De zanger van Cheerio.
3: Ja, je kan Justin de Wild.
0: Justin de Wild. Ja. En wij een fotootje van Justin de Wild, dat we het even kunnen... Ja, het is wel zo, Leslie, alles wat je hier zegt wordt besproken aan tafel.
4: Ja,
0: dus
4: dat
0: alles...
4: valt me nu op.
0: Ja, dus heb je nu al spijt dat je hier zit, of niet?
1: Nee, maar hebben we even 2 foto's naast elkaar vast?
4: Ja, ik zag ze nu.
1: Dat zijn net broers, hè?
0: Ja.
3: Is het echt zo, ja?
0: Ja.
2: Valt wel mee, toch?
0: Nee. Is het dan misschien meer Rutger van Barneveld? Dat kan ook, dat hij daar misschien...
3: En Django Wagner, dat weet ik. Van alle dikke mensen lijken op elkaar.
0: Nee, daar had ik niet over. Nee.
3: Hubert Bros, allemaal. Eén grote familie.
0: Pieter Gobelens.
3: We hebben ook van die meetings af en toe. Hè. Dan kiezen we een parkeerplaats in Nederland... en komen met alle dikke mensen daar bij elkaar.
1: Ja, bij Van der Valk zeker. Ja,
3: en McDonald's.
1: Ja, McDonald's. Ja.
0: Nou, jij maakt zelf de grap. Maar fatshame is natuurlijk wel echt iets serieus. Dat moeten we ook echt niet gaan doen.
3: Oh, maar dit vond ik geen fatshaming. Voordat je nu denkt dat ik me...
4: Nee, het was gewoon meer het gezicht.
0: Ja. Nou ja,

0: Het onderwerp wel aandacht. En ja, ik ben nu 35 en ja, ik ben wel een soort van fan.
1: Hey, ben jij diegene?
0: Sylvester, heel erg, maar...
2: Ja, leuk, want je gaat weer theater in. De eerste tour was goed verlopen.
1: Ja, dat ging hartstikke goed. Vanaf oktober gaan we weer. En heb je een kaartje voor de eerste rij?
0: Ja, eerste rij, stoel 8 en 9.
2: Ja.
3: Oh, pik je ze eruit?
1: Ja. Ja.
2: Oh god. Ja, ik zou toch een beetje anders gekleed gaan dan. Want anders kom je echt helemaal aan de beurt bij Johnny. Victor, ik vind het goed dat je hier zit. Iedereen krijgt kritiek. Dat is ook helemaal niet erg. We krijgen allemaal kritiek. Maar jij kreeg er wel erg van langs. In de column van Teun van de Keuken, van Vrij Nederland.
4: Zeker, ja.
2: Raakt het je?
4: Nee, ik vind het eigenlijk deze columns vind ik altijd wel genieten, eerlijk gezegd. Maar dat, ja, jij zei het ook van de week, er zit wel een kern van waarheid in. Nee, maar er zit heel veel dédain in, zeg maar. Dus hij pakt een uitspraak van mij, maakt dat een beetje ridicuul en schrijft daar een hele column over. Maar wat mij altijd opvalt aan dit soort columns, want dit is natuurlijk een beetje een soort van elitair blaadje. Dus het wordt gelezen door mensen die zich als de culturele elite achten van Nederland. Er zit zo weinig nieuwsgierigheid in naar de dingen die gezegd worden. Want er wordt heel makkelijk gezegd van, dat is volks en daarom is het slecht en die mensen zijn allemaal dom. Terwijl je ook kunt denken van, dit is een argument wat ik niet begrijp. Ik ga er eens wat meer over opzoeken. Ik ga me er eens in verdiepen. En ik denk voor mensen die zichzelf de culturele elite vinden, ik vind ook gewoon dat je dan een plicht hebt. Ik vind het ook gewoon bij een democratie passen, democratisch ethos.
2: Ja.
4: Om dan te denken van, dat ga ik ook gewoon doen. Dus ik vind dat je dat niet doet. Vind ik jammer.
2: Ja, nou kunnen wij... kritiek is helemaal niet erg en iedereen mag schrijven wat hij wil. Maar wat jij bedoelt met Dédé is het volgende. Hij begon namelijk zo, vandaag, lieve lezer, is dus Vrij Nederland, hè. Vandaag, lieve lezer, trek het je ruw uit je bubbel en neem het je mee naar een wereld die je nog niet kent. De wereld van de oranje zomer. Potverdorie. We worden gewoon op één hoop gegooid met jou. Ja, dit heeft mij wel geraakt.
4: Ja, nee, maar dat, inderdaad. Maar het grappige is, het is de best bekeken talkshow. Dat is het grappige aan dit soort alles. En dat hij dan zegt, dit is een wereld die hij niet kent. Hè? Dus daar zit zo ontzettend veel neerkijken op in. Ik vind het eerlijk gezegd echt gewoon een beetje treurig. En hij mag het zeggen, het raakt mij verder ook niet zo. Want ja, weet je, dat gebeurt, hoort er nou eenmaal bij. Ja. Ik vind het ergens ook grappig. Maar ik vind het wel jammer.
5: Ja. Teun van de Keuken is toch de man die 83 columns heeft geschreven om de wereld op te roepen om het WK voetbal te boycotten.
2: Dat is
5: omdat het in Amerika was. Nou, dat is goed gelukt.
2: Ja, dat is goed gelukt.
5: Ja, was het meest succesvolle WK ooit, geloof ik.
2: Ja. Ja.
3: Maar het is ook zo'n denkfout om te denken dat lezers van Vrij Nederland hier niet naar kijken. Wij hebben bij Poont wel eens een onderzoek gedaan. Nou, dat heeft dan ook een zogenaamd wat rechtse signatuur. Daar kijken juist heel veel mensen van de linkse kerk naar.
2: Mm-hmm.
3: Dus dat is helemaal niet waar. Dus ik ben het helemaal met jou eens dat hij eigenlijk ook niet weet hoe zijn eigen achterban denkt. Want die zijn, denk ik, wel nieuwsgierig. Of ze kijken om zich te ergeren. Dat kan ook.
2: Dat is ook lekker.
3: Dat is ook prima.
2: Ja, toch? Ja. Kijk je wel eens tv-les nu om je te ergeren? Vind je dat lekker?
0: Ik kijk niet zoveel tv.
2: Nee?
0: Nee.
2: Alleen je eigen serie?
4: Een beetje verkeerd.
0: Ook niet.
2: Nee,
0: ik kijk ook niet bij. Nee.
2: Voor je moeders?
0: Kijk ik ook niet.
2: Waarom niet? Kan je niet naar jezelf kijken?
0: Ja, wij krijgen de aflevering altijd van tevoren al te zien. En dan spoel ik door naar mijn eigen stukjes of ik ze goedkeur. En dan...
2: En dan vind je het wel goed.
0: Ja.
2: Ja.
3: Ik ben eigenlijk alleen maar met jezelf bezig. Van,
0: ja,
2: dat is ook het beste waar je kan doen.
5: Dan heel goed hierbij.
2: Ja.
5: Welkom bij Tom.
2: Ja. In lijf in die handel. Leslie past er heel goed bij. Ik heb het alweer door. Ja. Hey, we moeten wel even het serieuze bespreken. Want je kunt er eigenlijk niet omheen. En vandaag de hele dag hebben we natuurlijk al die films gezien. Maar stel je even voor, een volle Kuip. Of een volle Johan Cruijff Arena. Of alle inwoners van de stad Middelburg die in een dag de oversteek maken naar Spaans grondgebied. Dit is wat we zagen. Het nieuws werd hierdoor natuurlijk enorm gedomineerd. Maar eerst maar eens even de menselijke kant, Rutger. Want wat roept dit voor gevoel eigenlijk bij je op? Had wel goede fiets trouwens.
3: Ja, nou ja, het is ook echt. Ik vind het ook heel tragisch. Voor die mensen, maar ook het hele wat daar gebeurt is gewoon vreselijk. Want... mensen die zijn gaan zwemmen, daar zijn heel veel mensen overleden. Ik geloof al meer dan 60.
2: 57, ja.
3: Ja, nou ja, dat is vreselijk. Echt een tragedie. En die mensen die dan wel het land bereiken, ja, daar kan je ook van afvragen. Wat bereiken ze dan? Hè? Ik bedoel, door de slechte economische situatie denken ze het hier beter te hebben.
2: Ja.
3: Maar goed, het is ook nog maar zeer de vraag... wat voor toekomst hier krijg ik? Ik maak een programma nu ook wat hierover gaat. En daar kom ik eigenlijk vooral mensen tegen die uit andere landen komen... die gewoon bedrogen uitkomen hier. Omdat wij misschien wel mensen uit de oorlog willen helpen, maar dat vaak ook gewoon helemaal niet kunnen.
4: Nee. Maar Rutger, ik vind niet alleen dat ik het triest vind, ik vind het ook wel een beetje beangstigend. Want je ziet die mensen lopen. Zij lopen naar het terrein van de Europese Unie. Je denkt ook bij jezelf, binnenkort staan ze daar in Ter Apel. En dan moeten wij ze allemaal welkom heten. Het probleem

0: Wat hier natuurlijk eigenlijk achter zit, is dat Spanje veel te laks is eigenlijk met het hele immigratie- en asielbeleid. En dat je daar ziet dat ze daar paspoorten uit aan het delen zijn, of het wat lollies zijn. En dat is natuurlijk wel problematisch, want vanwege de Schengenzone, ja, is dat allemaal één gebied, kunnen
1: maar
0: ze
1: ook makkelijk
0: naar
1: Nederland gaan. Maar laat het even afbellen, want we hebben het over Ceuta. En Ceuta is een autonome stad. Een stad die dus zichzelf grotendeels onafhankelijk bestuurt. Maar er wordt gepraat over een exclave. En ik denk dat, kijk, hier ligt het trouwens. Ik denk dat heel veel mensen niet eens weten wat een exclave nou precies is, Thomas.
2: Baarle-Hertog, hè? Baarle-Nassau. Ja? Dat is dan België. Maar dat is een exclave in Nederland van België. Dit is gewoon een stukje.
3: Ja, dat is een enclave.
2: Dat is een enclave.
3: Ja, een exclave is dat er nog. Enclave is helemaal door land omringd. En een exclave.
2: Is omdat het
3: een stukje
2: aan
3: zee bijvoorbeeld.
2: Zo. Ja. Ja. Maar goed, dit is gewoon een stukje Spanje in Marokko.
1: Ja.
2: En er is aan de ene kant is een hek. En per se, het gaat een stukje zwemmen. En dan kan je er naartoe. En wat vermoedelijk nu de trigger is geweest waarom nu in. Want we hebben al vaker gezien, een paar jaar geleden hebben er ook heel veel mensen geprobeerd daar binnen te komen. En het is altijd al wel een plek geweest waar veel mensen uit Marokko migranten naartoe proberen te trekken. Alleen nu is er een trigger geweest, is niet zo heel lang geleden, is er een uitspraak geweest van het Hooggerechtshof in Spanje. Ja. Dat heeft gezegd, ja, als je dat land, als je daar aankomt, heeft Spanje de regel dat, hebben ze een afspraak met Marokko, dan ga je gelijk terug naar Marokko. Ja. Zonder pardon. Alleen, er was een man die zei, ja, maar ik ben hier zwemmend naartoe gekomen. Mm-hmm. En ik heb geen grensbarrière overgestoken. Dus mijn overtocht is niet illegaal. En die heeft dat aangevochten en die heeft dat gewonnen. Je moet namelijk wel, om echt teruggestuurd te kunnen worden, een grensbarrière over. Ja. En als je zwemt, ben je nooit de grens overgestoken. Je bent gewoon, ja, je bent er gewoon ineens. En nou, er is heel veel discussie geweest. Die man heeft gelijk gekregen. En vermoedelijk heeft dat heel veel mensen getriggerd en gedacht, wacht even, als ik dus daar naartoe kom, kunnen ze me niet terugsturen, kan ik asiel aanvragen.
0: Ja. Het is echt een theoretische werkelijkheid waar zo'n rechter dan in leeft. Hè? Dat is toch niet te geloven?
2: Nee, en iedereen maar die daar komt zal zeggen, ik ben komen zwemmen.
4: Dit is wel de uitleg van Spanje zelf. Hè? En die zou je ook nog wel bedenkingen bij kunnen hebben. Wordt ook gesuggereerd dat omdat Spanje gesproken heeft met Algerije, dat Marokko daarom boos is en het daarom allemaal laat gebeuren. En dan is er ook nog een Koningsdag, waarop er allemaal grensbewakers in Marokko hebben weggekeken. Ja. Dus het kan ook wel eens zo zijn dat het willens en wetens Marokko ons dit laat overkomen.
1: Dus
4: het is een politiek instrument.
1: Ja. Oké, dus plan en organisatie zitten dan achter. Het is natuurlijk niet heel toevallig dat er zoveel op één dag.
4: Nee,
1: het
4: zijn er veel te veel tegelijk, ja.
2: Ja, dat lijkt, want je ziet op een gegeven moment ook beelden dat er een vrachtwagen stopt. Dan zie je gewoon agenten bij staan. Ja. En er stappen tientallen mensen uit een vrachtwagen en die rennen naar die grens toe. Dat je denkt, ja, maar wie heeft die vrachtwagen gereden?
4: Ja, maar dat zouden dan mensensmokkelaars zijn, hè? Dat geloof ik natuurlijk ook wel. Maar mensensmokkelaars voor 60.000 man, dat geloof ik ook niet.
1: Nee, tegelijkertijd denk ik dan bij mezelf, wat heeft dat ermee te maken dat Marokko eigenlijk Ceuta dus niet als Spaans grondgebied erkent? Heeft dat er nog iets mee te maken, denk
4: jullie? Dat is dus nu de vraag. Er wordt ook door EU-landen gezegd, laten we dat niet meer doen. Laten we dat inleveren. Laten we zorgen dat dat niet meer. En misschien is het ook wel zo dat Marokko daarop uit is.
1: Ja.
0: Maar
1: Johnny,
0: Marokko heeft al vaker een probleem. Hè? Want op het moment dat wij in Nederland kritiek leveren op Marokko, dan nemen zij ook geen mensen die uit zijn gezet uit Nederland meer terug. En ik vind ook dat ze hier wel zeker een aandeel in hebben. Dus ik vind ook dat we echt eens moeten kijken van hoe we dat land wat meer kunnen aanpakken en in het geheel kunnen krijgen. Want dit soort dingen wat we vandaag hebben gezien, dat is echt onacceptabel. De Europese Unie is een economische grootmacht. Wij kunnen het economisch gezien dat land echt moeilijk maken. Maar dat doen we niet omdat wij niet geopolitiek aan het denken zijn met z'n allen. Maar wij kunnen het ze lastig maken. En ik vind dat we dat veel meer moeten doen. Want dit soort dingen zijn onacceptabel.
4: Het hele wrange is natuurlijk dat migratiepact onlangs is ingegaan. Waarbij we al hebben gezien dat Italië al niet meedoet. En het is maar zeer de vraag hoe dat dan hier werkt. Of het werkend is.
2: Nee, ja, dit is wel dat anderhalve maand na het starten van het migratiepact, wat te groot de belofte was dat dit dan gebeurt, is natuurlijk voor Europa ontzettend pijnlijk. En de eerste signalen zijn inderdaad totaal niet hoopvol. En ik maak me ook wel een beetje zorgen om politiek Den Haag in Nederland eigenlijk. Want die hebben eigenlijk alle ballen op dat migratiepact gezet. Nee, dat gaat ervoor zorgen dat er uiteindelijk minder komen. Nou ja.
4: Nou ja, alsjeblieft. Het is ongelooflijk, want wat Victor zegt is waar. Er hoeft maar een klein gedeelte van die 60.000, laten we zeggen 10, door te komen naar Nederland. Ja, dan is, we hebben het in Ter Apel al, is het al overvol. Hè?
1: Ja, dan hebben we een groot probleem, maar dat hadden we natuurlijk al.
4: En dus is wel, wil je nu ook de Nederlandse politiek horen?
1: Maar één ding wil ik nog even weten, Victor. Want zien we hier nou de politieke islam aan het werk, of is het pure migratiecrisis en eigenlijk een geopolitiek conflict tussen Spanje en Marokko?
0: Nou, ik denk eigenlijk dat het wel beide is, inderdaad. Ja, want kijk, als deze mensen natuurlijk in een groot aantal gevallen naar Nederland komen, dan kan dat natuurlijk wel degelijk ons land gaan veranderen. Hè? Dus we zien ook de islamisering van de samenleving vanwege dit soort beelden. Dus die angst is inderdaad terecht. Maar tegelijkertijd, het is een geopolitiek deel. Dus er zitten beide aspecten aan die we beide hier rekening mee moeten houden. wat Rutger net zei, dat is ook wel goed om dat nog even te benadrukken. Het is echt gek dat wij de Nederlandse politiek hier nauwelijks over gehoord hebben. Ik zag in Nieuws vandaag de minister van Buitenlandse Zaken. Maar de premier van Nederland, dus heel veel mensen in Nederland zijn echt in shock vanwege dit soort filmpjes. Die denken, wat gebeurt hier? Die schrikken hiervan. Als premier van Nederland hoor je er dan te staan. We hebben niks gezien van Rob Jetten. Hij heeft één retweet geplaatst van de minister van Buitenlandse Zaken. Dat is wat we hier zien.
2: Ja.
0: Maar op het moment dat er zoiets gebeurt, al ben je op vakantie, dan verschijn je voor een camera. Dan ga je zeggen dat het goed gaat komen en dat je maatregelen gaat nemen. Het feit dat hij dat niet heeft gedaan, vind ik echt een gebrek aan leiderschap.
2: Heel erg gek, vind ik dat. En dan moet ik zeggen, zeker ook als je kijkt, dat je door de hele dag heen vandaag bijna alle Europese regeringsleiders hebt gezien en gehoord.
1: Ja.
2: Behalve Rob Jetten.
1: Nou,
2: waar is die man?
1: Ik kan ze wel even naast elkaar zetten, want nou ja, niet allemaal. Overigens, heel veel mensen reageerden natuurlijk aan allemaal stoere taal, waarvan je ook denkt, ja, wat heb je daaraan? Het was allemaal verschrikkelijk en dat weten we ook wel. Maar kom dan met de oplossing, wat Mona Keijzer trouwens wel deed. Of je het er nou wel of niet mee eens bent. Maar Meloni had bijvoorbeeld een veel stevigere reactie. En dat dan even, als je dat wegzet ten opzichte van onze eigen minister-president. Ik heb gesproken met de minister van Binnenlandse Zaken. Italië zal niet toezien. We roepen de bevoegde instanties bijeen. En na afloop van deze bijeenkomsten zijn we bereid in te grijpen. Zelfs met buitengewone middelen. Ja, dan vraag ik meteen af wat dat dan inhoudt. Om de grenzen en de veiligheid van de burgers te verdedigen. Zoals de opschorting waar je het al over had van de Schengenzone.
2: Ja, hebben ze ook gedaan, hè? De Italianen hebben ook vanuit, als je dus met een vlucht vanuit Barcelona nu in Rome landt, zeg maar, dan krijg je te maken met paspoortcontrole. Als je met een vlucht vanuit Spanje op Schiphol landt, loop je zo Nederland binnen.
1: Ja.
2: Dat is, vind ik toch ergens gek dat Nederland daar dan weer een hele afwachtende houding in heeft. Ik sprak de minister van Buitenlandse Zaken in Nieuws van de Dag. Die zei ook, ja, we wachten af, we kijken wat er gebeurt. We zetten druk op Spanje. Spanje moet het oplossen. Men heeft het idee dat deze groep mensen nog niet het vasteland kan bereiken. Dus dat ze kijken vooral naar Spanje. Maar het is inderdaad toch, als je dit vergelijkt met wat er vanuit Nederland komt, dan is maar, dat is toch gek.
4: We leven in een tijd waarbij dat echt, ik bedoel, daar zijn de vorige verkiezingen over gegaan. En we hebben nu deze week weer rellen bij asielzoekerscentra. Dus het is gewoon echt heel veel aan de hand in ons land. Dan gebeurt dit daar bovenop, waar mensen heel veel zorgen over hebben, ook in ons land. En dan is de politiek stil.
1: Ja.
4: Dan wordt er door Geert Wilders heel terecht een spoeddebat aangevraagd. En die wil gewoon, net als wij dat ook willen, Rob Jetten horen. En die, ja, wil, en die wil de minister van Buitenlandse Zaken horen. En dan gaat het spoeddebat niet door. Omdat met name het CDA ervoor gaat liggen. Nou, ik vind dat echt onbestaanbaar.
1: Ja,
2: ja, ja, Bontebal zei, ja, de lat om de Tweede Kamer terug te roepen van vakantie ligt heel hoog.
4: Ja, maar dan, bij de verkiezingen was, het wel, was dit wel het ja, ding, het, ja, thema.
2: We zijn wel teruggekomen voor een debat over Gaza.
4: Ja, ja, nou, ja, precies. En dit gaat ons eigen land aan. Hè. Dit gaat mensen, dit gaat ook Ter Apel aan. Wat ik net al zei, al is maar een klein deel wat doorkomt, waar je donder op kan zeggen, want ze weten nog steeds allemaal dat ze in Nederland moeten zijn.
1: Ja.
4: Dus dat gaat gebeuren. Ja, dan wil je toch nu de politiek horen.
1: Zeker.
4: Als het gaat om het vertrouwen in de politiek. Dit gaat hierom.
1: Ja, en waar de verkiezingen om gingen natuurlijk. Ja. Dat is ook iets. Johnny, jij herkent dit wel, want jij bent ooit op Lesbos geweest natuurlijk. Wat heb je daar precies gedaan?
3: Wij gingen in 2015 met vrienden naar Lesbos toen we de foto zagen van Island Kourdi. Die spoelde aan op onze Europese stranden. En ik heb daar zo'n 5 jaar gezeten. En met name dat de smokkelaars, mm-hmm, daar ging enorm veel geld in om. Dat zijn gewoon echt professionele organisaties. Mensen moesten heel veel geld voor betalen voor de overgang. Paspoort werd afgenomen op het laatste moment. Mooie boten werden beloofd. En op dinghies zaten ze met 40 man. En een smokkelaar voer 20 meter de zee in. En sprong er dan zelf uit en zei, je moet daar naartoe. En op Lesbos aangekomen werd 2 keer per dag al die motoren verzameld. En die gingen weer op een bootje terug.
1: Ja.
3: Dus dat is echt een geoliede machine, zou je bijna zeggen.
1: Ja.
3: Maar hebben we ook wel, ja, natuurlijk alle heftige dingen meegemaakt. De vaders die hun kinderen kwijt waren en die dan verdronken waren.
1: Och, de held.
3: Ja. En ja, hier ook weer, ja, het is, ja, je zei het al, bijna 50 doden. Maar
1: Wat zou een oplossing kunnen zijn eigenlijk? Als je daar eens over nadenkt. Ja, het is moeilijk, want ik bedoel, we leveren allemaal kritiek.
4: Nou ja, het begint wel bij een Spanje dat daar inderdaad veel te makkelijk over doet. En die dus ervoor zorgt dat dit kan gebeuren. Dus ja, ik vind ook dat je Spanje hiervoor verantwoordelijk kunt
2: houden. Spanje heeft een afgelopen jaar een pardonsysteem bedacht. Hè. Ze hebben daar een linkse regering en die heeft gezegd, wij hebben die migranten uiteindelijk nodig als arbeiders in de toekomst. Dus ja, we gaan zeggen, illegalen die nu in Spanje zijn, die kunnen zich aanmelden in het systeem. En dan gaan we er 500.000 gaan we een verblijfsvergunning geven. Dat ze in Spanje kunnen blijven wonen, dat ze ook aan het werk kunnen. Er hebben zich meer dan 1 miljoen mensen, daar hebben zich toen gemeld. En die waren op dat moment al illegaal in Spanje, moet je nagaan.
1: Ja.
2: Ja, en dat gaat natuurlijk al, dat gaat als een lopend vuurtje over heel de wereld. Van als je dus naar Spanje gaat, dan kan je dus een verblijfsvergunning krijgen waarmee je uiteindelijk in heel de Europese Unie kan werken.
4: Ja.
2: En ik las vandaag, dat vond ik wel mooi, in Trouw heb je Abdelkader Benali, een stuk een kolonist, Marokkaanse roots, was ook nu in Marokko, die hadden ze mee gebeld en die zei, in Marokko is het een soort van, hij noemde het voor consumentenproduct. Van, iedereen kent wel iemand die naar Europa is gegaan en daar een topleven heeft. Dus wat denk ik, ja. Het is gewoon een hype in Marokko.
1: Ja.
2: Je moet naar Europa toe. Ik dacht een beetje, het is een beetje Lowlands of zo. Ja, nee, klinkt een beetje raar, maar dat is blijkbaar wel hoe dat daar leeft. En,
4: ja.
2: En deze beelden, dat er 50 mensen doodgaan, misschien bereikt dat niet eens die mensen. Die...
4: Ja, en als we dus, we hebben de EU, hè, en dan zijn we hebben met z'n allen een probleem. En dan heb je dus een land als Spanje, wat daar gewoon lak aan heeft. En dat gewoon vlak voordat we een migratie pact sluiten. Dit doet wat jij zegt. Dus zegt van, we gaan die mensen die er nu zijn, die mogen wel gewoon allemaal blijven. Wat voor effect denk je dat dat heeft in Marokko?
0: Sowieso is Spanje gewoon echt een groot probleem aan het worden. Want die Pedro Sanchez die zegt ook van die NAVO-norm, die we vorig jaar met z'n allen hebben afgesproken, daar gaat hij zich ook niet aan houden. Met andere woorden, wij zitten met z'n allen voor de defensie van Spanje te betalen. Het is echt te gek voor woorden daar. Dit kan gewoon niet zo langer doorgaan.
1: Ja, ik zag net een jongen met een fiets, ik maakte er een grapje over, want het was best wel een luxueus fiets, kan niet anders zeggen. Maar wij hebben zo in Nederland onze eigen problemen, want in Nederland zijn er heel veel ongelukken. Sterker nog, in 2025 waren er 3100 eenzijdige ongelukken met fietsers. Dat is enorm gestegen. Zelfs...
3: 75 plus zeker, of niet?
4: Nou, ik werd al, toen ik hier binnenkwam, stonden zij hier allemaal bij de deur. Je komt er niet in als jij een grap maakt over 75
1: plus. Nee. Dus,
5: maakt een andere weer.
4: Ik hou me gedijs.
1: Maar ze pruimen hier nog wel, of...
4: Wat zeg je?
1: Ze pruimen hier nog wel een beetje.
4: Ja, nou, ze moesten wel lachen wel weer. Ja,
2: hij is tegenwoordig ambassadeur van Stichting De Zonnebloem.
4: Ja. Ja.
2: Dat is nieuw.
4: Nou, ik zou zo met dat bootje wel een keer mee willen, denk ik, ja.
2: Dat ook mee.
1: Nou, dat is ook heel gezellig. En gisteren had jij jouw moeder hier zitten.
4: Ja.
1: Oh, ik hoor hier van alles
4: door.
1: Die willen allemaal mee met Rutger. Ik snap het helemaal, ja.
6: Water is te laag.
1: Ja, waterpeil. Misschien dat we het daar ook nog over hebben. Misschien moeten we een microfoon daar naartoe brengen. Dan kunt u lekker meepraten. En Nijntje op de arm, zie ik. Wat leuk. Ja, heel goed. Ja, leuk. Oké, 2400 gewonden daarvan, dat is echt wel een behoorlijk aantal. Maar jij hebt familiewerk op de eerste hulp.
2: Nou, die zegt altijd, als je iets wil doen aan hoeveel mensen in het ziekenhuis komen, moet je of de elektrische fiets afschaffen of al die mensen verplicht een helm geven.
1: Ja.
2: Want ze gaan, het is een beetje, ze gaan bij Bosch op de mijl, op die fiets.
4: Ja.
2: En dat is niet goed. Dus zet die helm op, mensen.
4: Ja? Ik begrijp daar ook echt helemaal... Ik heb al gezegd dat ik dat überhaupt een weeffout vind... die elektrische fietsen, tot en met de fatbike toe.
1: Ja.
4: Het slaat gewoon nergens op zitten. Ofwel kleine kinderen die zitten daarop, wat gewoon echt levensgevaarlijk is. Of dus de 75-plussers die dan gewoon... Nee, maar die doen ook geen helm op. Ik zeg het ook tegen mijn ouders. Ik zeg, waarom doe je geen helm op? Skiën doen we allemaal een helm op. Ja. Als we gaan wielrennen doen we allemaal een helm op. Ik haal dan elektrische fietsen wel in op mijn racefiets. Maar er zijn ook heel veel, die gaan wel hard.
1: Ja.
4: Elektrische fietsen gaan gewoon hard.
1: Opgevoerd?
4: Nee, maar die gaan gewoon echt wel best wel hard. Ik vind dat heel raar dat je daar geen helm op
2: doet. Ik geloof dat die formeel mogen tot 25 kilometer jou versnellen. Maar mijn moeder heeft bijvoorbeeld een vouwfiets. Als ik daar op zit, die is ook elektrisch. Dat ding, dat is niet normaal. Als ik één keer trap, vroom, is heerlijk. Maar als je daarmee op... Nee, maar, die heeft wel een helpje, maar volgens mij zet ze die niet zo vaak op.
4: Nee.
2: Maar dan denk ik, dat is echt gevaarlijk. Als je daarmee een lantaarnpaal raakt, dat gaat hard, hoor.
4: En ze hebben allemaal staar.
1: Ja.

0: Het mooie is dat de meeste, het overgrote deel van de mensen dat kijkt in dit programma is.
1: Die denkt, dat wel gelijk.
2: Is wel waar, ja. Maar Johnny kan het allemaal gaan oplossen, Manu. Al die brieven komen weer binnen. Ja. En dan mag jij het even lekker gaan opruimen.
0: Ja, kom maar door.
2: Ja, goed. Leslie, heb jij een bakfiets? Maar je hebt twee kleine kindjes, ja. Ervaar jij dat ook zo, wat we net allemaal bespreken?
3: Nou, ik vind op de bakfiets, ja, die zijn meestal wel rustig, ja. Maar er komen wel heel veel keiharde fatbikes langs alles. En ze kunnen zelf fietsen. Daarom hebben ze wel allebei een helmpje op.
2: Ja, draag jij eigenlijk een helm als je fietst?
4: Tuurlijk niet.
2: Nee? Vind je betutteling?
4: Dat vind ik zeker betutteling. Ik vind het verschrikkelijk. Nee, echt waar. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik ga het nooit doen.
2: Nee?
4: Tuurlijk niet.
1: Ja, maar heb je een elektrische fiets?
4: Nee, ook niet. Maar daar gaat het niet om. Ik zou het ook niet doen met een elektrische fiets. Nee, maar kijk, het probleem is, als je dus een helplicht instelt, wat gaan mensen dan minder doen? Fietsen. Dan gaan ze met de auto rijden. Dus we gaan helemaal niet qua gezondheid.
1: Het is een kwestie van wennen, joh.
4: Nee.
1: Maar ik vind bij een gewone fiets.
4: Ik heb in Amerika gewoond. Daar is een helmplicht bij fietsers dus verplicht. Niemand fietst daar.
0: Nee, maar nu gaat er 7 keer per dag. 7 keer per dag, hè, gaat er iemand eenzijdig, ongeval waar iemand gewond bij raakt.
4: Maar dan moeten we dus aan voorlichting doen om te zorgen dat mensen weten dat ze een beetje fatsoenlijk moeten fietsen.
0: Ja, of zijwieltjes.
2: Ik heb even gekeken, want Finland, Malta, Slowakije, Australië, Argentinië, Nieuw-Zeeland, daar moet je dus verplicht een helm op. En dit vind ik trouwens een hele goeie. Kinderen verplicht een helm, onder andere in Spanje, doen ze donderdag goed. Frankrijk en Italië, dus dat zouden we hier toch ook gewoon moeten invoeren. Gewoon kinderen verplicht een helm.
4: Absoluut niet. Nee.
2: Absoluut wel.
4: Echt absoluut
2: niet. Zijn we niet over eens.
3: Maar je gaat het uiteindelijk wel doen.
4: Nee, we gaan dat niet doen.
0: Alleen bij de elektrische, hè? Dus maar de normale hoeft
4: het
0: dan niet.
4: Maar je laat mensen zelf beslissen. Waarom moet jij het voor ze beslissen?
0: Omdat nu die ziekenhuizen, man,
4: Maar dit is zo typisch van deze tijd. Er is leed en dan gaan we direct weer allerlei regels stellen. Ik word er gek van. We verzuipen
2: in regels. Ja, we gaan ten onder aan regels. Hebben we gisteren ook gebracht. Kost ons zo'n 18 miljard euro.
4: En daarom moeten we dus geen nieuwe regels instellen.
2: Ja, oké, nou, duidelijk. En toch komt hij helmplichtig, hopelijk. Man, Karremans. Ja. Toch een laatste woord.
0: Leuk zo'n talkshow. Die de eigen mening wil doordrukken.
2: Dat kan jij ook gewoon doen, hoor, maandag. Ja. Gewoon precies zeggen wat je allemaal vindt. Ja.
1: Hey, want Karremans wil er niet aan, nee.
2: Nee?
1: Nee, die vindt het inderdaad betutteling. Dus die wil het aan de mensen zelf. En die zegt van, je moet het niet doen omdat de regels zijn. Je moet het doen voor je eigen veiligheid. Nou. Maar ja, dan is dus de vraag, weten mensen dat wel? Nou ja, het voorbeeld met het skiën is gewoon zo. Daar was het ook op een gegeven moment een soort betutteling. Er is nu niemand meer op de piste zonder helm.
0: Jawel, weet je wie? Jort Kelder.
1: Ja, klopt.
0: Die
1: gaat
0: dan skiën en doet hij die helm af. Gaat hij zichzelf ook filmen dat hij zonder helm
2: skiet? Echt? Oh.
1: Ja.
0: Want anders gaat je haar in de war.
1: Ja, dat is
0: de
1: enige.
2: Nou, we zijn over heel veel dingen verdeeld. Maar als we naar de voetbalwereld kijken, zijn we op zich wel redelijk eensgezind als Europa zijn. Zeker als we kijken naar Infantino, Thomas. Trouwens, Johnny, jij hebt ook naar het WK gekeken. Vond je het leuk, het WK? Had je zoiets van...
5: Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik vond het verschrikkelijk dat het zo lang duurde. Dat er zoveel teams meededen. Dat je een week moest wachten tot Nederland zelf weer moest spelen.
2: Yeah.
5: Volgens mij willen ze nu dan nog meer teams. Dat heeft wel een voordeel dat de poolfases leuker worden. Want 1 en 2 gaan dan alleen door.
2: Yeah.
5: Ik ben er nog niet helemaal uit. Ik ben nog steeds een beetje ziek van dat we gewoon nul vuur hadden tegen de Marokkanen die dat wel hadden. En wat er nu gebeurt, ja, volgens mij was Europa tegen. Volgens mij is Afrika nu tegen, de Afrikaanse bond, de Aziatische bond.
2: Ja.
5: Is er nu tegen de plannen van Infantino, die natuurlijk met Donald Trump heeft gezeten en een soort van de rechten wil verkopen van het WK aan een bedrijfje van de schoonzoon van Donald Trump.
2: Ja, slim.
5: Het riekt een beetje, toch?
2: Ja.
1: En zelf 64 miljoen opstrijkt. Ja. Infantino. Ja.
0: Maar ik vind het ook wel weer, er gaan mensen in de voetballerij zeggen, we zijn bang dat het te commercieel wordt. Heb je wel eens voetbal gekeken?
2: Ja, dat vind ik ook onzin.
0: Jezus, man, wat een reclame.
5: Ja, maar hij heeft gedacht, hij heeft er zoveel doorheen gekregen. Er zijn natuurlijk met die WK's geknoeid. Rusland, Qatar. Die hydration breaks, zo'n halftime show. Dus hij denkt, ja, die kom ik hier ook maar mee weg.
1: Maar ja, nu hebben de landen zelf wel, dat wordt vooral bedoeld, hè. De landen hebben nu zelf nog wel wat in de pap te brokkelen. En als het aan een bedrijfje overlaat, dan ben je aan dus dat bedrijfje overgeleverd.
0: Ja, dat is waar. Ja.
2: Nou, in ieder geval, iedereen keert zich toch wel tegen hem. Want de meest ervaren adviseur bij de FIFA is ook al opgestapt. Nou, nog even kijken wat Trump ervan vindt. Die zal het waarschijnlijk wel geweldig allemaal
1: vinden. Ja, maar de UEFA wil het niet. En ik denk ook van, zonder de UEFA, de Europese landen, heb je geen WK. Want dan heb je Argentinië en een beetje Brazilië.
5: Ja, maar ze spreken namens al die landen. Ze zeggen van, dan doen wij niet mee. Dan moeten ze dat ook wel voet bij stuk houden.
1: Dat vind ik ook, ja. Vind ik ook.
0: Ja, maar dat plan gaat niet door. Dat kan haast niet zoals het nu is. Als al die wereldbonden allemaal tegen zijn. En hij heeft maar 43, er hoeft maar 43 landen te zeggen... Wij steunen een motie van wantrouwen en die Infantino ligt eruit.
2: Ja, maar de Afrikaanse bond is voor, hè? Maar dat is ook op zich logisch. Want die krijgen natuurlijk allemaal...
0: krijgen meer geld.
2: Die trekt hij natuurlijk naar binnen. En nog meer teams die mee kunnen doen aan het volgende.
0: Maar laten we eerst maar eens een bondscoach zoeken. Want,
2: zullen we het daar even over hebben? Wie moet de nieuwe bondscoach worden? Als je nou denkt, ik heb hartstikke veel zin om volgende week... lekker naar die Oranjezoom te gaan, lekker als gast. Meld je dan eventjes aan, kom je lekker bij Johnny zitten. Die is er 2 weken lang en daarna komt Thomas een week lang. Dus hebben jullie daar zin in? Gewoon doen. Het is hier hartstikke gezellig, toch jongens? Ja. Wat doen ze lekker mee, hè?
0: Ja,
2: toch?
0: Ja, gezellig.
1: En ik zou de dinsdag willen voorstellen.
2: Ja. Want?
1: Ja, komt Jorna.
5: Daar zit Jorna er.
2: Ja. En wie nog meer? Weet je wel?
5: Jorna en Pieter zitten dinsdag, weet ik toevallig.
1: En komt Ingrid
5: Koradi. Oh ja, hoort ze ook.
2: Die komt hier ook.
5: Jeetje, kwam ik één keer even niet op de naam.
1: Ja, die hoorde je nog heel lang, denk ik.
5: En terecht. Ja. En terecht.
2: Maar dat ga je nooit meer gebeuren. Dat, of wel. Kan je uitschelen.
5: We zien het wel.
2: Ja, ik heb ook wel eens een blackout.
4: Ik vind het wel heel goed dat je een jasje draagt hier.
2: Oh, dat komt hij hoor.
4: Nee, maar dit is mijn invloed.
5: Ik zag jouw naam staan vandaag op de lijst.
4: Ja.
5: Ik
4: wist het al, ja.
5: Ja.
2: Hey, jongens, we gaan het eens even over dit boek hebben. En daarna komen we gewoon weer eventjes door bij voetbal. Leslie, je hebt 2 bestsellers geschreven. Dit is de laatste, Mama pak door. Even voor de mensen die het niet weten, waar gaat deze precies over?
3: Nou, het eerste deel gaat eigenlijk vooral over mijn postnatale depressies die ik heb gehad.
2: Ja.
3: En dat liep zo goed met heel veel vragen dat er een deel 2 is. En dat gaat vooral over het gebruik van antidepressiva.
2: Ja, nou, dat is best wel openhartig. Vond je dat lastig om dat te beschrijven?
3: Nee, ik ben echt een open boek. Je mag me eigenlijk alles vragen.
2: Ja, dus, want ik heb eventjes, want ik ben daar heel geïnteresseerd in. We hebben het in deze, aan deze tafel hebben we natuurlijk wel eens over hoeveel mensen de last hebben van depressie. Zijn er best wel veel of een stoornis? 1 op de 5 Nederlanders. Dat is al gigantisch. 1,2 miljoen Nederlanders gebruiken jaarlijks antidepressiva. Dat is ook al heel erg veel. Antidepressiva hoeft niet alleen voor een depressie te zijn. Kan natuurlijk ook nog voor andere dingen. En 10 tot 15% van de vrouwen krijgt na een bevalling een postnatale depressie. Dat zijn cijfers. Ik wist dat niet. Wist jij dat toen jij dit ging schrijven?
3: Nou, toen wel, maar ook toen ik er middenin zat, had ik er nog nooit van gehoord. Dus ik was ook heel erg eenzaam en heel erg verdrietig. Ik was ook wel zover dat ik eigenlijk niet meer wilde leven, omdat ik dacht, ik kom hier niet uit. En toen kwam ik er toch achter wat ik had en toen kreeg ik medicatie. En ja, toen werd ik eigenlijk weer mezelf, dus ik dacht...
2: Ja.
3: Hoe kan dat er zo weinig over gesproken wordt?
2: Ja, en dat doe jij in je boek dus hartstikke goed. En daarom wordt het ook zoveel gelezen, want het is heel herkenbaar. Met name voor vrouwen. Wist u trouwens dat een man ook een postnatale depressie kan krijgen?
5: Nee.
2: Nee, hè?
5: Nee.
2: Ja, heel eerlijk, toen ik dat las, moest ik een klein beetje lachen. Ik denk, wat is dit voor onzin? Oh, jullie zitten heel serieus te kijken.
1: Maar is dat ook na de zwangerschap?
2: Ja.
1: Oké. Okay. Nee, nou ja, ik vond het ook zwaar daarna, maar...
2: Je hebt 38 kinderen, jij moet helemaal stuk zitten. Ja, maar dat is dus. Mannen kunnen dat ook krijgen. Rust er nog steeds een oordeel op het gebruik van antidepressiva, denk je?
3: Ja, zeker. Want ik ken ook wel veel mensen die het ook gebruiken... maar daar niet voor uit willen komen, omdat ze zich schamen. Dus ja, ik denk wel als het meer besproken wordt hoeveel mensen het gebruiken... dat het heel veel mensen helpt en misschien zelf wel redt.
2: Ja, en waar zit die schaamte in dan, denk je?
3: Dat je het niet zelf kan misschien.
2: Ja?
3: Ja. Je moet toch elke dag een pilletje nemen.
2: Ja.
3: Je kan het niet zelf.
2: Ja, denk je dat? Vind je dat echt? Zie je dat zo?
3: Nou, inmiddels niet meer, maar ik weet wel dat veel mensen.
2: Het is toch
3: gewoon
2: een hulpmiddeltje.
5: Het is het ook. Ja. Maar je kan tegenwoordig beter je poot in het gips hebben. Dan kom je binnen, staat iemand voor je op, dan houden ze de deur open. Ja. Dan dat je bij die man die bij de Albert Heijn staat met 8 mensen tegelijk aan het praten is, dan lopen we in een boog omheen. Dus het is echt wel, zit echt wel een taboe.
3: Ja. Ja.
2: Je hebt het ook over je identiteit. Want je wist eigenlijk misschien niet helemaal meer wie je nou eigenlijk was zonder dat pilletje.
3: Ja.
2: Hoe is dat nu?
3: Nou, omdat het best wel, het onderdrukt wel hoe je bent. Dus. Ja, je emoties vlakken af. Dus je voelt je ook wel anders. Maar ja, ik heb geprobeerd te stoppen en daar schrijf ik ook over. En toen werd ik eigenlijk heel snel weer depressief. En toen dacht ik, ja, ik heb het dus gewoon nodig, dit stofje.
2: Ja.
3: Dus ja.
2: En waar zit dat depressieve eigenlijk in bij jou? Wat voelde je dan?
3: Ik heb geen idee hoe ik daar eigenlijk aan kom. Maar ik heb dat wel, denk ik, altijd gehad. Ik ben voor heel veel dingen bang.
2: Ja.
3: Ja, hoe ik daaraan kom, ja, ik denk, mijn moeder had het ook. Dus...
2: Maar hoe uitte het zich, dat depressieve?
3: Ik ging niet meer naar buiten, ik kwam niet meer op straat, ik zag niemand meer. Het enige wat ik deed was gooi zijn moeders draaien, dat heb ik wel gedaan. En eigenlijk, in die uitzendingen viel het heel erg op. En toen ben ik erover gaan praten en toen kwam het ook in de uitzendingen. En zo is het bij mij eigenlijk een beetje gaan rollen, dat ik dat ik er open over ben gaan spreken. Maar ja, ik was gewoon altijd thuis. Ik
2: deed ja, het isoleert je heel erg.
3: Ja, ik bracht niet eens meer de kinderen naar school. Ik deed niks meer.
4: Nee. Ik kan me ook voorstellen dat je niet in eerste instantie herkent dat het een depressie is.
3: Nee, dat heb ik ook best wel lang... Ik dacht gewoon, wat ik heb, heeft niemand. Omdat je ook wel boeken hebt erover, maar die zijn... Ja, heel vaak zijn het ook boeken uit het buitenland. En ja, heel erg veel met woorden en die doktoren begrijpen en zo. Maar ja, ja, ik wil gewoon een makkelijk boek van...
5: Dit boek is meer Oranje Zomer.
2: Ja. Ja, nou, dit is heel, heel toegankelijk. Ik heb het gelezen. Het is super toegankelijk. En ik had het met mijn zus erover. Die heeft na zo'n bevalling heeft het ook best even zwaar gehad. En er zijn gewoon superveel dingen herkenbaar. En dat is wel mooi, zeker voor vrouwen die net zijn bevallen of die aan een kindje denken. En het lukt allemaal.
1: Want heb je dan ook, dat hoor ik ook vaker, dat je dan zeg maar zo ongelukkig bent en dat je dan ook jezelf nog eens kwalijk neemt. Omdat je eigenlijk ook om je heen ziet wat je allemaal hebt. En dat ja, je eigenlijk, je hebt succes, je hebt een familie. Je bent gelukkig, eigenlijk zou gelukkig moeten zijn. Dat je jezelf dat ook nog eens kwalijk neemt. Dat je nog meer die visueuze cirkel
3: ja,
1: gaat.
3: Ja, dat zei ik ook heel erg. Ik zei van, ik heb alles. Een huis, kinderen, dieren, een leuke man. Maar ik ben echt zwaar ongelukkig. En ik wilde gewoon niet meer leven. Ja, dat is heel raar.
2: Ja, ja, ja, dat kan me goed voorstellen.
3: Dat en vooral raar dat je dan een medicijn krijgt. En dat gaat na, bij mij werkt het na 12 weken... En dat je opeens, ja, ik werd wakker en ik hoorde opeens weer vogeltjes fluiten en zo. Ik dacht, huh?
2: Oh, wat moet dat een gelukzalig
3: ja. En toen ging ik lachen en toen dacht ik, oh, ik ging lachen. En toen zag ik ook aan, vooral mijn oudste kind, dat hij echt zo keek van... Oh, mijn moeder kan lachen. Dus dat is, ja, ja, dat is heel raar. Maar ja, wel heel fijn dat het er is.
2: Voel je ook de druk nu je die antidepressiva gebruikt... dat mensen ook denken, oh, dan gaat het weer goed met haar... en dan is alles weer helemaal prima.
3: Ja, nou, het gaat nu ook goed, dus dat is gelukkig wel waar. Maar ik vind het wel... Ik blijf het altijd lastig vinden dat het zo'n groot onderwerp eigenlijk is. Want ja, ik ben wel meer dan natuurlijk alleen Leslie die depressief is geweest. Alleen, ja, het is blijkbaar wel nodig dat er mensen als ik meer over praten.
2: Ja.
1: Ik denk dat dat echt heel goed is. Want er zitten natuurlijk heel veel mensen thuis die dit zelf meemaken. Die ook, wat je net ook zei, die daar nog ongelukkiger worden. Maar er ook schamen.
3: Ja.
1: Dus die daar dan niet over praten. Ik denk dat het heel goed is dat er zoveel mogelijk mensen er wel over praten.
3: Ja, ja. Het is ook echt met mijn Instagram krijg ik echt dagelijks berichtjes. En die, ja, meestal één keer in een paar dagen antwoord die allemaal. En ja, als je dat allemaal leest, hoeveel vrouwen, maar ook mannen er echt last van hebben. Dan denk ik echt, wow, het is echt...
2: Ja, dus social media helpt jou erbij om je verhaal te vertellen. En
3: ja, en de mensen die het dan delen, daar antwoord ik dan op.
2: Ja, het is niet voor niks dat er zoveel mensen dat boek lezen... dat hij echt meteen op één kwam en de bestsellers. Dus dat is super knap natuurlijk. Ja, we maken even een overgangetje naar Ajax. Ik wou zeggen depressief, ja, dat was vorig jaar.
5: Ja.
2: Dat was vorig jaar. Maar dit jaar is alles anders, Johnny. We hebben gisteren even gekeken.
5: Ja,
2: zo.
5: Nee, ik heb die seizoenskaart verlengd om mijn zoon een beetje te leren omgaan met verdriet. Maar ja. Dat hoeft niet meer.
2: Nee, nu...
5: Het lek is boven.
2: Het lek is boven, hoor, inderdaad. Dit is de wedstrijd tegen Vojvodina. Dat is natuurlijk kwalificatie voor de Conference League. Maar wel 3 keer een doelpunt. En echt, hier moet je even kijken. Deze, ik kan hier naar blijven kijken. Prachtig. Kijk eens. Hats, daar is hij. Kloch. 3 keer. En hij gaf aan, vorig jaar een beetje mentaal zwaar geweest. En dat is ook hartstikke logisch. En nu heeft hij het helemaal te pakken, Johnny. Dus jullie worden gewoon landskampioen.
5: Ja, en ik kreeg net voor de uitzending nog even door... dat we een geweldige Duitse middenvelder nog erbij krijgen. Ja. Julian Brandt.
2: Ja.
5: 45 Duits international ervaring. We hebben natuurlijk al wat Braziliaans gif, wat Argentijnse grit. En
2: Grinta.
5: Deze Duitse groenligheid erbij gaat dit helemaal goed komen. Dus ik heb Femke Halsema al gebeld of ze het Museumplein wil vrijhouden ergens in april.
2: Hey, daar staan ze al, hè? Bord vooruit.
5: Zo gaat het in Amsterdam.
1: Ja, maar ik snap wel dat als deze gozer, ik ken hem eigenlijk helemaal niet hoor, maar dat hij die dit doet, als hij dit blijft doen, ja, dan is het met 2 vingers in je neus natuurlijk. Ja. Ja. Is dit echt een hele grote?
5: Het kwam er vorig jaar inderdaad niet zo uit. Maar we hebben ook een aantal andere goede spelers gehaald. En het was natuurlijk typisch in Amsterdam na 1 goede wedstrijd... dat je al roept dat je kampioen wordt. Dat hoort er een beetje bij.
2: Maar, kijk hem zitten.
5: 1 wedstrijd.
2: 1 wedstrijd.
5: Ja, tegen een hele goede ploeg.
4: Conference League, ja.
2: Shelbourne, dat is de volgende tegenstander. Ik hoorde net iemand heel hard lachen. Dat is waarschijnlijk de Feyenoord of een PSV. PSV?
6: Feyenoord,
2: tuurlijk. Ik had het kunnen weten.
4: Zo, ja. Kun je dat niet horen dan, dat die vrouw vervelend is? Zo, hallo.
2: Maar we beginnen natuurlijk het jaar met traditioneel met Johan Cruijffschaal. En die gaat tussen PSV en AZ. Er werd natuurlijk ook nog eventjes over bondscoachschap gepraat. Want we weten inmiddels, Arne Slot, die gaat gewoon weer een club coachen. Welke, dat weten we nog niet. En dan wijzen we natuurlijk meteen naar Peter Bos.
6: Nou, ja, dan kan ik wel vertellen dat vannacht ging mijn telefoon 2 uur. Onbekend nummer. Dus ik nam op, bleek de KNVB te zijn. Dus of ik tijd had, ik ben meteen naar Zeist gereden. Daar heb ik uren gesproken. Ik was net op tijd op de training. En ja, het was een goed gesprek.
2: Ja, dit is typisch Bos.
1: Heel grappig, hè?
2: Ja. Ja, vond je?
1: Ja, vind ik wel leuk. Nee, ik vind het wel leuk dat hij dat doet. Ja,
2: ik vind het ook mooi, hè?
0: Ja, ja, vind ik wel heel mooi, ja.
2: Maar zeg maar, wie moet de bondscoach worden, jongens?
0: Nou, dat weet ik niet, maar ik vind het van die Slot toch een raar verhaal. Want
2: ja, dat is heel raar.
0: Waarom zou hij dan pas deze week hebben besloten? Ik wil toch dan is het waarschijnlijk toch een misgelopen onderhandeling.
1: Nou ja, dat vond ik dus ook. Zei ik gisteren. Er is gewoon, die KNVB heeft het gewoon verprutst. Want er is een onderhandeling geweest over 2 jaar of 4 jaar. Dat is wat, tenminste, dat is wat er naar buiten gekomen is. Hè? En of dat nou zo is of niet. Hij had ook 3 weken geleden had al een bericht kunnen zijn. Ik ga een club trainen. Dus ze zijn er niet uitgekomen.
0: Nee.
1: Denk ik dan.
0: Of ze hebben iemand anders waar ze heel ver mee zijn. En hij denkt nu, om de schade te beperken, zeg ik nu nee.
1: Maar dan ben ik heel benieuwd wie er dan beter is dan Slot.
0: Sarina Wiegman.
1: Ja. Ja. Nee, maar dan krijgen we dus, ik hoor het al, dat hoor ik, reiziger. Ja, maar dan stop ik gewoon ook met kijken.
2: Oh ja? Ja.
1: Nee, maar serieus.
5: Maar dan wil je een poot stijf houden.
1: Nee, maar ook serieus. Dan ga ik niet meer kijken. Dan ben ik echt klaar mee. Als je dat gaat doen... Nou, het is helemaal niet zoveel mis met Michael Reiziger. Maar ik vind gewoon, als je die nu op die plek zet... dat is zo totale
2: maar
1: armoede.
2: Maar Rutger, hij heeft het best wel goed gedaan op de EK. Met Jong Oranje, halffinale. Ja, hij is duidelijk, communiceert helder. Hij brengt discipline.
1: Ja, is ook heel leuk. Met 16-jarige toch. Dat is ook allemaal hartstikke goed. Het is ook niet dat ik hem niet goed vind. Maar daar is hij. Dus hij heeft totaal verder toch niets bewezen. Dan ga je toch geen bondscoach maken?
2: Nou, wie dan wel? Kom eens door, jongens. Wie dan wel?
1: Ja, Heitinga. Ja, maar dat is de volgende. Let maar op. Ja, maar dit is het niveau nu. Omdat als het Slot niet wordt, hebben we gewoon een probleem.
2: Ja. Johnny?
5: Ja, ik...
2: Victor? Ja, dat kan ik niet vragen aan Victor. Leslie, jij is met voetbal?
3: Nee.
2: Nou, dit wordt helemaal niks.
1: Nee, moet een buitenlander worden.
5: Ik kom hier maandag op terug. Ik ga het op de bodem uitzoeken.
2: Van Nistelrooy misschien? Ik noem maar even iets.
1: Ja, nee, maar die heeft het ook niet helemaal bewezen. Hè?
5: Nee.
0: Wanneer is de eerste wedstrijd? September.
5: Ja. Tegen Duitsland.
0: Dat is best snel al.
2: Ja.
0: Kom op, jongens. Dat moet nu nog weken gaan duren, toch?
2: Maar heeft de KNVB het eigenlijk verprutst als je dus en Ten Hag en Slot en...
1: Totaal verprutst.
2: Hadden ze het al voor het WK moeten regelen, hadden ze al kopjes koffie moeten. Misschien is dat gebeurd.
0: 100%. Want ze wisten natuurlijk dat Koeman, al waren ze wereldkampioen geworden, had hij waarschijnlijk alsnog gezegd. Ik ga nu wat anders doen. Dat wist toch iedereen? Dat zag iedereen aankomen.
1: Ja. Nee, klopt.
2: Hey, weet je wie nooit verprutst? Onze vrienden van 50PLUS Mobiel. Ze zijn er gewoon steady het hele WK geweest. En ook nu zijn ze er gewoon weer. Als je nou denkt, ik heb gewoon zin in zo'n abonnement... dan moet je eventjes deze QR-code scannen. Maak je kans op een 2-jarig abonnement. Waar staat de info? En daar krijg je ook nog eens een Samsung S25 Plus bij. Dit moet je ook allemaal straks vertellen, Johnny.
5: Ik wil het niet, maar dit is...
2: Moet je even uit je hoofd leren.
5: Ja, okay.
2: En zijn hele grote vrienden van ons.
5: Is goed.
2: Ze zijn de beste.
5: 50PLUS.
2: Hier, kijk nog eventjes. We laten hem even staan. Dan kan je even in elkaar flansen. Daar is hij. Even scannen, jongens. Ja.
4: Hey, maar goed dat het geen 70PLUS is trouwens, hè?
2: Ja,
4: dat hadden we echt een probleem.
1: Daar zou wel markt voor zijn, denk ik, hoor. Een nieuw bedrijf.
2: Zeg, Victor, Trump die kondigde natuurlijk een deal aan met Hamas. Hè. Ze gaan dan ontwapenen en zo. Geloof je er een beetje in?
4: Nou, we moeten even zien hoe het precies allemaal in elkaar steekt. Want de mits en maren die zijn al best wel groot. Maar hij heeft het aangekondigd vandaag op Truth Social. Het idee is dat Hamas ermee akkoord zou zijn gegaan, zegt hij, om zich te ontwapenen. Wat ik zeg, er zijn wat mitsen en maren, maar het is wel, als het zo is, best wel groot eigenlijk. Want ja, als dat zou zijn het geval, dan zou dat tot een duurzame vrede daar kunnen leiden. Een van de problemen die Israël natuurlijk heeft, is dat als Hamas bewapend is, dat zij zich nooit helemaal veilig voelen. Dus als Hamas de wapens neerlegt, als ze die zelfs inleveren, dan zou dat kunnen betekenen dat Israël zich bijvoorbeeld terugtrekt uit Gaza. Dat zou ook kunnen betekenen dat Gaza zich verder gaat ontwikkelen, dat eigenlijk de problemen daarvoor een deel zijn opgelost. Maar dat veronderstelt dat het allemaal zover komt. En de vraag is of dat gaat gebeuren. Trump heeft het aangekondigd. Hamas zelf heeft het nog niet bevestigd. Ook Israël heeft het allemaal nog niet bevestigd. Dus we moeten nog maar even zien of dat echt allemaal zo gaat.
2: Ja, het is natuurlijk logisch dat dit nu komt. Want Trump heeft een beetje haast, hè, met die tussentijdse verkiezingen. De midterms. Oktober, wanneer is het?
4: November inderdaad.
2: November, ja, inderdaad. Dus hij heeft haast en hij wil het gewoon heel snel voor elkaar krijgen.
4: Ja.
2: Netanyahu heeft ook verkiezingen. Maar die wil juist een beetje vertragen. Waarom is dat?
4: Nou, kijk, Netanyahu heeft het probleem dat elke deal die sluit met Hamas, dat daardoor de partijen die rechts van hem zitten, dat er met argusogen naar wordt gekeken. Dus als hij een deal sluit die misschien te lax is voor Hamas, dan zou dat natuurlijk slecht op hem kunnen afstralen. En dat is waar hij dan weer bang voor is. Maar wat je zegt, Trump heeft wel echt enorm veel haast. Want hij wil natuurlijk gezien worden als de vredespresident. Hij heeft ook veel moeite gedaan natuurlijk om die Nobelprijs voor de vrede te bemachtigen.
2: Het punt is, Piersprijs, hè? Ho-ho.
4: Dat is een hele belangrijke. Piersprijs heeft hij inderdaad ontvangen, ja. Maar voor de verkiezingen is het voor hem logisch om wel gezien te worden als iemand die een vredestichter is. En dat zou hij dus met dit kunnen bereiken als dit allemaal komt tot waar hij op hoopt.
2: Ja, ik las nog even Olaf Koens. Die kennen we natuurlijk allemaal wel. Ik moet dan zo lachen om zijn opmerkingen. Het is niet dat er vandaag een container open gaat in Gaza waar Hamas even alles huppakeetje induwt. Want precies, we kunnen wel heel makkelijk denken, ontmantelen. Maar hoe gaat zoiets dan?
4: Ja, dat is inderdaad ontzettend lastig inderdaad. Want een van de lastige punten is van, je kan Hamas de wapens afnemen, maar wat doe je daarmee? Je kunt ze overhandigen aan Israël. Dat is natuurlijk wat Israël wil. Dat begrijp ik ook wel vanuit hun perspectief. Maar Hamas gaat ze liever zelf ergens opslaan. Dus als je dan in de toekomst het nog nodig hebt, dan kan je ze daar weer uithalen. Maar dat wil Israël weer niet. Dus het is best wel lastig. En daarnaast, Hamas, het is niet één organisatie die heel erg centraal georganiseerd is. Er zijn ook allerlei verschillende strijders die allemaal daar wapens hebben. Dus het is best wel een moeilijk proces. Dat betekent ook dat het nog wel enige tijd gaat duren voordat het daadwerkelijk daar echt ontwapend gaat worden. Ja. Dus ook in dat opzicht, we moeten het echt maar gaan zien.
2: Weet je wat ik altijd zo leuk vind? Als jij naar achter gaat, Thomas, en je doet dit, dan denk ik al, volgens mij is het klaar. Ja. Volgens mij weet je het nu wel. Volgens mij wil je door.
0: Oh, echt?
2: Ja.
0: Oh, ik probeer juist te. Ik was aandachtig aan het luisteren naar Victor.
2: Ja, wou je nog iets toevoegen?
0: Nee.
2: Want Victor is natuurlijk altijd heel erg stellig, hè? Maar zeker, het is natuurlijk wel zo, het staat hem wel. Weet je dat? Het staat hem echt. Kijk maar, je bent heel stil, maar het staat hem wel.
0: Ah, nee. Oh ja.
4: Dat is verschrikkelijk.
2: Waarom zou jij er zo niet bij gaan, Fiets?
4: Nee, dat is echt gênant.
1: Je lijkt een badje.
4: Ja, ik lijk een badje inderdaad. Dat is goed. Ja, het ziet er niet uit.
2: Word je nou een beetje onzeker hiervan?
4: Ik word hier echt onzeker van, ja? Ja, echt onzeker.
2: Je wordt ook gewoon een beetje rood, zie ik.
4: Ja, ik word heel rood. Ik vind dit echt gênant.
5: Ja. Maar goed, we begrijpen nu wel waarom die geen helm op doet, toch?
2: Oh, oh, oh.
7: Krijg ik alleen nog maar zo'n propellertje bovenop.
5: Ja, nee, kom op.
2: Hebben jullie wel eens, wat is het gekste waar jullie wel eens aan hebben gelikt?
7: Nou ja.
2: Ja, weet ik niet.
5: Ja, wat is gek.
2: Kom maar door met je lijstje.
7: Ja, ik denk dat we even met Johnny moeten zijn nu, ja.
2: Johnny? Het gekste waar jij aan hebt gelikt?
5: Ik heb wel eens aan zo'n giftige kikker gelikt.
2: Giftig, hoezo?
5: Ja, daar ga je dan een beetje van spezen.
2: Hè?
5: Ja.
2: Wacht even, dus dan heb je een kikker. Hoe kom je aan die kikker überhaupt?
5: Nee, dat is wel niet die kikker zelf likken. Oh, ja, dat is iets, een extract uit die kikker.
2: Oh.
5: Ja.
2: En
5: ja,
2: toen?
5: Uit het Amazonegebied komt dat. En ja, dan ga je een beetje van spezen. En, ja, dat was wel vrij gek.
2: Ja,
0: wat gebeurt er dan? Ga je dan dingen denken en zo?
5: Ga je dingen zien? Ja, het is een beetje LSD-achtig. Ja.
7: Oh, wij zaten meer op seksgebied. Ja.
5: Oh, wat gênant.
7: Dat blijf ik toch raar vinden. Hè? Er is toch iemand, onze schepper heeft ons wel behoorlijk in de maling genomen, dat wij, hè, die heeft toch bedacht van ja, we moeten ze geil laten worden van waar kak en waar pis uitkomt.
0: We gaan naar de reclame. Ik heb het idee dat dit wel
7: een
0: is.
7: En toen heeft hij gedacht, en let op, dan gaan ze er straks nog aan likken.
2: En wie heeft dat gedaan? Johan Derksen. Zoek maar op YouTube. Zometeen, waarom ik het eigenlijk vraag? Want ik rond hem even af. Er was namelijk een Franse jongen in Singapore. Die studeert en die had een filmpje hoe hij bij een frisdrankautomaat aan een rietje likt. Kijk, hier zie je het. En weer teruglegt. Nou, daar heeft hij zo'n gigantisch gezeik mee gehad. En een boete. En,
5: de rietjes likken.
2: De rietjes likken. En bijna een celstraf. Dus, weten jullie jongens, lik niet aan een rietje bij een drankautomaat. Jongens, we zijn zo terug. En dan gaan we nog eventjes verder kletsen. Onder andere over jouw podcast. Dus heel graag tot
3: ook nog even.
8: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Alleen maar nieuws te vergaren. En waar kwam je achter?
5: Nee, dat de Afrikaanse voetbalbond ook tegen is.
2: Oh ja, dus en de Aziatische ook.
5: Aziatische.
2: Ja. Dus het wordt helemaal niks met die WK-plannen van
5: ik hoop
2: Infantino.
5: Het niet. Nee, ik hoop het niet.
2: Hey, we hadden het net over wat is nou het gekste waar je ooit aan hebt gelikt. Jullie hebben er even over na kunnen denken. Wat is dat, Victor?
4: Oh jeetje, god.
5: Hoe heet hij ook alweer?
0: jij een relatie eigenlijk?
4: Ik weet het niet, ik moet er echt even voor nadenken.
0: Maar heb jij een relatie?
4: Nee, ik heb geen relatie, nee.
2: Nou, dat is een goede vraag, heel journalistiek. Ja, zeker. Nee, maar we hadden het natuurlijk even over Johan. En die heeft inderdaad wel eens gelikt.
10: Spreidt hij de poepbacteriën?
11: Ja. Ah, ja, dan nou, dan moet ik zeggen dat ik ook wel eens aan een anus gelikt heb. En
7: je blieft zeg.
2: Dat ging nog heel lang door, dit.
7: Ja, dat
2: we kwamen er niet meer uit.
0: Hoe ga jij naar huis op die vrijdagavond als je daar zat? Dat is toch altijd zo ordinair, die vrijdag?
2: Ja, ja, maar met een heel gewoon...
5: Bloedgeil?
2: Ja, bloedgeil. Deurtje stond al op het huis. En ik kom ik.
0: Ja, maar dan ben je voorverwarmd door Johan Derksen. Ja, oké. Okay,
2: ja. Ja, nou, dat is een aanrader.
4: Weet je dat er een evolutionair biologische reden is... dat wij de anus en het, zeg maar, het deel waar ook wij uit plassen aantrekkelijk vinden?
2: Oh ja.
4: Het idee is namelijk dat als je zelfs dat deel van iemand aantrekkelijk vindt... Ja? Dan vind je kennelijk iemand echt leuk. Dus het is een mechanisme wat ontwikkeld is om te zorgen... dat we niet zomaar voor, ons voortplanten
7: maar als wij,
4: met gewone mensen... maar als, echt mensen die wel aantrekkelijk vinden.
7: Nee, oké, maar als je opgewonden bent, ben je ook totaal onredelijk vast.
4: Klopt.
7: Dus, ja. Dus het is... Ja,
2: heb je dat vaak?
7: Ja, je ligt wel snel ergens aan.
4: Het is een rationeel proces, maar dit is biologisch ontwikkeld om deze reden.
7: Ja, maar je denkt ook altijd achteraf, wat heb ik eigenlijk gedaan?
2: Klopt. Ja. En hoe zou je dat kwalificeren dan bij jezelf?
7: Wat?
2: Nou,
7: nee, dat is, er wordt een hormoon natuurlijk aangemaakt waarom je denkt van... nou jongens, we gaan er vol voor gewoon. En dan is het klaar en dan denk je, wat de fuck heb ik nou eigenlijk weer gedaan?
2: Maar geen klachten?
7: Nee, nooit klachten. Nee. Nee.
0: Complimenten?
7: Zeker, zeker. Tevredenheid alom. Ja.
2: Leslie, spreken jullie dit ook wel eens in je
3: dit is echt de eerste keer dat ik hier ben, dus ik ben het is veel. Ik dacht, ik ga nu vragen of ik...
0: Maar na de reclame gaat het altijd over seks hier.
2: Nee, nee, maar op vrijdag is het altijd wat luchtiger en dan krijg je dit soort gesprekken.
7: Hoe vaak lig je naar?
2: Nee. Laat Leslie met rust. Leslie heeft een boek geschreven, serieus schrijfster, kom op. Nee, hey, maar Leslie, jij hebt ook nog een podcast, Klavertje 4.
3: Tafeltje 4.
2: Tafeltje 4, sorry. Wat bespreken jullie daar zo al in?
3: Nou, dit soort dingen ook wel.
2: Oh, dus toch wel?
3: Ja, ik kan me er wel in vinden.
2: Ja, zie je, ik had toch wel in de gaten dat zij hier heel goed bij past.
3: Ja, ik vind het ook wel leuk, hoor.
2: Ja, we hebben een fragmentje. Dan hebben we een beetje een idee wat jullie precies doen.
3: Het is erg. Anticonceptie, condooms, noem maar op. Wij zijn daar een beetje klaar mee. Dus we hebben iets leuks voor de mannen geregeld. Namelijk... een knip erin.
12: Hebben jullie een beetje zin erin?
13: Nee, we kijken er enorm naar uit. Wil je hem nog wel even legen voordat we er zijn?
2: Godverdoe!
13: Nou.
2: Hoor je dat?
14: Wat we gaan zoeken dadelijk en voelen is hier dit stukje in je balzak.
13: Ja?
14: Dan vind je die zaadleider, een soort spaghetti dante, een beetje zo.
3: Spaghetti dante? Ja, ik vind het dus wel grappig. Die man weet dus gewoon nu best wel veel over onze mannen. Weet je, of ze even groot zijn, even dik, even dun, even lang, even kort. Dat lijkt me dus wel leuk aan zo'n baan. Nou ja, hij weet dingen die wij niet weten.
13: Ja, vraag het hem. Ik denk dat ik een stage kan lopen.
3: Nou, we hebben goed nieuws. Er zijn 4 zaadleiders gevonden. Oftewel, we hebben nu stof tot nadenken.
2: Nou, kijk, zie je dat ze hier past?
7: Ja, nee, zeker.
3: Gewoon aan tafel. Dit is gewoon zijn moeders, hè?
2: Ja.
3: Dit, ja. Ja, ik vind... Ja, wat moet ik zeggen?
2: Nou ja, het is leuk. Ik zou zeggen, mensen, ga er een keertje naar luisteren.
0: Zeg, heb je dat gedaan, zo'n...
2: Knippie?
7: Ja.
2: Ja, na 4
7: Na 4 kinderen ben je er wel klaar mee, hoor, ja.
3: Maar bij ons hebben ze het nog niet gedaan.
2: Nee.
3: Allebei niet. Danny
0: dus
3: ook niet.
0: Wel bij de kliniek geweest, maar niet...
3: Nee, ze hebben allebei geen tijd.
2: Ja.
3: De mannen.
2: Ja, ja. Nou, het is zo gebeurd, hoor.
3: Ja,
7: ze hebben wel bij mij gevraagd toen ze bezig waren... kunnen we met jou de wetenschap een handje verder helpen.
0: Oh,
7: dat
0: hadden
7: ze nog nooit gezien.
2: Zeg, Johnny, jouw moeder Willeke heeft de Pride geopend. Hè? Is toch eigenlijk wel een beetje de godmother van de queers.
5: Ja.
2: Toch? Zo mag ik het wel noemen. Vindt ze dat een eer, echt?
5: Dat vindt ze een hele eer. Ze heeft het nu voor de 30ste keer de openingsconcert gegeven.
2: Ja, ik
5: en,
2: zie
5: ik heb haar vandaag had ik even aan de lijn en ze zit nog steeds op een wolk. Ze vindt dat fantastisch en... ja, ze heeft het weer geweldig gedaan. Want ik zag het overal voorbij komen vandaag op social media... en alle foto's en in de krant. En ja, zij is de homo-moeder van Nederland.
2: Ja, mooi. Ga jij naar de Pride eigenlijk,
4: Nee, absoluut niet. Nee, ja, ik heb een aversie tegen. Dat is altijd... Kijk, dat hele extravagante... Ik vind het helemaal prima dat sommige mensen dat leuk vinden... en dat moeten ze ook vooral doen. Maar ik heb altijd zoiets van, ik heb er niet zoveel mee. Ik zag gisteren ook die foto van Femke Halsma... die bij die herdenking stond van die aanslag in Berlijn. En dan stond ze hand in hand daar met zo'n drag queen. En ik denk... denk al... Oké, jongens.
12: Sorry, verkeerde foto. Verkeerde foto.
4: Midden in een serieus verhaal.
12: Ja, maar Victor, jij zegt elke keer dat je in slaap bent, maar je was erbij. En je hart hartstikke leuk. Wat heb je daarna aan je tepels hangen eigenlijk?
7: Ja, ze hebben je ook wel een goed lichaam gegeven. Ja.
4: Ik vind mezelf wel goed gespierd in deze foto trouwens. Ik vind dat wel aardig eigenlijk.
7: En je ziet hem ook ineens likkend, hè, nu.
12: Maar wel goed dat je die helm niet op had.
4: Nee, dat is zeker goed. Dat is zeker. Nee, maar ik zag die foto van de Halsmoot die met
12: die drag
4: queen.
12: Ze gaan heel snel zoeken.
4: Ja. En toen dacht ik wel bij mezelf, van als ik dat als 15-jarige had gezien, dan denk ik wel dat ik bij mezelf nog even een aantal jaar in de kast was gebleven. Ik heb daar gewoon niet zo verschrikkelijk veel mee. Het zijn ook gewoon heel veel normale homo's.
7: Ja, maar in de kast, dat is natuurlijk niet zo. Hè? Want dat is niks ergers volgens mij dan dat, toch? In
4: maar
7: de kast
4: ik weet niet wat een drag queen te maken heeft met homoseksualiteit.
7: Nee, maar je wilt toch ook dat iedereen zichzelf kan zijn zoals jij ook jezelf kan zijn. Dus dan wil je toch niet dat die mensen de kast ingaan.
4: Maar ik vind verwend, en dat doe jij nu ook trouwens, dat iedereen in één hokje wordt gestopt. Terwijl ik niet per se denk dat wij in één hokje passen.
7: Nee, het hokje heb ik het ook niet over. Dat iedereen kan zijn wie die wil zijn. Toch? Ja, daar gaat het toch om.
4: Maar de ervaring die ik heb is anders dan die van een drag queen. En dat is weer anders dan heel veel andere mensen. En af en toe wordt dat te makkelijk bij elkaar gestopt.
7: Nee, maar je wilt toch dat zij, net als jij en ik en iedereen zichzelf...
4: Ik weet niet of ik dat vind eigenlijk.
12: Maar vind het zo'n hartstikke leuk feestje. Maar gewoon lekker een keertje naartoe.
0: Is het morgen nou dat Koningsdagachtige gebeuren?
12: Dat is zo leuk.
0: Zondag. Ja, ga je ook op zo'n boot?
11: Nee. Ik heb wel
12: dat
11: gedaan.
12: Dat is echt een ervaring. Ja?
11: Hij moet fit zijn maandag.
5: Ja, precies.
11: Oh,
5: ja.
11: Niet op die boot staan.
12: Ja, want de komende 2 weken dan gaat Johnny het overnemen. Ga jij trouwens staan, Johnny, of moeten we heel die tafel demonteren?
5: Nou, ik heb het eigenlijk nog nooit staand gedaan.
12: Nee. Nou, wordt dus tijd dan. Even testen dan. Thomas, in ieder geval voor nu al bedankt dat jullie dat doen. Dat vind ik allemaal te gek. Wij zijn er dus maandag weer. En ik ben er, 30 augustus weer met de Oranje Zondag. Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid. Succes met de weekend. En bedankt voor het kijken. Goed weekend.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we meer gaan besparen. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Je luistert naar Gouden Zone FM. Het is 11 uur.
3: Dit is Bob Grabbendam met het radio nieuws. In Rusland overweegt het Kremlin om webwinkel Wildberries financieel te gaan steunen, meldt BNR. Wildberries is door een reeks van Oekraïnse droneaanvallen inmiddels 10% van zijn opslagruimte kwijtgeraakt en zit naar verluid nu in geldproblemen. Het bedrijf verwerkt 20 miljoen bestellingen per dag en een faillissement zou ook voor banken gevolgen hebben. Oekraïne zegt dat de webwinkel zou helpen bij de bevoorrading van het Russische leger, maar Moskou ontkent dat. Afgelopen nacht is een rijtjeshuis in het Zuid-Hollandse Portugal onder vuur genomen. De bewoner was thuis, maar raakte niet gewond. In ramen zijn gaten te zien en de politie heeft op straat 10 kogelhulzen gevonden. Er is vermoedelijk een automatisch vuurwapen gebruikt. Bij de schietpartij aan de Lange Zandtolweg zijn vermoedelijk 2 verdachten betrokken die er op een scooter vandoor gingen. De politie is naar ze op zoek. Op X wordt om camerabeelden gevraagd. Vakantiegangers moeten vandaag rekening houden met lange files in Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Italië, want het is Zwarte Zaterdag. Op de Europese snelwegen wordt topdrukte verwacht. Vooral op de Route du Soleil, de Gotthardtunnel en de Brennerpas kunnen wachttijden uren oplopen. De ANWB adviseert wat later te vertrekken en ook rekening te houden met bosbranden en extra snelheidscontroles. Voor volgende week zijn flitsmarathons aangekondigd. Nederlandse vrijwilligers van Animal Heroes gaan naar Spanje om dieren te redden in een door natuurbranden getroffen gebied bij Madrid, meldt nu.nl. 50.000 hectare is daar verwoest en duizenden dieren komen nu voedsel en water tekort. Maandagochtend gaan ze de bossen in om noodvoer te brengen voor onder meer konijnen, paarden en vogels. De noodtoestand in het gebied is inmiddels opgeheven, maar volgens Animal Heroes hebben dieren juist na de branden hulp nodig. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files in ons land staan aan de grens met Duitsland. A1 Hengelo-Duitsland vanaf de Lutte 2 kilometer en 10 minuten vertraging. Klein kwartiertje vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar rijdt het langzaam over 3 kilometer. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grens 2 kilometer file en 10 minuten oponthoud.
2: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM. 1, 2, 3.

0: Opnieuw welkom vanuit het Jan Breydel. We beginnen er weer aan, de voetbaljaargang 26-27. Nieuwe branding van de Pro League, nieuwe ballen en natuurlijk heel wat nieuwe gezichten langs de beide kanten. Bij Union zijn er een pak die toch uiteindelijk zelfs de 21 heren die in de selectie mogen zitten niet hebben gehaald. En bij Club Brugge is het vooral uitkijken natuurlijk naar Sommer in de goal. De Supercup tussen Club Brugge en Union. Een jaar geleden waren de rollen omgedraaid. Was Union de titelhouder. Speelden we in het Dudepark tegen de bekerwinnaar Club Brugge. Toen scoorden Solis en Van Aken, werd het 1-2. En in de zomer van 2024 was het van hetzelfde laken een broek hier op het veld 1-2. Maar dan voor Union. Club Brugge, recordhouder van het aantal Supercups met grote voorsprong. 18 stuks. Anderlecht is de eerstvolgende met 13. Imke, hoe belangrijk is zo'n Supercup? Is dat een veredelde oefenmatch of een eerste wedstrijd met inzet?
1: Ja, vooral het tweede. Ik denk in het beste geval 90 minuten voor een eerste prijs te pakken. Al komt dat gewoon effectief heel vroeg in het seizoen. Om te zeggen, 5 weken voorbereiding is niets. En om dan meteen eigenlijk de beste affiche van je seizoen al meteen op je bord te krijgen, is niet evident. We zitten ook nog volop in die transferperiode. Pas 8 september is die afgelopen. En heb je het gevoel van, oké, dan kunnen die ploegen gaan bouwen en automatismes gaan creëren. Dus ja, in dat opzicht vroeg. Maar ik vind het wel leuk.
0: Ja, grote vraag natuurlijk hoe beide ploegen er binnen een goede maand zullen uitzien. In elk geval heel veel mooi volk afgezakt naar Olympia. We zien Mark van Bommel, onze kersverse bondscoach, voor onze neus passeren. We zagen al een groot deel van het vernieuwde bestuur van Club Brugge. We zien Gillian Prudhomme. We zien Maarten Martens. Dat is zijn assistent, als ik het goed heb, bij de Rode Duivels. Hier zien we hem dus, Mark van Bommel. Hij nu natuurlijk een plekje op de eretribune. Onze nieuwe selectieheer, hij die het goed moet gaan doen op het EK in Groot-Brittannië binnen 2 jaar. Hij is erbij. Heel wat mensen zijn erbij. De ondergaande zon en Lawrence Visser als scheidsrechter. Het zijn de Brugse metten geworden voor Club Brugge de jongste jaren. Die spelen ze niet meer echt vaak. Want ze pakken altijd wel een prijs. Minstens eentje. Als ze nu de Supercup pakken, betekent dat al voor het 13e seizoen op een rij een trofee voor Bart Verhagen. En dat zegt natuurlijk alles over de blauw-zwarte hegemonie. Zij staan daar voorop. En de new kid on the block, Union, ambeteert hen wel degelijk. Maar is ook al niet meer zo nieuw. Zagen we het afgelopen seizoen, waren er toch steeds meer stemmen die een beetje anti-Union werden. Tijdens de play-offs, wedstrijden op STVV. Het nieuwe was er een beetje af en dat gebruikten ze toch als een beetje brandstof.
1: Ja, het nieuwe is er af, maar evenzeer. Ja, ze dingen er gewoon altijd mee voor dat kampioenschap. Dus dan word je sowieso al meer als gewoon pure concurrent aanschouwd.
0: Zelfs de hymne heeft een nieuw jasje gekregen. Wat vindt u van Imke?
1: Zeer luid, kan ik wel zeggen.
0: Luid in elk geval. En we zagen de kopjes bij Union. En de nieuwe aanvoerder met Kevin McAllister. Maar even goed, dat van de plaatsvervanger.

0: Ja, wijzigingen. Moeilijk om te zeggen, natuurlijk nog niet zoveel om te wijzigen. Maar ja, ik denk opvallendste is gewoon ja, bij Brugge vooral dat de drie jongens spelen van het WK was inderdaad ofwel ermee eindigen, laatste half uur of hen laten starten. Ik zelf vind het altijd wel beter om hen te laten starten. Kan je nog wel zien hoe ze het doen. Maar voor de rest, ja. Je zit een beetje kijken hoe dat gaat. Als ze die effectief door die drie jongens in de ploeg te zetten. Als ze die drie vriendschappelijke wedstrijden, die drie verliespartijen beter achter zich kunnen laten.
1: Ja, want drie nederlagen in vier oefenwedstrijden. Ja, meestal hecht je niet veel belang aan. Maar als we een beetje aan scorebordjournalistiek mogen doen, dan geeft dat toch een wrang gevoel. En geeft dat misschien een beetje meer gewicht ook aan deze wedstrijd voor Club Brugge.
0: Ja, je weet ook gewoon, Club Brugge is een ploeg waar dat je meteen wat alles onder druk komt te staan. Als het even minder loopt. Maar zoals je zegt, het zijn vriendschappelijke wedstrijden, volop in die voorbereiding. Goh, ik maak me daar eigenlijk heel weinig zorgen over.
1: Nee, ik denk niet dat de mensen bij Club Brugge zich ook zorgen maken. Ze hebben de ervaring natuurlijk. En ze hebben... Al dus sprak de kersverse aanvoerder van Union, Kevin McAllister, met een paar kreten ertussen van Camille van der Perre. Dus nog niet heel veel veranderd in principe bij de vice-kampioen bij Union. Wel een eerste keer voor in Floroets samen met Fouzaini. Die twee stonden nooit eerder samen aan de aftrap. En dan zien we hier het wagentje van Volkswagen.
0: Lijkt me heel leuk om daar eens mee te mogen rijden.
1: Ja, moeten we eens een wedstrijd organiseren dat jij dat zou kunnen winnen.
0: Amai. En dan zo telkens een klein beetje vooruit rijden als iemand die bal wil pakken.
1: David Hubert, zijn eerste zomervoorbereiding bij Union. Er was interesse, zo las ik eerder deze week, van Red Bull Salzburg. Maar hij verkoos dus om te blijven en om te bouwen aan het volgende Union. Net als Ivan Leko dus, ook hij weer zijn eerste zomervoorbereiding. Hij zo na achter de rug. En er was dus een zege tegen Kortrijk. Maar nadien voor Club Brugge nederlagen. Zowel tegen Feyenoord als tegen Heerenveen en tegen Stade Rennes. Dat kruipt dan toch niet helemaal in de koude kleren, durven we te denken. Met die nuance dat ze hun WK-gangers nog misten. Dat natuurlijk Stankovic en... Mr. Club Brugge, Mr. Playoffs, Christos Tsolis is vertrokken. De kaap van de grote vier is doorbroken. 40 miljoen haalde het bestuur voor hem op. En intussen kwam ook het stadiondossier in orde. Dus nee, in de hoogste kamers bij Club Brugge hebben ze alles nog onder controle. En beleven ze verder een uitstekende zomer. En er zal nog wel heel wat bijkomen bij Club Brugge. Wat voorlopig dus alleen Jan Sommer en nog twee Zwitserse tieners... die op de bank zitten. Tsawa, een middenvelder, en Vazovic, een jonge spits, allebei weggeplukt uit Zwitserland. We zijn eraan begonnen met Spileers en Mechelen achterin. Sabbe zoekt naar Trezol, maar die gaat onder de bal door. En Sisse Sandra. Grote kans dat hij aan zijn laatste weken bezig is. Samen met Spileers, een van de mannen die een beetje noodgedwongen in de ploeg komt te staan. Niet het type speler, of niet de spelers waarmee Leko de Champions League opnieuw wil gaan aanvatten. Er is interesse van Westerlo voor Sisse Sandra. Silla heeft een klein duwtje gekregen van Trezol. Ivan Leko die trapte ooit zelf de beslissende strafschop in zijn enige Supercup-zege als speler. 2005 met Club Brugge tegen Beerschot. Hier nog eens kijken naar dat duelletje. Klein duwtje. En dan is het Silla die vooral toch over de eigen voeten struikelt.
0: Ook een andere bal.
1: De bal is al plat.
0: Ja, oké. Okay.
1: Van een valse start gesproken. Wat betreft die nieuwe bal die dus in Decathlon ligt. Zo hebben we geleerd. Toch maar eens goed uittesten. Je kan dat daar doen. Hè? In de gangen kan je ze een paar passen geven als je wil.
0: Heb je dat al gedaan? Dat je het
1: ik heb dat zeker al gedaan.
0: Ik dacht
1: het. Fruitconcert, want bij Union talmen ze een beetje om te hervatten.
0: Hier is nog geen regel voor, Val.
1: Nee,

Dat is in principe een vrije trap. Bij een doeltrap en bij een inworp gaat de hand van de scheidsrechter wel omhoog. Ja. Maar niet bij een vrije trap. Kleine haakfout op Diaco. En dan gaat Sorgan zich nog eventjes laten voelen. Meteen in gesprek met Lawrence Visser. Tweede Supercup op een rij. Voor de man uit Lommel. Vorig jaar in het Dudenpark ook hij de scheidsrechter.

0: een beetje aftasten, die eerste drie minuten. En na Simon Mignolet toch weer een heer binnengehaald met Jan Sommer.
1: Dat is natuurlijk niet makkelijk. Je voelt centraal verdedigers krijgen de bal. Maar zoals zij, als Sappen komen graag naar binnen. Is het heel moeilijk om dan eigenlijk een aanspeelpunt in die breedte te vinden. Moet je al door dat centrum. Maar Union is zeker niet van plan om echt een midblok of laag blok te gaan staan. Gaan ze ook wel hoog zoeken.
0: Ze gaan ze ambeteren, zoals we dat gewend zijn van Union. Mindere bal was het van Jan Sommer. Inwerpen zo voor Union. En daar een eerste keer Fousseini. Die krijgt wat ruimte en schiet hem zo naar binnen. Scheelde niet veel hoor. Net voorbij die verste paal. De linker van Fousseini.
1: Ja, goede kaats hier. En dan eigenlijk ook nog goede controle. Want die bal kwam best stevig in de voeten van Fousseini. En dan gaat hij net langs.
0: De recuperatie van de Perre. Massiré Silla tot bij zijn nieuwe aanvoerder. Ook Sykes een paar keer de kapiteinsband in de voorbereiding. Maar de keuze is toch gevallen op de Argentijn.
1: Forbes daar een beetje doelloos storen. Is daar de enige. Maar dan toch die lange bal.
0: Van Aken eerste baltoets. Makkelijk balverlies van Florens, maar Patrice schiet hem de hulp. Fousseini komt niet aan het kaatsen. Eén nieuwkomer in de ploeg. In vergelijking met vorig seizoen bij Union. En dat is die Roemeense international, Olaru, nummer 28, nu in de middencirkel. Ook wel anticiperend op een mogelijk vertrek van Anouar Aytelach, die niet in de selectie zit. Stiftertje van Zorgan kwam er niet helemaal uit. Trezoldi dateert ook zijn controle. Even toch aan het struitje getrokken, denk ik, bij Fousseini. Voordeel gegeven van Visser. Van der Perre. Even een andere animatie. McAllister als meer zuivere rechtsback en in de loop meegeven met Patrice.
1: Ja, heel goed gedaan van Sijs. Zet zijn lichaam heel goed voor de man, waardoor dat hij eigenlijk gewoon rustig kan uitvoetballen.
0: Ja, je zei het al, speelde maar een half uurtje op het WK. Maar misschien wel het lastigste half uur dat Lamine Yamal is tegengekomen.
1: Absoluut.
0: Vetlessen. Ook zijn statuut een pak veranderd de afgelopen maand. Carlos Forbes, eerste keer afgezonderd 1-op-1. Jeremy Smith is bij de les. Spileers loopt hem dan maar over Zorgan en Co. Sykes, Floroets erachteraan. Van Mechelen met zijn ervaring niet te moeilijk. Even doorgaan, natuurlijk wel, van Guilherme.
1: Kwam daar echt wel te laat. Hier zien we het nog eens en ook puur qua intensiteit. Hier zit terecht gefloten van Visser.
0: Ja, aan de voet, die bijsluit vooral. En daar nog Vetlessen raakt. Kiriani Sabbe naar zijn aanvoerder. Vetlessen dacht dat Forbes meer in de buurt was. Je hoort David Hubert schreeuwen.
1: Als dat je wekker is, dan stel je maar eens voor.
0: Iets meer pressing, intensievere druk zetten. Dat is de bedoeling, denk ik, van die 10 keer up. Carlos Forbes, vanuit stilstand gaat hij dan maar terug naar Kiriani Sabbe. Infiltratie Jans van Aken, een beetje ruimte voor Vetlessen. Toegelopen door Van der Perre. Dan zijn we op links bij Diacon. Patrice blijft wijken in de borstkas van McAllister. Zorgt voor een inworp van Club Brugge. Eerst een klein offensiefje. Hij blijft gewoon aan de bal. Bal vast als hij is. Trezoldi, een beetje kop in de grond. Olaru recupereert goed. En dan kunnen ze Fousseini aan het spul te zetten. Kijk eens, die is een pak sneller dan Jorne Spileers. Mag 1-op-1 gaan, kijkend naar aansluiting. Die vindt hij bij Floroets naar zijn linker tegen de paal. likt het doel houdt. Raoul Florens, tweede keer Union. En deze nog dichterbij dan een paar minuten geleden.
1: Ja, was op zich een goede omschakelmoment. Vetlessen die daar rond de 16 meter van Union niet zag dat daar druk kwam, negatieve press kwam. En dan ging het snel. Fusaini niet met zijn snelheid. En dan proberen snel af te werken. Maar opnieuw, Sommer had er alle geloof in dat die bal gewoon naast ging gaan.
0: Maar toch twee serieuze waarschuwingen.
1: Ja, absoluut.
0: Een klein windje door Olympia. Maar verder is het gewoon heel aangenaam toeven hier. Sykes ziet de vrijstaande Smith. Stoorwerk van Sandra. Dus moet Silla de lange bal bovenaan. Dat zal hij van Leko wel graag zien.

0: De regisseur is terug, Hans van Aken. We hebben het even uitgerekend. Het is precies 3 weken geleden, de uitschakeling tegen Spanje. Ze zijn dinsdag weer beginnen trainen, dus ongeveer 2 weken en een half vakantie gehad. Lang seizoen. Forbes trekt naar binnen. Sijs geraakt via Patrice tot bij Diacon. Sijs centraal stropt het helemaal op. Veel te veel volk. En toch komt Vetlessen erdoor. Kappen en dan kan hij niet schieten. Chambare verijdelt de corner niet. Eerste moment Club Brugge, plots was daar veel ruimte voor Hugo Vetlessen.
1: Geweldige aanname. Eigenlijk meteen goed draaien, dat je lichaam goed staat. En dan hoek misschien net iets te scherp om zelf af te werken. Die kap iets te ver. En zo kan Union het gevaar nog afstoppen. Maar wel een eerste goede actie.
0: Ja, mooie georiënteerde controle inderdaad. En zo een eerste corner voor blauw-zwart. Een inswinger van Forbes. Strakke bal bij de eerste paal. Was daar, was het Brendan Mechelen. In elk geval ook de vuisten van Chambare. En misschien weer de kans op de counter. Nou, was het Trezol die met de kopbal?
1: Ja, ik denk het wel in die eerste zone. Maar ik zal misschien zelfs nog wel eens zien.
0: Goeie kans wel, want
1: absoluut, was redelijk stevig wel getrapt in die eerste zone. Hier gaan we het zien.
0: Het is Trezol die. De achtervolging gaat. Lange bal. Daar hebben ze vooralsnog geen Promise David voor rondlopen. Floruits predikt ook een beetje rust. De eerste 10 minuten waren voor Union. Nu reageert Club Brugge toch. Samme rechtstreekse lijn. Richting Trezoldi, maar Massiré Silla er als eerste bij. Chambare, Patrice of Sijs. Klein zetje. Ja. En dus inwerpen.
1: Niet genoeg om te spreken van een fout. Het is gewoon heel slim gedaan. Opnieuw van Sijs. Bewijst dat je niet altijd een struise kerel hoeft te zijn om goed defensief werk te verrichten.
0: Geloof jij in Louis Patrice als vaste opvolger van Kalaili?
1: Moeilijk. Kalaili is echt wel. Is niet voor niets dat hij interesse krijgt van Nottingham. Toch wel competities die net een trapje hoger zijn. Een trapje of twee hoger zijn dan hier de Jupiler Pro League. Dus niet 1-1. Maar nee. Ik vermoed ook wel nog dat er inkomende transfers ook op die positie misschien wel gaan bijkomen bij de Union.
0: Ja, het zou zeker kunnen. In de voorbereiding in elk geval. Heel vaak de voorkeur gekregen op Kalaili gezien zijn transferbeslommeringen natuurlijk. U weet het, afgekeurd door het Italiaanse Inter, door de strenge hartscreenings daar.
1: Ja, Bournemouth, Newcastle waren ook allemaal geïnteresseerd, dus op zich is het nog wel mogelijk.
0: Zeker en vast. Kopballetje Sandra tot bij Sykes en Van der Perre die overneemt. Silla op eigen initiatief. En Patrice die hoog staat de bal te ontvangen. Houdt zij ze ook zo wel diep. Fusaini kaatst goed. Goede deviatie. En dan zijn we op links bij Guillerme Smit. Sabbe aan het wijken. Guillerme zoekt zijn rechter. Schept hem. Iets te veel, iets te hoog. Te weinig sneeuw op die bal. Over het hoofd van de naar binnen geknepen Patrice. Hij natuurlijk wel. Een zekerheidje op de tegenovergestelde wingback op de linkerkant. In de voorbereiding. Goed bij schot. 3 keer gescoord. Want Union, 5 van zijn 7 oefenwedstrijden gewonnen. Dus ja, ander beeld toch dan bij Club Brugge. Hier ziet u hem nog eens, Mark van Bommel. Zal allicht toch ook iets vaker in de Belgische stadions aanwezig zijn dan zijn voorganger. Afvallende bal in de voeten van Adem Zoghan. Jermé Smith. En Camille van der Perre. Zoghan met Van Aken in de achtervolging, maar die komt te laat. Het is een lekkere bal van Zoghan, waar Sijs de nodige moeite mee heeft. De stuit zit er nog in. Meegeven met Olaru was Floruts, is de bedoeling.
1: Ja, wel heel goed werk van Vetlessen om daar terug te keren en die bal te recupereren.
0: Jan Breidel zet zich nog eens achter de ploeg na het openingskwartier. Tegen één echte kans te zien. Die kopbal van Trezol. Samme, veel ruimte. Want alles stond daar vast aan de overkant. Ja, wilde binnendoor Van Aken, maar gelezen bij Union. Toch verticaal gevoetbald in twee passes bijna tot bij Diaco.
1: Ja, maar ook wel goed gelezen van Patrice Foel dat die bal daar tussendoor gestoken ging worden. En Diaco die nog niet echt helemaal op snelheid was gekomen.
0: Nee, en sommigen verwachten misschien zelfs Romeo Vermand op die plek. Want daar stond hij dus tegen Stade Rennes. Stond hij als linkerflank aan het voetballen.
1: Ja. Dat is toch eigenlijk een echt spitsprofiel. Anderzijds Diaco en Forbes. Wat ups en downs ook afgelopen seizoen. Dus ik snap ook wel dat hij daar wat andere profielen uitprobeert.
0: Ja, het is duidelijk dat op die flankaanvaller, op die positie van flankaanvaller, dat er daar nog minstens eentje bij moet.
1: Ja, zeker.
0: En waarschijnlijk twee.
1: Ja, hetzelfde voor centrale defensie. Ook daar voel je wel dat als je toch weer die load krijgt, inclusief Champions League, dat je daar misschien nog wel een extra speler nodig hebt.
0: En dan ook nog, denk ik, op het verlanglijstje van Leko een zwaargewicht, een controleur op het middenveld toch. Want Onyedika officieel wegens ziekte er niet bij vandaag, maar de krantenjournalisten weten wel beter. Hij staat op vertrekken naar Eintracht Frankfurt.
1: Ja, was het nog een stevig lijstje dat je eigenlijk moet gaan invullen.
0: En vandaar dus zijn onrust. Heeft dat natuurlijk iedere Mercato wel een beetje, Ivan Leko. Ik herinner me hetzelfde verhaal vorig jaar bij Agent.
1: Het zal ook wel een beetje het aard van het beestje zijn, denk ik.
0: Nee, je moet je bestuur scherp houden natuurlijk. Zeker met de vele wijzigingen. Davy Rigaud, die is vertrokken naar Feyenoord. Toch ook de vertrouwensman voor een paar jongens. Zoals Forbes en zoals Diaco. Spillers op dat soort ballen. Zal hij het meestal wel gaan halen van Fousseini. Sykes, ook dit seizoen dus weer boven Leijsen. In de rangorde, zo lijkt toch. Ja, eventjes een trekfout. Je wilt er niet te veel aan, Imke.
1: Ik zou het nog graag eens opnieuw willen zien. Al leg ik al mijn vertrouwen in deze scheidsrechter.
0: Ja, begint aan zijn 13e seizoen in onze competitie.
1: Ja, maar ook zij worden uitgedaagd met nieuwe regels en binnenkort ook nog eens communiceren. Ook opvallend dat ze daar een opleiding voor moeten volgen.
0: Daar zouden wij een vlieg willen zijn.
1: Ah, zeer zeker.
0: Moeten wij voor de klas het gaan opzeggen.
1: Relatief eenvoudig om dat mee te delen. Maar goed, dat zal wel een vast stramien zijn of zo. Vaste zinnetjes die dan worden medegedeeld.
0: Ja, we zagen toch op het WK dat niet alle scheidsrechters de echte kwaliteit en de capaciteit hebben om een heel stadion te
1: spreken. Er zal
0: te
1: misschien gewerkt worden aan intonaties en wat steun gaan zoeken in de buik en dergelijke, denk ik.
0: We hebben ruimte voor wat verhaaltjes, want het is een beetje gezapiger aan het worden.
1: Ja, heel veel middenveldspel. Hè. We hebben dan wel die twee kansen van Union gehad. Een beetje dan die dreiging hier, of het kopballetje ook nog van het Trezoldi, maar voor de rest is het eigenlijk niet echt een open wedstrijd.
0: Nee, het begon zeker niet als een voorbereidingswedstrijd, maar nu krijg je stil aan dat gevoel. Of zijn we nu te streng, te snel, te streng?
1: Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Ik kan ook zeggen, ja, het is de snelste weg naar een prijs, maar dan mag je ook niet te veel fouten maken.
0: Van Aken zocht Trezoldi. Olaru veerde hoog op. Zij is achterna gezeten door Raul Floruts. De bal is wel degelijk over de zijlijn geweest. De vlag meteen de hoogte. We zien Laurens Visser een eerste keer zijn vijf vingers de lucht insteken. Want dat verandert er dus ook dit seizoen. Aftellen bij het ingooien. Alles om de vaart er niet te veel uit te halen uit het spel. Visser komt toch nog terug op de overtreding op Hoseini.
1: Ik denk ook wel dat het klopt dat Mechelen net iets te veel man mee had.
0: Dat gaan we nog eens zien. Mechelen even verhaal halen.
1: Hij heeft geen bal en eigenlijk... voorkomt dat Hoseini zijn actie verder kan zetten. Wou misschien aanvankelijk nog wat balvoordeel geven. Maar dan uiteindelijk...
0: Ja, was toch gewoon een overtreding.
1: Ja, ook wel opvallend sinds het begin van deze wedstrijd. Zo die kleinere foutjes toch meteen opstoten.
0: Floruts en Mechelen. Op de koffie. Het is toch met een vermalende blik bij Laurens Visser. Kampioenen klinkt het hier. En of ze een straffe kampioen waren. Of zijn. Vrije trap Union, minuut 22. Zo rond de helft van de eerste helft. En is het de nieuwe Olaru achter de bal. Eerste keer uit zijn thuisland. Overgekomen van Steaua Bucharest. Ja, een paar stationnetjes uiteindelijk tot bij Masire Silla in de 16. En dan chippen tot bij Floruts. Je gaat mij niet wijsmaken dat dat helemaal in het draaiboek stond. Maar goed, Olaru intussen het veld overgestoken. En Sandra kan niet meer binnenhouden. Corner Union. Is het dan nog steeds alle hens aan dek zonder Burgess?
1: Die Silla heeft ook wel gestalte, moet ik zeggen. Dus in dat opzicht, natuurlijk gestalte is niet alles in die... luchtduels, het is ook heel vaak timing en goed kunnen plaatsen, maar... Ja, Burgess was echt wel een wapen op dat vlak, daar volg ik je in.
0: Het is de nieuwe man die de hoekschop voor zijn rekening gaat nemen. Olaru, kort genomen weer, richting die eerste zone. Dat zagen we aan de overkant ook. Die bal was al eventjes over de achterlijn.
1: Ja, was net iets te laag ook. Sykes kon hij niet verlengen.
0: En Sommer die zich nog een hoedje schrok. De oudste debutant uit de clubgeschiedenis. Bij blauw-zwart.
1: Ja, op een bepaalde manier ook wel echt bijna één op één gelijkenissen met Mignolet. Bij grote clubs gezeten.
0: Ja, Silla. Wat een ziekenhuisbal. Richting Sambare kan je zelfs moeilijk zeggen. Was ja, er een paar
1: dit,
0: meter
1: dit
0: voor.
1: Dit zijn dan jeugdzonders.
0: Ja.
1: Het is, dat moet je hem gunnen.
0: Ik gaf commentaar op de laatste oefenwedstrijd van Union afgelopen weekend tegen Lille. En dan zie je dat hij stevig op zijn poten staat. Goede voetjes heeft. Maar dat het licht soms nog uitgaat. Dat hij te laat is. Dat hij iets heel geks doet.
1: Dat is natuurlijk heel gevaarlijk voor een centraal verdediger. Ja. Is dat niet echt...
0: Corner. Oh, bijna binnen. Op de deklat. Die valt er pardoes op. Chambare kon alleen maar toekijken. Mamadou Diakho. Bijna met een Olympisch doelpunt. Sabbe. Nu die ermee smit. Verijdelt hij nog een corner? Uiteindelijk wel.
1: Ja, dat zit echt een lekkere krul in. Maar je ziet ook wel dat Chambare voelt dat hij probeert er niet echt bij te komen. Trekt zijn hand nog in laatste instantie in.
0: En was het de bedoeling?
1: Als je het hen vraagt, zeggen ze altijd ja, denk ik. En gelijk hebben ze.
0: Ja. Daar is Diakho. Tot het beste en tot ook heel wat minder in staat hebben we afgelopen seizoen geleerd. Geen goal in de competitie tot dusver voor hem. 2 in de Champions League.
1: Oh, die bal dit.
0: Ja, daar komt Patrice niet meer bij. Applaus voor... Goeie bal tot bij Diacon. Nog even dolle met Patrice en dan niet voorbij McAllister. Opnieuw de borstkas.
1: Dat was echt wel een uitstekende bal. Deze echt heel strak, net ver genoeg voor de voet van Patrice. Alleen had hij dan te dealen met een dubbele dekking. Dan was McAllister er te veel aan.
0: Union plooit even terug. Sabbe naar Spileer. Carlos Forbes brengt hij de versnelling die daar nodig is. Altijd weer naar de binnenkant en dan was die bal iets te hard voor Vetlessen. De bedoeling en de richting zaten best goed. Maar gaf hem iets te veel kracht mee als Van Aken.
1: Ja, was goed naar binnen gekomen aan Van Aken met... In één tijd moest wel om het tempo in die actie te behouden. Alleen net iets te hard, iets te strak om nog een goede controle te verwachten bij Vetlessen.
0: Ja, in de ring ook wel een buitenspel geurtje aan, denk ik. Club Brugge, baas in eigen huis. 57% balbezit. Dat zal wel meestal zo zijn geweest in de onderlinge confrontaties. Fousseini nog eens op zijn snelheid, op zijn kwaliteiten uitgespeeld. Meteen trappen. Doelgericht als hij is. We verbazen ons er een beetje over dat hij al meteen in de ploeg stond. Want afgelopen weekend dus slachtoffer geweest. U zal de beelden ongetwijfeld wel zien. Passeren hebben van een overval.
1: Absoluut. Indrukwekkend. Klaarlichte dag. En dan... zou ik persoonlijk toch wat dagen, misschien wel weken nodig hebben om dit te verwerken. Andere types wil misschien gewoon verder.
0: Ja. En klaar ligt de dag, omdat het al 6:30 ochtends was natuurlijk.
1: Ja,
0: en ze uit de discotheek kwam.
1: Moet wel, ja, dan nog. Zou jij niet schrikken als
0: jawel,
1: je ineens vier man op je afkomt, de auto uitsleurt en horloge en dergelijke van je lijf trekt?
0: Nog hoog bezoek. Nog een man die zomaar bondscoach had kunnen worden. Die heeft dat achter zich gelaten, denk ik. Michel Preud'homme. Was blijkbaar close toen we Rudy Garcia hadden aangesteld. Waren er goede gesprekken geweest tussen Mannaert en Preud'homme. Van der Perre reageert sneller dan Van Aken, die Van der Perre daar niet had verwacht. Olaru kiest voor de diepte. En Zorgan, ja, kleine obstructie toch voor Van der Perre.
1: Ja, Van der Perre neemt iets te lang zijn tijd, waardoor de snelheid uit de actie was.
0: Ja, Silla komt te laat. Is daar iets te laks in en heeft geluk dat Club Brugge het niet goed uitspeelt. McAllister weer naar achter. Over een week zijn we hier dus opnieuw aan het voetballen. Opent Club Brugge tegen KV Kortrijk. Hun seizoen.
1: Dat was Hens.
0: En Union doet hetzelfde tegen Westerlo.
1: Duwfout.
0: Een zetje net op het moment dat Spileers afzet.
1: Het is toch vaak zoeken door dat middenveld. Ja, dat is... druk bezet.
0: Ja, het is een soort slag om de middencirkel. En Union dat vanuit de reactie probeert te voetballen. Van der Perre wil dat recht zetten. Jermis Smit durfde de dribbel niet aan. We kruipen zo stilaan richting het half uur. En ik zeg kruipen, want ja, twee kansjes, twee kansen langs beide kanten. Maar tussendoor niet altijd evenveel tempo en kwaliteit. Fousseini mist net zijn controle.
1: En zowel Diakon als Forbes hebben eigenlijk nog niet zoveel kunnen doen in deze wedstrijd.
0: Nee, ook Trezoldi niet heel aanwezig.
1: Nee. Middenveld lopen ze veel. Sandra Sisse loopt eigenlijk constant zoek naar die ruimte. Ze zakt hier af en toe eens naar die rechterkant om daar de bal te voelen. Van Voort is het vooral eigenlijk Mechelen en Spileert die de bal wat naar elkaar spelen. Op zoek naar een opening. En zou zeggen dat er eerst diepgang is. Dat Forbes met zijn snelheid misschien eens probeert om diepgang te zoeken. Maar Club Brugge met heel veel geduld.
0: Voilà, zo kunnen we het ook bekijken.
1: Zeker
0: en vast. En daarmee Fouzeini. Na een klein foutje bij het inspelen van Club Brugge. Snel in de kiem gesmoord.

0: geroezemoes in het Jan Breydelstadion. Steeds meer weg van een oefengalop. Forbes. Net voldoende gehinderd door Guilherme Smit.
1: Ja, Sykes in deze fase lost dat ook heel slim op. Hij voelt een momentje van hier kan die bal misschien wel diep op Forbes gestoken worden. En anticipeert, zakt wat meters uit. Dus dat doet Union ook wel goed.
0: Ja, Floroet loopt ook nog even door op Mechelen. Visser geeft het voordeel. En dat is er momenteel wel degelijk. Want daar is Diacon. Die kan 1 op 1. Secuur verdedigd van de aanvoerder van Union. Keek naar de bal en had die ook. Man of bal. Allebei mogen ze nooit passeren. Dat is zijn credo. Club Brugge zijn ze niet tevreden dat deze overtreding niet werd gefloten. Maar goed, ze haalden er wel degelijk voordeel uit tot ze dan Kevin McAllister tegenkwamen.
1: Ja, ja, wanneer ook wel echt aan om iets sneller die bal... Ja,
0: wanneer begint hij nu met tellen?
1: Eigenlijk als je de bal pakt, aanraakt...
0: Ja, dan kan je toch nog altijd treuzelen.
1: Ja.
0: Dan treuzel je gewoon voor je naar de bal gaat.
1: Dat wordt dan weer een nieuwe regel.
0: Zuiver op de bal, goed ingeschat door Visser, niet door Jan Breydel. Guilherme Smit trekt zich op gang. Veinze naar binnen, ging toch langs buiten. En Vetles komt er voetballend uit met Forbes. Goeie combinatie en hier komt Blauw-Zwart wel goed uit. Het moet naar links en het gaat naar links. Van Aken, harde bal voor Diacon, houdt hem ternauwernood binnen. Silla moet uitstappen, Diacon kijkt naar de opties. Zijs naar binnen geknepen. Terug naar Diacon, een voorzetten maar. Voorbij naar zijn linker en dan is het natuurlijk moeilijk achteruit koppen voor Trezon. Ja, een mooie voldragen counter.
1: Absoluut heel mooi uitgespeeld hier. Forbes geweldige tik in één tijd. Verzorgd over de grond en dan kantwissel met Van Aken. Die bal leek in eerste instantie misschien net iets te diep. Maar Diacon kon erbij en dan moet je eens kijken ook bij Union hoeveel man dat er terug in de 16 meter. Ja, dat weten we natuurlijk bij Union dat zij meteen... terug in die organisatie staan en dan voel je dat wat de snedigheid in die aanval verdwenen is.
0: En als Trezoldi die had binnengekopt, was die bijna zo mooi als de goal van McAllister die hier tijdens het laatste bezoek werd afgekeurd. Die 5-0 toen naar het einde van de play-offs toe. De zwaarste nederlaag in de onderlinge geschiedenis. En bij 4-0... geweldige omhaal van McAllister. Maar dus afgekeurd. Want Van Aken die wedstrijd de goal van het seizoen gescoord. Forbes op stoom of op dreef en onderstoom. Trezoldi, klein beetje moeite met de eerste aanname. Even stoorwerken Vetlessen en Sisse Sandra. Visser laat even veel toe. Sandra op de hakken bij Trezoldi en... nog maar is Diacon. Die wat groeit in de wedstrijd. Le Brugge nu hoog met zijn tienen. Mechelen links in beeld. Laagste man. Diacon weer voorbij zijn man. Deze keer wel een goeie. Het Trezoldi moest hem toch weer wat achter zich gaan halen. Moeilijk.
1: Ja, opnieuw heel veel volk in die 16 meter. En dan Trezoldi naar de eerste zone, eerste paal wil komen. En dan achter het steunbeen. Dat is eigenlijk het enige wat hij nog met die bal kon doen.
0: Je zou denken Leko tevreden omwille van die jongste minuten en Diacon die er wat doorkomt, maar is toch weer stevig aan het vloeken.
1: Ja, hij heeft ook al heel veel gebaren richting Diacon gestuurd. Hoor. Van, zeker in balverlies van kom nu naar binnen en ook omgekeerd dat die bal misschien stopt net iets sneller naar die flank moet gaan. Dus echt tevreden is hij niet, denk ik. Daarvoor heeft hij al net iets te veel gesticuleerd.
0: Zijs, dat lijkt me buitenspel. Ja. De vlag omhoog. Daar de duidelijke bevestiging. Voor voor Union. Dus een heel goede test. Opletten, Chambard. Voor de eerste Europese confrontatie die er zit aan te komen. Derde voorronde Champions League. Komende dinsdag al, dat is 4 dagen. In Oostende tegen Bodo Glimt. Noors vice-kampioen, huidig leider. Want de competitie is daar ook bezig.
1: Ja, niet de eerste, de beste. Heeft vooral gewoon een heel sterke Europese campagne achter de rug. Met toch wel wat straffe ploegen die ze hebben kunnen verslaan. Echt opvallend. Was het Man City, Atletico?
0: Ja.
1: Onder andere.
0: Inter ook, dacht ik.
1: Dus niet makkelijk. En dan een gestrand in die achtste finale.
0: Tegen Sporting.
1: Helemaal juist.
0: Sporting Lissabon.
1: Kijk eens aan.
0: En ze spelen dus thuis, maar niet echt thuis. In het Albertpark van KV Oostende. Goeie bal is dit van Floris. Een uitstekende loopactie van Fouzaini. Spileers is erbij. Het is op Jan Sommer. En het is buitenspel. Maar een goede actie. Het is een tijd geleden dat we dat nog zagen van hun unionisten.
1: Moeilijk te zien vanuit dit beeld, maar het zal een nipte zijn. Alleen wel een goede actie. Kijk voor de verstelling en dan een heel scherpe hoek.
0: Ook met links dus. In principe een rechtsvoetig. Zeer keurig verdeeld bij Club Brugge. Beter kan niet. Vetlessen en Van Aken, dat zijn twee zekerheden, zo lijkt het, op dat middenveld. Maar wie gaat de derde pion worden? Wordt het die jonge Cheveo Tsawa? Jonge Zwitser. Zwitser belofte international ook van 19.
1: Ja.
0: Of wordt het toch nog een wat meer ronkende naam? Want om meteen al in de voetsporen van Stankovic te treden, dat is toch niet niks. Ja, Patrice, even doorgaan op Mechelen. Nergens voor nodig. Krijgt nu de duw mee van Joaquin Seys. Maar kleine opstootjes. Een beetje opwinding. Daar moeten we het dan van hebben. En het blijft even duren. Zorgan die verhaal gaat halen bij Joaquin Seys. Een Spileers. Die iets kwijt wil bij Jan Sommer.
1: Ja, dat is ook wel een stevige duw in de rug van Mechelen. Maar om dat dan onmiddellijk te laten evolueren naar een echte opstoot, vind ik opvallend. Zal dat misschien toch wel te maken hebben dat je weet dat je de rest van het seizoen 9 van de 10 elkaars uitdager gaat zijn.
0: Dan zet je hier toch nog iets mee.
1: Ja, eerst de echte krachtmeting.
0: Sam naar Forbes. Zo is hij op zijn best. Veel veinzen. Uiteindelijk raakt hij toch voorbij Guilherme. Ah nee, die vecht zich goed terug hoor. Braziliaan, geen overtreding. Wel van Forbes. Visser heeft het niet gezien lijkt me. Hij kiest voor een andere overtreding. En een gele kaart. De eerste voor Carlos Borges Forbes. Ja, boegeroep vanuit Jan Breijel. Maar klopt toch?
1: Ja, leek in eerste instantie wel echt... Misschien zelf eerst die trekfout niet op hem gefloten. En dan een kleine vergelding. Hier in eerste instantie kijk ik dat hij hier vindt dat dit een fout was. En dan uiteindelijk hier voel je aan alles dat hij er alles aan gaat doen om die bal te stoppen. Maar het is wel 50-50 hoor. Ik denk een stukje voet, een stukje bal, zoiets. Maar... geen reden om weer zo te reageren alleszins.
0: Kaaf ging te veel uit van revanche. Dat zag je aan alles inderdaad, aan zijn houding.
1: Het snel rechtspringen.
0: En dat helpt niet de beoordeling van de scheidsrechter. Dan raakt hij inderdaad niet heel veel. Ja, misschien toch veel. Ja, misschien toch even die hak nog. Eerste geel van deze wedstrijd. Deze Supercup. Spileers nu naar de grond getrokken. Door Raul Florens. Zo stil aan een klein venijnig randje aan deze eerste helft. Sandra goed in één tijd naar Vedles. Snel gevoetbald en goed tot bij Diakon. te ver voor Van Aak. Spileers zit er kort op bij Fozaini. Hier is Sorgan. Ah, inleveren bij Voort. En dat is gevaarlijk. Niet tot bij Smit, maar uiteindelijk Trezoldi in de 16 naar de tweede paal. En Diakon moet uithalen, maar voorlangs. Ze profiteren niet van het balverlies van een man die dat maar zeer zelden leidt.
1: Hier met een gelukje dat die Volks eigenlijk die bal nog kan meepakken. En dan in die tweede zone op zich goed gedaan. En dan was dit een schot volgens mij. Vetlessen die er net niet bij kon. Maar toch weer een moment van gevaar.
0: En van Diakon.
1: Heeft een tijdje geduurd.
0: Ja.
1: Ja, dit was ook een stevige. Ah, Silla, dit moet je slimmer oplossen. Kan niet weg, kan niet draaien. Moet je gewoon in de rug blijven laten voelen dat je er bent. Nu geef je opnieuw een fout. Dus maak je opnieuw een fout. Krijgt die bal dan ook nog eens in het gelaat. Daar kan hij niet aan doen.
0: Op 2 meter van de scheidsrechter.
1: Maar je bent ook zo hoog op het veld. Gewoon meelopen, in die rug laten voelen. Zorgen dat hij de bal terug achteruit kaatst. Dat hij zelf geen actie kan maken. Is daar eigenlijk voldoende.
0: Ja. Dat is toch ook wat métier. Dat hij zeker en vast nog ontbeert. En oké, je mag hem niet in de weegschaal leggen met Burgess. Natuurlijk niet.
1: Dat valt niet te vergelijken.
0: Maar dat is toch aanpassen hoor, voor een jong. Ja, tegen de arm van Sykes. Maar daar kan hij helemaal niets aan doen. Natuurlijke houding, geen beweging naar de bal. We gaan niet nog strenger worden in de Heinze regels. Dat hoop ik dan toch. Het was ook buiten de 16. Sabbe, ah, lekker poortje. Bij Guillerme, die een beetje verdwaasd achterblijft. Alles zit op slot daar.
1: Die vindt de sleutel. Ik doe nu hetzelfde met Sandra Sisse, maar dat is dan niet gelukt.
0: Silla, ah ja, weer zo'n schoonheidsfoutje. Ja, schoonheid, de schoonheid is er al even af. Toen ook een test voor hem hoor. Hij wordt de vaste nieuwe man centraal achterin, dat is de bedoeling. Ja. Er zal toch wat leergeld tegenover staan, denk ik.
1: Dat voel je wel, hè. Dat altijd de kracht zijnde van ook Union. Dat de stabiliteit in die defensie. En hij heeft dan wel die fysieke kwaliteiten, maar nog iets te veel foutjes.
0: Dan heeft Sorgan intussen blijven liggen. Dat is slecht nieuws. Niet alleen voor Union, ook voor hem. Voor een mogelijke transfer waar hij nog op zou azen. Ja, het is even doorgaan. Blessure zal dat niet opleveren, denk ik.

0: ja, ziet er toch pijnlijk uit.
1: Ja, stevig aan het hinken. En ze zouden bij Union hun beide polletjes kussen als hij er na de transfer met Kato nog altijd bij loopt. Olympiakos is de nieuwste club die zich heeft aangemeld voor hem. Zij spelen ook de derde voorronde van de Champions League tegen NEC volgende week. Kan hij aan de Griekse top gaan spelen? Diakon, die dus groeit in de wedstrijd. Alleen die laatste pas mag nog beter. Nog niet heel veel bruikbare ballen voor deze man. Het lichte voordeel voor Club Brugge qua kansen. Toch al lange tijd weinig tot niets meer gezien van Union. Oef, kijk eens, op doel. Eentje voor Club Brugge, 0 voor Union.
0: Dat weerspiegelt meer het gevoel dat je echt hebt als je naar deze wedstrijd kijkt.
1: Nou, expected goals liggen zeker niet bijsterhoog. Integendeel. Sila en Dresoldi, ja, dat is een beetje trekken langs de beide kanten. 1 minuut extra tijd. De ontgroening voor Massiré Sila. Niet zonder slag of stoot. Het is niet helemaal de ontgroening, maar toch in dit soort topduels. In de winter overgekomen van het Noorse Lyn. Waar hij in de tweede klasse verkozen werd tot beste jongst in Noorwegen. Jermis Smit voor het laatste wapenfeit uit deze eerste helft. Ja, wil voorzetten. Maar die bal landt IJzo na tegen de netten.
0: Ja, was op zich niet echt zo dreigend. Je voelt ook dat Sommer perfect die bal beoordeelt, die overgaat. En dat heb je wel, eigenlijk 1,83 meter. Dan ben je niet van de grootste doelmannen. Maar heeft zo'n ongelooflijke sterke startpositie. Leest het spel heel erg goed. En is ook nog altijd fysiek in orde.
1: Ja, dan moet je het gewoon goed kunnen inschatten. Maakte zijn profdebuut in 2007, dat is dus 19 jaar geleden. Dan hebben ze dus wel een brok ervaring mee in huis gehaald. We gaan rusten bij een 0-0 stand tussen Club Brugge en Union. Wat vond je ervan, Imke?
0: Vooral heel veel middenveldspel. Ja, je voelt wel de rust en de maturiteit, vind ik, bij Club Brugge. Maar je verwacht dan toch misschien net iets meer intensiteitswissels. Het was allemaal zowat op hetzelfde tempo. En Union rekende dan echt effectief op die omschakelmomenten. Maar kwam er ook eigenlijk onvoldoende uit. Dus ja, een wedstrijd met niet al te veel kansen. Hopelijk is dat naar analogie van de wedstrijd van gisteren van Anderlecht allemaal voor de tweede helft.
1: Van Anderlecht, niet die van Gent.
0: Nee,
1: want
0: nee.
1: Dat was niet echt om over naar huis te schrijven. Nee. Maar goed, we gaan eens naar beneden. Naar een eerste reactie van iemand uit het kamp van Union. En dat is Louis Patrice in het Frans dus bij François-Nicolas Sepulcre. We gaan eens luisteren.
2: Louis Patrice, l'Union a bien débuté la rencontre, deux occasions. Ensuite, on a eu droit à un match un peu plus équilibré, avec un peu moins de rythme aussi. Comment est-ce que vous l'avez vécu cette première mi-temps ?
3: Ouais, je pense qu'il y a eu beaucoup d'intensité dès le départ. Après, c'est normal que dès le premier match, l'intensité retombe après quelques temps. Donc voilà, à nous de récupérer pendant la mi-temps et de remettre ça en deuxième mi-temps.
2: En parlant d'intensité, l'Union est bien présente dans les duels. C'était une des volontés aussi de mettre de l'impact dans ces duels.
3: Ouais, clairement, je pense que c'est aussi une de nos qualités, mettre de l'impact, le pressing, l'intensité. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire et je pense qu'on a bien fait ça au début, peut-être un peu moins à la fin, mais on a bien commencé là-dessus.
2: Merci beaucoup. Bonne deuxième mi-temps. We gaan verder met Joaquin Seys. Ja, begin van de week hier terug in Brugge, meteen in de basis en ook al heel redelijk actief in deze eerste helft. Voel je het een beetje al in de benen?
4: Ja, ik heb niet veel vakantie nodig om direct er weer te staan. Ik ben blij dat ik terug ben en ik zou graag deze wedstrijd winnen ook.
2: Moeilijk begin voor Club Brugge, mogen we dat zeggen?
4: Ja, tuurlijk. Maar je moet realistisch zijn. We spelen tegen Union. Het is een goede ploeg. Moeilijk om door te geraken, maar ik denk dat we wat kansen hebben gehad. Ik denk dat we daar moeten op verder bouwen en gewoon de tweede helft opnieuw aanpakken.
2: Een beetje nervositeit, veel impact in de duels. Gaat dat een van de elementen zijn die misschien beslissend kan zijn in de tweede helft?
4: Ja, maar natuurlijk. Tegen Union is het altijd duels, intensiteit. En als we daar een tikkeltje beter kunnen nog tweede helft, dan kunnen we misschien het verschil maken daarop.
2: Dankjewel, succes.
1: Allebei dus werken aan de intensiteit, dat onthouden we. Ook van Joaquin Seys, de workaholic. Hij wil shotten, hij heeft niet veel verlof nodig, zegt hij. Hij wil gewoon weer voetballen en hij wil winnen. En wat zei Patrice nog Een goed begin vond hij van de wedstrijd van Union. Twee kansen. Veel intensiteit ook vanaf het begin. En logisch dat dat dan een beetje is verdwenen naarmate die eerste helft vorderde. En het is de bedoeling om dat in de tweede helft weer op te krikken. De intensiteit, de pressing die inderdaad wel wat was gaan liggen. Zeker in het tweede deel van die eerste helft nam Club Brugge over. We gaan tijdens rust kijken naar een kort stukje uit het interview met Camiel van der Perre. En zijn zo dadelijk weer bij u voor de tweede helft van de Supercup. We hebben zeker geen vliegende start genomen voor het nieuwe voetbalseizoen in deze Supercup. Laten we eens kijken naar de hoogtepunten uit die eerste helft.
0: Ja, dat begon alleszins met Union. Union begon op zich wel met een zekere press iets hoger op het veld. En dat heeft ook tot kansen geleid vroeg in die wedstrijd. Hier Scott Fusaini, die bal ging langs. Uiteindelijk Sommer. Ik voelde ook wel dat die bal langs ging. Maar hier had je wel het gevoel van oké, Union is echt wel van plan om mee te doen. En dan kreeg je steeds meer van die fases, meer op de omschakeling. En Fusaini, ja, die heeft die snelheid. Gaat naar binnen komen, legt die bal ook af. En dan uiteindelijk Floruts met een schotje. Snel contact rechts, links. En dan die bal, net zoals daarnet eigenlijk, ja, raakt hij wel de paal. En dan hoekschoppen. Dat is een goede kopkans voor Trezoldi, maar net iets te centraal op Chambaren. Dan gaan we het nog eens zien. Heel veel volk, maar dan niet echt moeilijk voor deze doelman. En opnieuw een spelervatting. Bijna een Olympisch doelpunt. Bal strandt op de deklat. Ja, als je voelt dat echt de grote kans of de gevaren hiervan moeten komen. Ja.
1: Twee corners.
0: Dan is, dat is je verhaal verteld.
1: Ja, het voornaamste gevaar voor Club Brugge geweest van de twee die ze er ook hebben gekregen. Dus een beetje op zijn unions. Op dat vlak natuurlijk niet op het vlak van balbezit. Zij domineerden wel aan de bal, maar Union verdedigde compact natuurlijk. En dus was het moeilijk om daar wat tegen te doen. Maar laten we hopen dat Union die intensiteit en die aanvallende intenties iets hoger kan leggen, iets kan opschroeven naar de tweede helft toe. We gaan nu wel degelijk kijken. Ik had het zo net al aangekondigd, maar we gaan nu wel degelijk kijken naar een deeltje uit het interview dat Thijs Vloeberg, onze collega, had met Camiel van der Perre over de intensiteit van de trainingen bij Union. En zo dadelijk zijn we echt terug voor de tweede helft van de Supercup. Ziezo, welkom terug vanuit Brugge voor de tweede helft tussen Club Brugge en Union. De strijd om de Supercup is nog niet betwist. Als het zo verder gaat, gaan we rechtstreeks naar strafschoppen. Maar zover is het nog niet. Peter Morre kon eens polshoogte nemen bij de T2 van Union. Bart Meert is luisteren wat hij van die eerste helft vond.
5: Bart Meert, wij vonden Union best scherp starten. Wat vonden jullie zelf van jullie eerste helft?
6: Oh, ik vond dat de structuur wel vrij oké zat, dat we goed georganiseerd zijn. Een paar keer kunnen we er ook goed onderuit voetballen. We weten dat ze achteraan heel vaak één op één staan. En we creëren toch 2-3 goede kansen voor om te scoren.
5: Zien we een ploeg die misschien net ietsje verder staat al. Want jullie moeten echt al ook volgende week met die Europese opdrachten. Kan dat straks een verschil maken in de tweede helft dat jullie net ietsje verder staan?
6: Maar ik denk dat dat wel invloed kan hebben. Want we hebben die drie spelers die net terug zijn uit vakantie. Dat gaat wel invloed hebben, denk ik. Ik denk dat ze ook snel gaan wisselen nu. Maar voor ons verandert dat niets. Wij moeten naar onszelf kijken en niet zoveel naar hun.
5: Ik heb wel ook heel wat mensen gezien bij jullie. Heel wat spelers die al wat intensiever aan het opwarmen zijn. Jullie gaan ook wel wat wisselen, denk ik.
6: Absoluut. We gaan iedereen proberen te gebruiken vandaag. Ook in functie van de wedstrijden die volgen.
5: Succes, dank je.
1: Ja, het is natuurlijk wel zo, als het nu in die tweede helft wat meer op het fysieke gaat aankomen, dat Union misschien dan toch de bovenhand gaat halen op bijvoorbeeld die WK-gangers. Of denk je niet dat dat een rol gaat spelen?
0: Ja, goed, maar dan moet je er wel ook zien uit te komen en iets dominanter in het spel proberen aanwezig te zijn. Dus ja, afwachten. Je ziet inderdaad voor je heel wat spelers wat opwarmen op zich. Ze hebben natuurlijk, Promise David heeft getoond dat hij ook wel terug wedstrijdfit is. Op de WK met Canada heeft hij toch 4 van de wedstrijden wat speelminuten gekregen. Al is dat het langst dat hij gespeeld heeft, was volgens mij 30 minuten. Maar ja, dat zijn wel jongens die je vandaag effectief terug op het veld verwacht.
1: Ja, Lotte Lambert, Raoul Lambert. Hij die de meeste seizoenen bij Club Brugge op zijn naam heeft. 18. Fernand Bonen en Danny Verlinde 16. En Brendan Mechelen, die start aan zijn 15e seizoen. Die van Leko niet.
0: Voilà, verder doen, zegt hij.
1: Een Die wil wel verder doen waarmee Club Brugge bezig was. Paas over de bal. Maar iets meer tempo, iets meer variatie misschien. Niet te vaak door dat dichtgemetselde centrum waar de structuur van Union op poten staat. Zo ook gezien door de eigen assistent, door Bart Meert.

0: Beelden uit de catacomben van Jan Breydel bij de start van het voorlaatste seizoen. Hier natuurlijk. Want het is warempel gelukt. Na 20 jaar proberen, de definitieve bouwvergunning. Club Brugge heeft een beet. En zou dus in het seizoen 2028-2029 kunnen starten in de nieuwe voetbaltempel op deze site hier in Olympia. Want tijdens het feestgedruis van de titel verwees voorzitter Bart Verhagen daar meermaals naar voor het belang van de groei van de club. En ook Union is ermee bezig natuurlijk. Zij staan nog een beetje minder ver wat dat betreft.
1: Ja, het is natuurlijk al veel over gezegd en geschreven. Dat zijn allemaal hele moeilijke, complexe dossiers. Het gaat over gigantische bedragen. Maar ik snap uiteraard wel dat je redeneert vanuit de groei vanuit de club. Zeker als je dan effectief elke keer die Europese campagnes kan afdwingen. Union zijn, ja, dan moet je die stappen zetten dat je niet buiten huis een wedstrijd moet gaan spelen. Dat is gewoon vervelend.
0: Ja, zij zouden willen bouwen op de Bem. Het zit er als een paar kilometer verwijderd van het Jozef Marien stadion.
1: Het zal nooit hetzelfde zijn.
0: Nee, het zal zeker niet hetzelfde zijn. Het feerieke van het Durenpark, dat gaan we toch missen.
1: Zeker.
0: Maar het zal nog een paar seizoenen duren. Voor de Unionisten. Helft nummer 2. En zien we nieuwkomers? Nee, toch?
1: Nog niet meteen, hè?
0: Nu nog niet. Maar ze gaan wel komen. Luistert onze mobiele journalist Peter Morren ons in het oor.
1: Dat werd ons beloofd. Ja. Dus daar gaan we vanuit.
0: Klaar voor deel 2. Begin van de eerste helft was niet eens zo kwaad. We hadden een aanwezig Union. Maar nadien gaven zij niet meer echt thuis. De wedstrijd kan misschien wel wat meer Union gebruiken. Niet qua intensiteit en duels, die zijn wel aanwezig. Meteen Club Brugge, heel erg snel. Is er ook een soort 10 seconden regel dat je in de tweede helft meteen op doel moet trappen ofzo. Trezoldi. In Eindhoven.
1: Was het niet meer de regel dat je de bal best gewoon buiten trapt ergens zo kort mogelijk bij de cornervlag? Dat het dan onder druk zet?
0: Ja. Borstcontrole van Joaquin Seys. En goed het spel verlegd. Komt bij Kiriani Sabbe. We beginnen alvast aan een hoger tempo. Maar wat dan? Wat als we in het laatste derde aankomen? Goeie bal tot bij Vetles. Dat was gemakkelijk voor Patrice.

0: zou de nieuwe doelman worden van Union. Ex-Charleroi, ex-Moeskroen. Hij wordt gehuurd, zo horen we, van moederclub Lens. Afgelopen seizoen bij een laagvlieger in de Franse Liga, bij Angers, toch 10 clean sheets behaald. En Union dat zijn lot dan toch niet in handen wil leggen van Chambard als eerste doelman.
1: Ja, natuurlijk moeilijk om iets in te brengen tegen het oordeel van Union dat de afgelopen jaren telkens heeft wel bewezen dat zij de juiste jongens weten te gaan halen.
0: Ja, zeker voor in doel. Al twee seizoenen op rij de clean sheet koning. Na ja. Maurice was het scherpen. Forbes. Een hongerig Club Brugge, zo lijkt het, bij de start van de tweede helft. Diepgang Vetles. Filtratie van Seis. Sisse Sandra met wat druk in zijn rug kiest voor het balbezit. Seis opdrijven. Ah, en dan was Sandra de bedoeling.
1: Ah, goed gedaan dit.
0: Zet hij keurig recht. Seis, Patrice voelde hem komen. Ja, dit is zuiver bal. Onzuiverheidje. Voetbal op de korte ruimte. En het loopt uiteindelijk niet goed af.
1: Ja, maar dit was eigenlijk uitstekend gedaan. Want zij dat maakt hem echt een hele goede. Heel veel spelers zouden terug naar die linksback positie lopen. Zorgen dat ze in de organisatie zijn. Nee, hij voelt dat het moment daar is om ook gewoon die druk opnieuw aan te houden. En daar de bal te recupereren. Doet hij echt goed. Leest het spel goed.
0: En voor hem altijd speciaal. Een supercup. Deze haalt Forbes nog net wel. Moet terugleggen naar Tresoldi. En dan zit Silla goed tussen. Afvallende bal voor Sabbe. En dan Tresoldi. Mooi hoor. In de drop genomen. En 1-0 voor Club Brugge. Getekend Nicolo Tresoldi. Die hadden we nog niet te vaak gezien. Maar u weet net als ik. Die heeft niet te veel nodig. En een voorsprong voor Club Brugge. Bij het begin. Het prille begin van de tweede helft.
1: Silla heft de buitenspel volgens mij op. En dan Forbes legt die bal terug. Redelijk strak, wel goed teruggelegd. Maar Tresoldi kon er niet bij. En dan deze, ja, dit is inderdaad een heel kort bij. Maar doet het nog wel beheerst. En goed.
0: Zijn eerste.
1: Er zal wel nog naar gekeken worden. Maar ik denk geen buitenspel. En het is dan volgens mij Silla die daar net een stapje te laag staat. Beheerst afgewerkt en toch
0: een portie pech toch voor Union.
1: Heel heel goede start ook wel van Brugge dat zoals je zelf aangaf van die eerste minuut in die tweede helft met veel meer intensiteit, drang, tempo weten spelen.
0: En zo is het vervelende statistiekje voor Nicolo Tresoldi ook van de tabellen dat Union de enige play-off 1 club was waar tegen hij nog niet had gescoord. In zijn zesde wedstrijd is het zover.
1: Dat kan je dan schrappen.
0: Voilà. AS Roma wilde 35 miljoen euro neertellen. Niet genoeg, vindt Club Brugge. Dus haakten de Romeinen af. Manchester United, Chelsea, allemaal volgen ze hem nog op de voet. Maar blauw-zwart wil zelfs niet praten over een verkoop, zeggen ze. Nicolo Tresoldi mag nog één seizoen doelpunten maken in Brugge.
1: Ja, daar in de spitspositie op zich, zeker als Tresoldi dan gewoon blijft, is natuurlijk... Wel verzekerd. Je hebt dan Tresoldi, Vermand en die Vazovic. Die ook wel zeer beloftevol uitziet. Een hele complete technische speler. En vooral ook een typische spits die uit elke hoek weet te schieten.
0: Ja, Patrice net niet voorbij Seis. En ook geen corner. Een vierde dan zijn doelpunt.
1: En heb je de reactie gezien van Seis?
0: Ja, het is blij om terug te zijn.
1: Illustreert ook een beetje de tweede helft of het begin van die tweede helft voor Brugge.
0: Allebei zochten ze... Maar een nieuwe portie grinta, intensiteit. Die boodschap lijkt vooral bij Club Brugge aangekomen. Mechelen zet Floruts in de win. En Spileer.

0: steelt een paar meters. Forbes op snelheid. Sykes ziet een wervelwind komen. Terugleggen naar Sabbe. Combineren tot in de 16. Dat is een beetje te veel van het goede. Geen strafschop, zegt Visser. En dit is een overtreding op Van der Perre. En een gele kaart voor de doelpunt te maken.
1: Ja, was nogthans eigenlijk een geweldige werkijver van deze Trezoldi. Licht, vind ik zelf. Goede negatieve press van Trezoldi. Alleen jammer dat hij daar dan een gele kaart voor krijgt.
0: Het zag er natuurlijk best beloftevol uit. Voor Union. Patrice, zo stilaan toch een beetje het onderspit aan het delven tegen zijn rechtstreekse tegenstander Sijs. De eerste helft probeerde hij vaak nog hoog te houden. Of laag te houden.

0: Diakon die wil snijden. Randje buitenspel. Silla komt weg in de voeten van Van Aken. Intercepteert dan wel. En gaat dan gemakkelijk naar de grond. Er was eigenlijk niets aan de hand. Maar bij Club Brugge willen ze dan een hensbal zien. Daar leek hij ook wel wat voordeel uit te halen. Silla. Daar is Diakon vertrokken. Sambare aarzelt even. Voor de goal is de kattenrappe Carlos Forbes. De voorzet is niet op maat.
1: Buiten spel.
0: Ja.
2: Dat is een beetje wait-and-see principe. Dan gaan we het misschien beter zien. Ik denk wel dat het inderdaad buitenspel was. Het is een steunarm, toch?
0: Het beeld is me net ontgaan, maar...
2: Geloof me dan
0: maar. Ik geloof me. Zorgam. Met een actieve Hans Van Aken in zijn rug, heel vaak.
2: Ja, deze zomer ook nog niet echt getest geweest. Echt een goede redding of iets.
0: Nee, er was één keer die haalbare bal van Fousseini, maar verder niet echt.

0: betere snijwerk van Carlos Forbes. Rezol die in eerste instantie niet. En dan met een beetje geluk krijgt hij hem recht voor zich. En het vertrouwen van de spits heeft hij nog altijd. Ondanks de penaltymisser tegen Stade Rennes een paar dagen of een weekje geleden. De laatste oefenwedstrijd van Club Brugge. Ja, Visser besluit dan toch om stil te leggen omdat er vooraan eentje geveld is van Union. Van de Perre. Heel veel lijkt me daar niet te gebeuren.
1: Het was gewoon een botsing met Mechelen.
0: En kijk, buiten uw beeld, maar Leko, voilà, in uw beeld. Maakt van de onderbreking gebruik om Diakon nog eens wat bij te spijken. En natuurlijk ook een eye over de bol te geven. Vertrouwen
1: ja,
0: te geven.
1: Hij heeft al redelijk veel dingen zijn richting uit geroepen, ook in die eerste helft.
0: Ja, er moet tijd worden ingestoken.
1: Ja, er ligt toch steeds meer ruimte. Forbes opnieuw door op die rechterkant.
0: Een steken, bijna naar Vetles. Nee, glijrechter heeft het denk ik wel bij het rechte eind. Toch niet? Nee, Visser overruled. Visser gaat tegen zijn lijnrechter in, die er nogthans met zijn neus op stond. Club Brugge gaat snel hervatten. En Silla trapt eigenlijk in niemands land. Beetje chaos bij Union. Club Brugge leidt de dans. En Union, net als in het tweede deel van die tweede helft, ondergaat te veel. Hij speelde natuurlijk al eens tegen Union, Jan Sommer. Met Inter in de Champions League ging hij 0-4 winnen in het Lottopark. Diakon op dreef. Van Aken moet hem krijgen. Het kon naar rechts naar Forbes. Dat had zelfs Van Aken niet gezien. Spilleers, gretiger en Sam. Club Brugge naarstig op zoek naar die tweede. En de flankspelers beter in hun vel.
1: Nou, we krijgen echt veel meer ruimte. We kunnen eindelijk die acties maken.
0: Diakon misschien. Kiest voor Sisse Sandra. Sabbe, Van Aken. Nog eens naar die linker. Wil er dan toch nog een steekpaasje geven naar Vetles. Ja, ze zien het graag gebeuren hier in de tribunes. Dus even geen doorkomen aan voor Union.
1: Het was ook gewoon een lekkere aanname van Mechelen.
0: Diakon, nu vlot voorbij Patrice. Wel een zuivere ingreep van McAllister. Hoekschop Club Brugge.
1: Kijk eens, hier zien we het nog eens gewoon rustig stilleggen. Heeft ook eigenlijk een zeer solide WK gespeeld.
0: Mark van Bommel heeft het niet opgeschreven. Maar zal wel al weten
1: ik dat hij er al bij is.
0: Zal wel het WK gezien hebben. Gaan we van uit. Diakon schokt naar de cornervlag. Zo net voor het uur. Corner richting de tweede paal. Van de Perre achter Mechelen. Tot twee keer toe. Goeie balherovering van Rauw Florens. Om zich heen kijken en alleen de spurtende Fouzijni zien. En zo is ook die aanval geen lang leven beschoren.
1: Ja, heel goed opgevangen opnieuw van Brugge. Zij is goed gepositioneerd. En dan Sommer in één tijd. En dan hebben zij gewoon terug het balbezit.
0: Ja, Hubert wordt een beetje zenuwachtig. En dan kan dan wel een groot kanon van de bank halen.
1: Ja, gaat ook wisselen. Kalaili gaat erin komen. Dat is dat kanon waar je van sprak.
0: Zijs. Groot gat tussen McAllister en Silla, maar niemand die erin duikt. Van Aken. Als van oud. Aanwezig, zuiver in de passing, betrokken bij heel veel aanvallen. En Sandra met de rug naar de goal. Vetlessen meegerissen, maar niet afdrukken. Wel nog een hoekschop. Jawel. En we krijgen ook een debutant bij Union.
1: Ja, ook een WK-ganger geweest. Maar dan bij Zuid-Afrika.
0: En even kijken naar hoe je zijn voornaam juist uitspreekt. Rele Bohile Mofokeng. Maar Rele of President voor de vrienden heb ik geleerd van de social media van Union. Eerst nog de hoekschop van Club Brugge. Carlos Forbes langs die kant met een inswinger. Bijna Trezoldi. Tja, nog een stevige por van Vetlessen bij Van der Perre. Die er zelf ook niet vies van zou zijn. Ja, dit soort setjes.
1: Inderdaad, een fout.
0: Hij voorspelde vuurwerk, Camille Van der Perre, in dat interview. Dus dat u tijdens de rust zag, het deeltje ervan zag u. En indien nodig, dan steekt hij zelf wel de lont aan het vuur. Wissels bij Union. Louis Patrice naar de kant op het uur. Een versterking kan je wel zeggen met Anand Kalaili. En ook Raul Floruts. Niet zijn wedstrijd, moeilijke omstandigheden. En Mofokeng in de ploeg, dat is in principe toch geen spits. Dus kijken hoe ze dat gaan invullen. Even leuk rondtikken op de kleine ruimte. Silla. Dat is een goede bal uiteindelijk naar een Olaru. Wiens naam we in de hele tweede helft nog niet hebben moeten vernoemen. Eerste bal doet ze Mofokeng. Prima controle in elk geval. En snelle voetjes. Fluo schoentjes. Mofokeng waarheen? Ja, niet naar Trezoldi. Dat is niet de bedoeling. Sykes, zuiver bal. Bikkelen daar om de tweede en de derde bal. En dan afgeweken schot van Fousseini. En een hoekschop. Klein teken van leven van de bezoekers.
1: Ja, dit was inderdaad Mofokeng die daar slecht uit voetbalt. Maar wel goede recuperatie. En Fousseini optimistisch om van daaruit te schieten. Maar hij krijgt er wel een hoekschop voor in de plaats.
0: Een treintje der grootheden bij Union. Letterlijk dan. Sykes en Silla. En het wordt Sykes, bijna. Mofokeng met zijn linker. Nog even aangeraakt door McAllister. Maar terugspurten, want Sommer heeft bloed geroken. Union even in de desorganisatie. Trezoldi tegen de zijlijn. Het veld oversteken. Nog zonder idee. En uiteindelijk toch Forbes daar waar je hem wil hebben. Overlap Sabbe. Diakon. Aangename kennismaking voor Kalaili. Voilà, eerste duelletje wint hij. Nee, ook zuiver bal leek me toch.
1: Ja.
0: Zuiver misschien niet, maar toch vooral bal. Zelfs een gele kaart voor McAllister.
1: Misschien heeft het dan wel te maken met de intensiteit een stuk. De manier waarop hij daar ingaat.
0: Weinig protest ook van hem, dus ik denk dat hij daar wel degelijk...
1: Ja, hij heeft de bal.
0: Misschien de bal,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, hij heeft de bal. Absoluut. De
0: intensiteit, ja, die ligt hoog natuurlijk. Het is een Argentijn.
1: Ja, het is inderdaad zijn stijl wel gewoon. Maar effectief streng beoordeeld.
0: Ja. Hij mocht niet mee naar het WK met de Argentijnen, maar beleefde het wel even hartstochtelijk als zijn landgenoten daar speelden. Zo zagen we op filmpjes. Twee man in de muur van Vic Zambaren. Olaru en Fousseini. Om de korte hoek helemaal dicht te zetten. Vetlessen achter de bal. Diakon nog wat sluipend in de buurt. Eén hand de lucht in. Grote jongens verzameld. Maar zelfs niet voorbij de eerste McAllister. Fousseini tegen de vlakte. Maar zelfs op deze manier komen ze niet meer uit, Union.
1: Dat is al 3-4 keer nu achter elkaar gebeurd. Dat ze die ballen wat intentieloos naar voren toetrappen. En dat Brugge daar gewoon op kan bouwen. Maar gelukkig wel voldoende tempo wissels gezien bij Brugge. soms vanuit de rust combineren, maar ook wel echt één tijd en veel sneller die diepgang. We hebben wel Diakon en Forbes veel meer in actie gezien in die tweede helft dan in die eerste helft.
2: Ja.
0: Dan komt hij opnieuw. Ah, zoekt misschien wel de overtreding.
1: Dit was,
0: vindt ook Visser.
1: Net iets te makkelijk.
0: Opvallend statistiekje vanuit de regie meegekregen. Trezoldi zit aan 6 schoten, Union aan 5. McAllister. Met gevaar voor een tweede gele. Maar had de bal.

0: want dit leek nogthans eens een mooie tegenaanval te gaan worden. En dan zitten ze er toch weer korter en scherper op bij Club Brugge. Bij Union zien we dat Niang en Zeneli de opwarming aan het opdrijven zijn.
1: Mooi om te zien nu dat Forbes een applausje kreeg van zijn medespelers en publiek om daar zo laag op het veld nog een echte sprint te trekken. Om die bal gewoon binnen te houden en verder te voetballen. Dan ben je nog niet moe.
0: Nee, en dat is een jongen die daar ook wel deugd van zal hebben. Eentje waar Davy Rigaud toch ook vaak moest op inpraten tijdens zijn mindere periodes.
1: Die twee jongens die zich klaarmaken, Zeneli heb ik gezien al bij Union. Dus ze krijgen effectief wel veel wissels.
0: Ja. Hubert zal ze wel alle vijf gebruiken over vier dagen al Champions League voetbal of toch een voorronde.
1: Ja.
0: Silla, zoveelste overtreding. Toch nog wat slipgevaar bij hem. We hebben natuurlijk nog Fede Leijsen op de bank. En ze zijn ook twee nieuwe centrale verdedigers gaan halen met Havenaar en Shibani. Die Shibani zit zelfs niet in de kern. Havenaar zit wel op de bank. Op het eerste gezicht bij Union dus de concurrentie aangescherpt, gestegen. Maar dat is natuurlijk ook anticiperen op wat zeer waarschijnlijk nog gaat volgen. Uitgaande transfers voor Kalaili. Zorgan misschien, Promise David ook. Olaru, in één tijd verlengd. Hoezijn, die moet zich reppen, krijgt wel de steun van Jeremy Smit. Goeie bal is het rechtstreeks naar Olaru. En een schot waarbij Sommer toch in actie moet komen. In zijn korte hoek.
1: Ja, was een klein
0: beetje
1: verrast.
0: Hij wordt nog eens wakker geschud.
1: Ik denk effectief wat verrast dat hij toch de korte hoek koos. Moest dat zo wat naar zijn eigen voeten toe duiken. Dan zie je het nog eens geen buitenspel. Want de Mechelen loopt hier nog. En dan, verrassend. En ook Brugge gaat wisselen.
0: Ja, eerste wissels van die van Leko. Of een wissel. Het is alleen Hugo Sikke. Joaquin Seys. Open doekje van Jan Breidel. Het zal zijn laatste niet zijn. De workaholic. En Sikke die heeft zich ook natuurlijk een andere status bij ingevoetbald tijdens de Champions Playoffs. Die echt wel opviel als vervanger van de geblesseerde Sabbe. Eén keer op Union was het Meijer, maar die zakte door het ijs. Zeneli en Niang zitten eraan te komen bij Union.

0: Jan voelt dat Club Brugge achterin nog is. Want het gaat erom tikken en schuift wat op.
1: Ja,
0: stekende bal van Mechelen.
1: Ah, jammer van die aanname van Vetles. Was niet goed genoeg, maar wel goed uitgevoetbald van, achter, van achteruit.
0: Afwachten voor Brendan Mechelen. Wie nu weer zijn compagnon achterin zal worden. Hij heeft er zoveel zien passeren. Dat vlak een beetje Olivier de Schacht van Club Brugge. Zorkan, goede bal. En een voorzet is ook goed. Oh. Maar McAllister zo hard glijdt hem niet binnen.
1: Dat was echt, scheelde niet veel. Hier goed doorgespeeld en dan op snelheid, goede timing, goede moment die bal meegegeven. Dus hij laat die bal lopen omdat hij voelt dat hij achter hem komt. En dan McAllister hier net niet bij kan.
0: Komt net niet goed uit met zijn passen, denk ik. Eerst tijd voor de volgende wissels. Guillerme en Olaru naar de kant. Die Roemeen, geen onuitwisbare indruk. Maar op basis van deze wedstrijd gaan we natuurlijk geen definitief rapport geven. Meegeven met Mofokeng en dan zo waar een bal tussen de paal. Het moet een van de eerste zijn voor Union. Ja. Het was die kleine Zuid-Afrikaan, Sike. Nee. Die zocht Forbes, maar vond Chambaar. Intussen slecht wegwerken. Forbes, gekruist schot voorlangs. Het loopt verkeerd bij Ross Sykes. Hij zal die in de loop Forbes bedienen. Hij had niet veel andere mogelijkheden.
1: Nog eens aangeraakt.
0: Ja, ja toch wel. De hak.
1: Met, inderdaad, hak of stut. Een van de twee.
0: Nog een man die hoopt dat dit zijn seizoen gaat worden. Felix Le Maréchal.
1: En nu gaan we wel Vermand op die linkerflank krijgen. Zoals ja. Je zelf al aanhaalde.
0: Van Aken en Diakon, genoeg gevoetbald. Zeker voor Hans Van Aken, het zal nog een lang seizoen worden. De laatste bijsturingen voor zowel Vermand als Le Maréchal. En kijk, daar Romeo Vermand. Profiel dat Leko graag gebruikt tegen Union. En hier kan hij ook meteen gaan scoren bij een van zijn allereerste baltoetsen. Maar Chambaar gaat goed plat. Als een duiveltje uit een doosje. Dook hij daar plots op. Dan liep er toch weer het een en ander verkeerd achterin bij Union. Fousseini vertrokken op snelheid. Sommer leest het goed. Kan niet meer binnenhouden. Maar voorlopig. Gewoon een goede wedstrijd.
1: Nog goeie tweede helft.
0: Niet echt moeilijker. Nee. Ballen gehad natuurlijk. McAllister. Je voelt zijn dadendrang stijgen. Daar dook hij plots op enkele minuten geleden in de 16. Dat zagen we hem afgelopen seizoen steeds vaker doen. Sykes. Hobbelende bal. Mofokeng weet er wel raad mee. Ja. McAllister. Devieert. Vermand controleert goed door de beentjes van Silla. Trezoldi.
1: Ja. Dat is eigenlijk uitstekend gedaan van Vermand. Goede aanname. Meegeven aan Trezoldi, maar daar was... kijk hier, dit tikje door de benen. En dan ook nog die kans al heel snel na zijn invalbeurt. Iets te centraal. Misschien nog zelfs de tijd om die bal goed te leggen.
0: Scoren tegen Union is hem nog niet gelukt.
1: Nee, maar die 2-3 minuten dat hij op het veld staat, laat hij toch wel van zich horen.
0: Ja, altijd energie natuurlijk, ja. Romeo Vermand. Discussietje met Niang en Sandra. En een nieuwe hoekschop. Slotkwartier in zicht. Deze is voor Sambar. Maar Club Brugge steekt zijn hand uit. Naar die 19e Supercup uit de clubgeschiedenis. Anderlecht op 2 met 13. Standaard. Op 2 na meeste. Met maar 4. En Union eentje, 2 jaar geleden. Kalaili. Die zet zijn motor in de volgende versnelling. En dan is het harken voor Sabbe. Zinelli. In principe is die wel in vorm. Ook goed tegen Lille ingevallen en gescoord. Daar is Union nog eens. Voorzet op het hoofd van Sandra. Nee, McAllister voelde dat bruggetje wel aankomen. Kan meteen inspelen op Fouzaini. Voor de goal is McAllister. Ja, 1-1. Kevin McAllister schiet Union zowaar langs zij. Dat is een deksel op de neus voor Club Brugge. Want dat is nog maar de tweede keer dat Union in de tweede helft in de buurt komt van Jan Sommer. Maar wat zijn ze razend efficiënt als ze het zo gaan aanpakken. En het is kersverse aanvoerder Kevin McAllister.
1: Ja, het begint hier met balverlies ook van Vermand. Gevaarlijke plaats. En dan hier Fusaini als eerste bij die bal.
0: Beetje overmoed bij Romeo Vermand misschien, ja, hem willen poorten.
1: Die daar zijn voet niet wat uit evenwicht is, die voet niet meer kan tegenzetten. Ja, McAllister gewoon sneller op die bal. Maar ja, effectief Vermand in die omschakeling. Ja, moet je toch opletten dat hij daar die bal niet verliest. Je brengt je ploeg onmiddellijk in de problemen.
0: Wat niet lukte in de Champions Playoffs, lukt nu wel. Scoren op het veld van Club Brugge voor McAllister. Niet zo mooi als toen, maar deze telt wel.
1: Fusaini, hard gewerkt.
0: En dan kan je nu nog Promise David inbrengen. Ook niets mis mee. Dan heeft Club Brugge dit toch volledig aan zichzelf te danken. Ze waren oppermachtig in die tweede helft.
1: Ja, maar je voelde het wel. Dat het werd meer een open wedstrijd met meer ruimtes langs beide kanten. En als je dan niet die voorsprong kan uittypen, ja, speelt het nog altijd tegen Union.
0: Balverlies Vermand, tweede keer. En dan wil hij dat rechtzetten natuurlijk. Zinelli. Het kan naar links, het moet naar links. Ach, geen goede bal. Haalbaar voor Kiriani Sappe. Meteen in de reactie. Ja, zo krijgen we nog een leuk slot natuurlijk. De Brugge wil het niet op strafschoppen laten aankomen. Maar 3 keer deze eeuw gebeurd dat de Supercup naar penalties ging. De laatste keer 2023 tussen Antwerp en KV Mechelen. Antwerp dat toen won. Sieke. Er was geen begin aan voor Vermand tegen Sykes. Zinelli.
1: Dat is een verloren bal. Ja, Mofokeng ook wel goed ingevallen. Lichtvoetig, wendbaar. Komt die bal ook laag halen, zorgt voor aansluiting.
0: Ja, viel me ook al op tegen Lille toen hij ook inviel. Voetballer van het jaar, bij Orlando Pirates in Zuid-Afrika. 3 seizoenen gespeeld daar, nog altijd maar 21. Dus groei maar. Vetlessen borstelt hem mooi en zuiver naar Sabbe. Met z'n tweeën daar op de flank. En een voorzet tot bij Trezoldi. Ver verwijderd van doel. Hoekschop Club Brugge.
1: Zag ik dat goed hier net, Mechelen? Even naar de coach ging om te vragen. Want ja, wat doe je nu? Hè? Je wilt hem misschien geen 19 minuten laten spelen, maar het staat wel terug 1-1.
0: Je wil ook de Supercup winnen.
1: Ja.
0: Het is natuurlijk een goede kopper, Brendan Mechelen. In het Dulepark. Nog in de eerste zone op die manier gescoord. Krijgen hem niet echt weg bij Union. Vetlessen nog eens in het pak. En dan toch de linker van Promise Dave. Le Maréchal, Felix op het shirt. Zijn overstap van Strasbourg nog niet echt zoals hij gepland had. Hier heb je. Waar ligt de ruimte? Wie beweegt? Wie neemt initiatief? Mechelen dus voorlopig nog op het veld. De enige weken aanganger bij Club Brugge. Le Maréchal laat McAllister happen. En laat dan vooral even zijn noppen voelen. Bij Galaili.
1: Ja, was licht contact.
0: Zeven keer in de tribune zelfs gezeten tijdens de Champions Playoffs. Felix Le Maréchal. Voor een man waar ze toch 6,5 miljoen voor betaalden tijdens de winter. Marie van Leko heeft er niet de stijl naar om er doekjes om te winnen. Als het niet goed genoeg is, dan haal je de selectie niet. McAllister het meeste duels gewonnen. Dat is geen verrassing. Ousseinou Niang naar Mofokeng. Snel in zijn beweging. Niang vanuit het centrum. Is niet helemaal zijn habitat. Leko maand zijn jongens naar voren. Union neemt nu even over. Minuut 83. We stevenen af op strafschop. Zorgan, die loopt er ook nog altijd tussen. Hier wel gevaarlijk balverlies. Vermand, het moet nu naar Forbes. Maar de bal achter Vetlessen. Sabbe opdrijven op de rechterflank. Kiest toch ook weer voor het centrum.
1: Ja, rustig beoordeeld door Mechelen.
0: Ja, daar gaat Promise David er vandoor. Maar deze tik lijkt me te ver. En dus haalbaar voor Jorn Spileers.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel de kracht van Promise David.
0: Ja, het was zeer goed uitgespeeld.
1: Ja, en dan Mechelen eigenlijk in de wind gezet. Maar Spileers goed tacking verzorgd. En ook die bal net iets te ver voor Promise David.
0: Union nu plots met een hoge linie. Dat heeft Forbes wel graag. Sabbe ook. Silla stapt uit, maar aarzelt toch wat, want komt te laat. Forbes ligt intussen nog op de grond. Maar dat zal Vetlessen worst wezen.
1: Ja, als moeilijke bal voor Vetlessen kon niet openen naar links. In die paslijn werd toegelopen.
0: Promise David vergat de bal.
1: Leek inderdaad wel met de arm.
0: Ja. Het is toch een soort slijtageslag aan het worden. Silla maar is onzuiver. Te gemakkelijk, maar McAllister helpt een handje. Foutief, volgens Visser. Ik weet niet of hij de bal raakt.
1: Ja, dit was echt slim gedaan. En dan haal je hem niet meer terug. Alleen was die laatste baltoets net iets te ver van de voet. En goed opgelet van Spileers.
0: Je hoort... klagende David Hubert. Ik weet niet waarover je het had.
1: Die micro staat heel kort bij natuurlijk.
0: Buitenspel. Buitenspel. En zo komen die 90 minuten steeds dichterbij. 25e confrontatie tussen Club Brugge en Union sinds ze weer tegen elkaar uitkomen.
1: Zal dat toch wel heel nieuw geweest zijn.
0: Ja. Club Brugge won er 9, Union 7. 8 keer speelden ze gelijk. Afgelopen seizoen 3 zegens voor Club Brugge. Onder andere dus de vorige Supercup. 2 voor Union. En dat waren de laatste 2 nederlagen in België van Club Brugge. Forbes. Met de versnelling. Maar dit doet Massiré Silla wel goed. Dan is David onder de bal dood, bijna Mofokeng mee aan de haal. En dan toch nog een overtreding in het voordeel van Union.
1: Bal moet juist liggen. Ja. Het valt Albel toch nog wel mee.
0: Ja. Er is geen officiële man van de match trofee van de Pro League, maar u kan wel stemmen via het Instagram kanaal van DAZN op uw man van de match. En die gaat dan misschien ook nog wel wat weggeven na de wedstrijd. Ga dus maar naar de stories van DAZN op Instagram en dan kan u stemmen voor uw man van de wedstrijd. Van de Per tegen Le Maréchal, en dus doeltrap voor Champagne. Een debutant, die Cheve Otsawa, een Zwitser, maar zijn gezicht verraadt roots. Die liggen in Tibet, in China. En nog ook een speciaal moment voor de tweede invaller daar van Club Brugge. Supertalent, Tian Naikoren. Vandaag 17 jaar, symbolisch moment, op zijn verjaardag zijn debuut gaan maken bij de grote jongens.
1: Ja, toch wel twee opvallende wissels op dit moment in de wedstrijd.
0: Ook rekening houden met strafschoppen. Vertessen eruit. En ook Sandra, einde verhaal.
1: Ook gewoon je middenveld eigenlijk.
0: Er is wel wat op te doen om die koren. Op 2 na jongste debutant van de eeuw. Na Nusa en de Bamba.
1: Die spelen met heel veel flair. Ja. Mist nog wat kracht en echt...
0: Maar kan nu misschien wel een assist geven. Of toch voor een strafschop op Forbes. Nee, zegt Visser. Nee, geen penalty. Dat begrijpt niemand bij Club Brugge. Daar was toch een stevig contact. Of zocht hij het zelf dan te nadrukkelijk? Zo beoordeelt Laurens Visser het. Er is een VAR. Jan Boterberg zit in Tubeek. Borstcontrole, Promise David. Minuut 89, daar is Mofokeng in de 16. Vlag blijft beneden. Promise David! Te braaf uitgehaald. En een gemakkelijke bal voor Jan Sommer. En het blauw-zwarte legioen dat terugkomt op die strafschopfase. Schreeuwt om een strafschop. Het leek me een deviatie van Verman tegen zijn eigen been. Ze krijgen toch de inworp bij Club Brugge. Cheve Otsawa.
1: Ja, zijn grote voorbeeld is Rodri. Als hij dat ooit kan waarmaken, dan wacht hem een hele mooie toekomst.
0: absoluut.
1: En die koren heel snel, wendbaar technische speler, dus, maar wel nog heel erg jong met
0: ja, vandaag 16, dus 17.
1: 17 vandaag?
0: Ja, vandaag okay. Jarig.
1: Mooie verjaardagsgeschenk.
0: Belangrijk geweest in die Youth League campagne vorig seizoen. Ja. Paar goals, paar assists. Elke wedstrijd van aan de aftrap meegespeeld. Mooi moment om zijn debuut te maken. Forbes op snelheid voorbij. Niang, nee, die haalt het toch nog. De lijnrechter geeft hem aan blauw-zwart. Expected goals toch in het voordeel van Union. Daar schrik ik toch van.
1: Ja, 3 minuten die erbij komen nog.
0: 3 minuten of strafschoppen.
1: Dat was niet zoveel eigenlijk, gezien de wissels die we hebben gekregen. En toch ook wel enkele keren.
0: Inderdaad.
1: Fouten.
0: Is dat ook een nieuwe richtlijn dit seizoen misschien? Ik weet het niet. Soms liep dat wel, de spui gaat dan uit. Hier was dus bijna Koren met een assist. En dan de mogelijke penaltyfase. Nog eens kijken naar McAllister. Loopt hem toch in de rug?
1: Ja.
0: Loopt hem toch in de rug?
1: Absoluut. Dit wordt sowieso beoordeeld in Brussel door de VAR.
0: Hij liep hem
1: maar. Zullen dan beslissen dat dit te veel grijze zone is. Niet eenduidig, maar ik vind toch dat hij echt aangelopen wordt.
0: Kijk eens naar die Tianai Koren. Een glijdende van de per als symbool voor een fluxe invalbeurt voorlopig. Maar McAllister deed zelfs een beetje denken aan wat hij in de play-offs thuis deed tegen die speler van STVV. Gewoon in de rug aanlopen. Andere fase, akkoord. Ook toen geen strafschop. Had van Hero naar Zero kunnen gaan.
1: Ja, die Koren in die 5 minuten dat hij op het veld staat, heeft hij zich al in heel wat harten gespeeld. Hij is al misschien niet de grootste, maar gewoon door zijn snelheid en wendbaarheid.
0: Voor Union is het overleven. Nog 1,5 minuut tot die strafschop. Club Brugge wil het zover niet laten komen. Wil het gaan afmaken. Oh, Tianai Koren. We hebben er nu al 3 keer van genoten. Staat een paar minuten op het veld. Dat belooft het allerbeste. Club Brugge krijgt nog een strafschop. Voor een van de laatste kansen om de Supercup. Tijdens de reguliere speeltijd. Tijdens de extra tijd gewoon nog binnen te rijven. En de eerste prijs van het seizoen te pakken. Hoekschop, Hugo Sique. Scherp aangesneden. Nee, die vliegt net niet binnen. Want er is Massiré Silla die net op tijd springt. Nee, het is Promise David.
1: Het doel komt.
0: Geweldige interventie van Promise David. Zijn belangrijkste van de invalbeurt. Want die bal vloog netjes binnen. En dan sprong hij op uit het niets, leek het wel. Nog een corner voor Club Brugge. 30 seconden nog te gaan. Forbes, deze is langer onderweg. En dus gemakkelijker te verwerken. Spileers verlengt nog. En is daar dan sprake van hands? Protest valt nogal mee bij de spelers. Seconden tikken weg. Koren. Aangelopen halfjes door Promise David. En nu een overtreding in het voordeel van Union.
1: Ja, je gaat het nog eens zien. Geweldig gedaan. Hè? Goede reflex van Promise David om die bal daar
0: en daar had je dus
1: te koppen.
0: Mechelen in die eerste zone.
1: Ja.
0: Typisch. Typische Mechelen kans. Maar we gaan naar strafschoppen in deze Supercup. Het is dus nog maar, ik zei het al, de 4e keer deze eeuw.
1: Ja, en nu gaan we zomaar echt aan het werk zien, al is het ook wel toch een klein beetje. Ja. Jammer mag ik niet zeggen, want op zich hou ik wel van strafschoppen, maar ik denk dat Brugge gewoon vergeten is om zichzelf te belonen met die geweldig goede start in die tweede helft. Kan die score niet uitdiepen en dan één momentje had Union nodig. Om tot dit moment te komen. En nu kan alles.
0: Nu kan alles. Het is geen loterij. Je kan erop trainen, maar de kansen nu toch veel gelijker verdeeld dan tijdens de wedstrijd. Toen je echt wel het gevoel had dat Club Brugge de score ging uitdiepen. Maar het deed dat dus niet. Ja, de laatste penaltyreeks van Club Brugge is al een tijd geleden. En als ik het goed heb. In de beker van België 2021-22 tegen Racing Genk. Won het wel met 6-8. De meeste trouwens van de afgelopen penalty reeksen. Pompende beats. Het kan allemaal maar helpen. Om het thuisvoordeel uit te spelen. En de koppen bij elkaar. Wie durft, wie trapt, wie wil, wie is nog fit genoeg.
1: Ja, toch ook wel speciaal voor Sommer nogmaals. Dat je nu al meteen strafschoppen mag proberen te pakken.
0: Nog eens kijken naar de doelpunten. Trezol die een eerste keer. En dan McAllister.
1: Ja, ook wel echt goed gedaan van Fossey die bal daar terugleggen. En McAllister uiteraard met overgave, zoals altijd. Ja, het begon met dat balverlies van Vermand.
0: De laatste 5 strafschoppen die Jan Sommer tegenkreeg, vlogen binnen. Is zeker niet de specialist.
1: Kwartfinale tegen Engeland. Het vorige EK met Zwitserland. Daar was hij nog bij.
0: Ja, klopt.
1: Ja, daar is volgens mij zijn laatste internationale zet geweest. Dit EK 2024, kwartfinale ja, tegen Engeland, was volgens mij met strafschoppen.
0: Daarna zwaaide hij af.
1: En ze zijn niet doorgegaan.
0: Nee, inderdaad. De meter 83 niet. De supergrote reikwijdte dus. Dat is maar een van de vele componenten die speelt natuurlijk bij het stoppen liever van een strafschop. Wie gaat het worden? Vergeet de tel niet bij te houden, Imke. Aanvoerders bij Visser. Is luisteren.
2: Okay. First we decide. Okay. Blue. That side. Red. That side. Okay. Red. Komt that side.
0: Ja. Dat is al een plusje voor Club Brugge.
1: Niet dat dat zo heel veel verschil maakt. Een kwartje.
0: Club Brugge aan de kant van de spionkop en ze mogen beginnen. Volgens de statistieken sta je er dan beter voor.
1: Hij mocht inderdaad kiezen, maar iedereen kent die statistieken ook wel, dat de ploeg die start.
0: Dan zagen we op het WK toch vaak, ook al een paar keer dat eigenlijk vaak niet zo ging.
1: Nee, je hebt natuurlijk iets meer druk dan degene die voor jou scoort, dat jij dan even goed moet doen, maar het is ook maar een statistiek.
0: Zo is dat. Sommer dus niet de grote specialist, maar dat is zijn conculega Vic Sambare eigenlijk ook niet. 3 strafschoppen tegen zich in zijn jonge carrière, alle 3 vlogen ze binnen.
1: Dus 0%. Dus
0: we gaan veel penalty goals krijgen. Zoals Manchester United een paar jaar geleden in de Europa League. Je weet maar nooit. Trezoldi is de eerste, kijk. Zijn guitige jongensblik richting Spionkop. Hij opende de debatten. En mag ook de strafschoppenreeks openen.
1: Ja.
0: Nog maar eens een test voor dat jonge kopje.
1: Ja, doelman Sambare roept van alles. Ik vraag me dan af wat het dan juist is.
0: Ik denk niet dat het veel doet bij Nicolo Trezoldi. Voor de eerste strafschop van Club Brugge. Ja, Sambare zat er wel nog bij. Koos een goede hoek. Maar de strafschop vliegt binnen.
1: Ja, hard genoeg getrapt. Pas op een hoogte die doorgaans gunstig is voor een doelman. Maar nogmaals, het schot is hard genoeg om te deviëren en binnen te gaan.
0: Fluitconcert voor Promise David. Eerste man van Union.
1: Het lijkt hem niet echt
0: van nonchalant.
1: Ja.
0: Koele blik. Strompelend. Is een invaller.
1: ik wou net zeggen, je hebt de bal toch zelf... Ja,
0: dat zou het helemaal zijn, de bal zelf niet meer gaan goed leggen en dan binnen knallen. Kleine aai met de hand over de bol van de bal.
1: Dit is echt wel opvallend, de manier waarop dat hij...
0: Kijk hem doen, stapt meterslang weg. Hij gaat nu een ellenlange aanloop nemen. Jan Sommer voor zijn eerste, of Promise David voor de gelijkmaker. Daar komt hij, ah, mooie penalty. Promise David, en dan nog de reactie.
1: Goh.
0: Ja, dat moet kunnen toch, ja. Veel meer is het niet.
1: Nee, tuurlijk. Maar je moet er toch mee opletten. Dus ja, je trapt hem binnen, alles oké. Maar als je deze niet binnentrapt, dan wordt alles wat er daarvoor gebeurt tegen je gebruikt.
0: Maar... Cool as you like it toch, ja. Die Promise David. Focus bij Vic Sambare. En zowaar Felix Le Maréchal als tweede. Laatste goal op Belgische bodem dateert al van 2024. Toen speelde hij nog bij de buren van Cercle Brugge. Nu kan hij toch al er eentje meepikken in een penaltyreeks. Sambare doet zijn best om Le Maréchal uit zijn concentratie te halen. Daar komt hij. Le Maréchal trapt hem ook al binnen. 2-1 Club Brugge.
1: Met heel veel overtuiging. Sambare naar de andere kant uit en dan lekker binnengetrapt.
0: Voorlopig iedereen foutloos.
1: Ook dat hebben we anders gezien op het WK.
0: Ja. Ook hij een bitje in zijn mond. A la McAllister. Jan Sommer. Heeft het doelmannengen in zijn familie. Zijn vader was een keeper. Zijn onkel ook. Hij wil met voorsprong de beste. Pakt hij deze van Anand Kalaili.
1: Bal ligt, dat is niet lekker. Nee, dat is,
0: Nog eens teruggaan. 4 centimeter naar achteren. Kalaili of Sommer. Veel bewegingen bij de Zwitserse doelman. En hij zat er bijna bij. De vingertoppen raken hem.
1: Ja, dezelfde hoek als Promise David, maar toch kort bij die handen van Sommer. Je gaat het nog eens zien. Ja, ook weer die goede hoogte eigenlijk. Maar hier heb je dan toch soms het gevoel inderdaad dat lengte een rol speelt.
0: Toch wel.
1: Ja.
0: Sambare, 1,91 meter, dat scheelt al meteen 8 centimeter.
1: Leest op zich eigenlijk 2 keer goed de hoek, maar zit er niet bij.
0: Brandon Mechelen, rijker geworden in het tussenseizoen. Als voetballer natuurlijk, eerste WK op zijn 33ste, maar ook als mens voor het eerst vader geworden. Eentje voor zijn jonge dochter. Misschien wel. Brandon Mechelen trapt hem ook maar met de nodige moeite binnen. Ze vliegen wel binnen, maar het is kunst en vliegwerk.
1: Ja, opnieuw gewoon een goede streep. No nonsense. En je gunt het hem toch eigenlijk.
0: Ja, de gunfactor ligt inderdaad hoog bij. Ja. Absoluut.
1: Toch ook een stress dat van zijn schouders valt. Ja. Dat zie je ook wel hier.
0: Mooi moment. Een andere WK-ganger richting het strafschopgebied. Besvoort Zeneli. Hij is natuurlijk een man van de set pieces. Vrije trappen, corners, allemaal goed. Kan hij het ook van op 11 meter? Of gaan we naar 3-3? En een lange strafschoppenreeks. Een actieve Jan Sommer. Om de Zweedse international uit zijn concentratie te halen. De diepe zucht bij Zeneli. De aanloop en de goal.
1: Ah. Sommer opnieuw de goede hoek. Maar wel uitstekend getrapt deze kijk. Ah, pas op.
0: Hij zat er weer bijna bij.
1: Ja, absoluut. Ik denk dat hij daarom zo... Wat half staat te vloeken. Dat hij wel voelt dat hij een goede keuze neemt. Het maakt.
0: 6-6. Langs de twee kanten opgeteld. Hubert stak hem al eens in de lucht. De Supercup. Als aanvoerder met Genk tegen Standaard. Een paar jaar eerder verloren ook met Genk. Hij weet dus wat het is. Sambare. Tegenover de debutant. Cheveo Tsawa. Aangename kennismaking of niet? Nee, hij mist hem. Het is te zeggen, Chambar met een straffe save. Goeie hoek, goede hoogte. En hij moest hem toch diep gaan halen, leek me. Eerste missen.
1: Ja, het was wel een plaatsen, maar dit zijn dus de ballen. Daar straks nog genoeg kracht erachter. Typische hoogte, gewoon echt niet goed genoeg in de hoek.
0: En te braaf met die volledige binnenkant.
1: Ja, niet te veel binnen. Niet genoeg kracht achter. En dat is echt vervelend als je zo... dat je die jongen eigenlijk een strafschop moet laten nemen.
0: Iemand moet er binnenuit zijn. Vraag het maar aan Auguste Wannemaker, die jonge gast van Racing Genk. Die in het play-off duel voor het Europese ticket de strafschop miste tegen AA Gent. Nu is het voorlopig dus Cheveo Tsawa. Niet lekker natuurlijk bij het debuut. Zwitserse belofte international. Anan Kalaini wit tot zijn voetbalgoal. Adem Zorgan. Als er eentje een bal gemillimetreerd kan binnentrappen, moet hij het wel zijn. Dat doet hij ook. Maar recht door het midden.
1: Ja. Zou het dan beslist zijn om te zien dat zomaar in die vorige drie telkens ook een hoek heeft gekozen?
0: Ja, dat is nog wel de eerste die het aandurft. Door het midden.
1: Trap ik hem door het midden.
0: Ja. Ja, Romy Overmat mag niet missen.
1: Nee.
0: Of het is voorbij. De 11 vorige wedstrijden lukte scoren tegen Union niet. Haalt hij zijn torinstinct nu wel boven van op 11 meter. Korte aanloop. Vermand en een stuiterende Vic Chambare. Houdt Club Brugge in leven. Maar voor hoe lang nog?
1: Ja, net zoals zijn voorganger... In het midden. Dus

0: uit de clubgeschiedenis. Moet enkel nog voorbij Jan Sommer en doet dat met bravoure. Via de paal. Union pakt hem. Pakt de Supercup 2026-2027. En aangename kennismaking hoor met deze Relebohile Mofokeng. Boegeroep. Een attribute in de richting van de feestende Unionspelers. Want een licht gevleide overwinning mogen we dat uiteindelijk toch stellen.
1: Ja, ik blijf ik met de conclusie van daarstraks. Dat die eerste helft er toen weinig gebeurde. Maar in die tweede helft vooral Brugge kwam aanzetten. En nogmaals het vergeten om zichzelf te belonen met met het tweede doelpuntje. En dan valt het doelpunt van Union wat uit de lucht. Ja, dan de strafschoppen 50-50. Ja. Uiteindelijk ook maar één strafschop gemist door de nieuwkomer Tsawa. Ik blijf erbij. 19 jaar pas hier om hem dan een strafschop te laten trappen. Ja, hij zal zichzelf ook wel hebben aangeboden. Maar best jammer. Want puur qua spel was Brugge wel de betere.
0: Absoluut. Maar Union pakt hem.
1: Ja.
0: En moet nu vooral zorgen dat het niet te veel olie op het vuur gaat gooien. Daar aan de Brugse spionkop een paar spelers.
1: Nee, gaan nu de goede richting
0: met
1: uit.
0: Toch nog wat gebaren. Maar ze zijn inderdaad de goede richting aan het uitgaan. Kijk eens hoeveel het scheelde. Tja. Het is via de dekland.
1: Het was een risicovol schot. Maar voor hem, wat we net zeiden van Tsawa, jammer. Mofokeng ook nieuw bij Union. Maar hem is het wel zalig.
0: Ja, wees maar zeker dat deze de wereld zou rondgaan. Dat hij nu al tot in Zuid-Afrika wordt uitgezonden. En dat de social media van Union aan het ontploffen zijn. De nieuwkomer van Orlando Pirates. En toch weer een klein klapje voor Ivan Leko. Zij de dominante ploeg, de betere kansen. Maar niet de prijs. Als trainer won hij er eentje, een Supercup in de zomer van 2018 met Club Brugge tegen Standaard. Als speler speelde hij er drie, won hij er eentje. Maar zet het nieuwe seizoen dus niet in met een nieuwe trofee. In principe de gemakkelijkste, want in één wedstrijd te betwisten. En hij gaat voor de tweede keer in drie jaar mee naar Union. Van Aken kan er nog wel om lachen. Een beetje schouder ophalend. Geen man overboord natuurlijk. Maar het komt wel bij die drie nederlagen opeenvolgend in de oefenwedstrijden.
1: Ja, dat zal
0: dan is dat niet fijn.
1: Van Aken zo wel misschien niet aanvoelen.
0: Nee, maar een Leko bijvoorbeeld.
1: Ja, wel, tweede helft was eigenlijk uitstekend. Behalve dan dat je wat efficiëntie mist en echt kansen vergeten af te maken. Maar die tweede helft is eigenlijk... Wat was goed gewoon.
0: Mohamed Fousseini. Dat voorvalletje. Enfin, voorvalletje. Die overval. Dat
1: en
0: is geen voorvalletje.
1: Die cameraman zich dan vooral ook zorgen dat de camera op de grond valt.
0: Is hij helemaal vergeten. En hij neemt de camera over van onze zeer gewaardeerde collega Blakkie. Die nu toch de camera weer in goede handen heeft genomen. De sfeer zit goed.
1: Ja, maar Union natuurlijk wel echt leuk om zo het seizoen te beginnen.
0: Maar belangrijke vraag, gaan ze daarom nu met vertrouwen naar dinsdag?
1: Ja, je pakt wel die trofee. In dat opzicht gaat het niet altijd om resultaat. En dat is misschien wat af en toe ook wel Union werd verweten dan misschien. Het is met momenten net iets te defensief en te rekenen op die weinige momenten. Maar ja, goed, uiteindelijk als je resultaten haalt en je pakt hier nu... Je eerste prijs van het seizoen. Ja, tuurlijk ga je dan met vertrouwen naar Bodø/Glimt.
0: Eerste interview, eerste reactie beneden van Brendan Mechel.
2: Brandon, club had de wedstrijd in handen tot die laatste kwartier. Ja, wat is er daar misgelopen?
3: Wat is er misgelopen? We begonnen iets te slordig te worden misschien. Waardoor dat zij nog meer konden counteren. Maar ik denk wel dat we... een goede eerste wedstrijd gespeeld hebben. Als je ziet, ja, Joa, Hans, ik hebben drie dagen getraind en we komen hier en we spelen al. Dus ja, ik denk dat we goede combinaties gemaakt hebben. We hebben een paar goede kansen gecreëerd. Alleen ja, je weet tegen jou, creëer je niet te veel en moet je echt efficiënt zijn. We kwamen verdiend op voorsprong. Een beetje jammer dat we ze gelijk maken. En dan, ja, dan komen die penalties en dan is het een beetje loterij, is alles of niks. En helaas is het niet in ons voordeel geweest vandaag.

0: Zegt het dan, we zijn een paar heel laat teruggekomen bij de groep. Hoe hard heeft dat een impact gehad vandaag op de automatisme en ook misschien op de frisheid tijdens de wedstrijd?
1: Het is al voorbereiding. Hè. Ik denk dat zij al verder staan dan ons. Zij moeten volgende week al aan de bak voor de Champions League. Dus zij staan al fysiek verder, denk ik. Dus wij moeten nog groeien. Ook al hebben de jongens hier al heel hard gewerkt. Dus we moeten blijven groeien. We mogen de positieve dingen niet vergeten vandaag. En daarop verder boven naar de volgende weken toe.
0: Dankjewel, Danon.
2: Ja, Brendan Mechelen die natuurlijk wijst op het fysieke verschil. En ja, daar zit wel wat in natuurlijk. Hè. Veel jongens bij Union al 4-5 weken onderweg. En toch minstens 3 bij Club Brugge. Die nog maar 3 dagen onderweg zijn. Dus.
3: Dat klopt ongetwijfeld ook wel, al vond ik niet dat het echt in het spel zichtbaar was dat Union zoveel verder stond.
2: Nee, daarom. Goed, we gaan er eventjes uit voor een korte onderbreking en zo dadelijk zijn we bij u terug voor de trofee. Een opperbest sfeertje bij de Unionisten, ze zijn nog een paar minuten gaan vieren met de meegereisde fans, want voor het derde seizoen op rij pakken ze toch alweer een prijs. We gaan naar beneden voor een reactie uit het winnende kamp. Adem Zorgan.
0: Adem Zorgan, la deuxième mi-temps n'a pas été évidente pour l'Union. Vous revenez malgré tout, vous gagnez au penalty. C'est quel enseignement que vous retenez de cette victoire et de cette supercoupe?
4: Ouais, je pense en deuxième mi-temps on a reculé un peu, mais voilà, on est resté compact comme bloc, on a encaissé, on joue contre l'équipe qui crée beaucoup de chances dans un match. Ils ont pas beaucoup créé contre nous. Voilà, on était très compact, on a encaissé premier but, mais on est resté concentré et c'est là où on a égalisé. Je pense on avait 2-3 chances pour marquer. On n'a pas marqué, mais voilà, c'est les pénaltys qui ont fait la différence aujourd'hui.
0: On sent hein, que certains joueurs ont rejoint le groupe un peu plus tard, il y a aussi des nouveaux transferts. S'il fallait mettre un pourcentage, où en est l'équipe, vous estimez, dans son potentiel, dans cette préparation, elle en est où l'équipe pour l'instant de l'Union?
4: Ouais, voilà, je pense que voilà, après 5 semaines, on est toujours en préparation. C'était court un peu par rapport aux années précédentes, surtout tu commences avec la Supercoupe. Mais voilà, je pense on est à 70% de notre potentiel. C'est vrai qu'on a les internationaux, ça fait juste une semaine, presque 10 jours qu'ils sont là. Il y avait d'autres joueurs qui sont venus plus tard. Donc voilà, petit à petit, on va regrouper tout le monde et on va avoir notre potentiel habituel.
0: 70%, ce sera assez contre Bodø Glimt?
4: Non, il reste encore 4 jours à travailler. Donc voilà, je pense dans les 4 jours on va augmenter un peu le pourcentage. Mais voilà, c'est des matchs même t'es pas bien préparé. Mais voilà, ça joue sur les détails, les matchs comme ça. On va jouer le Bodø. On a vu l'année passée qu'il a fait un très bon parcours. Nous aussi, on a fait un bon parcours. On est prêt pour affronter le Bodø et pour se qualifier.
0: Merci Adem, félicitations.
2: Union zit aan 70% van zijn potentieel, zegt Adem Zorgan daar beneden. En dat is niet genoeg, zegt hij, voor over een paar dagen tegen Bodø Glimt. Maar ze hebben nog een paar dagen om te groeien en om daar wat bij te doen. Want na 5 weken voelt het toch nog altijd als voorbereiding, zegt hij. 70% van ons potentieel, want ja, ook de internationals zijn nog maar een goede week. Tiental dagen aangesloten, stap voor stap moeten we nog naar ons maximum toegroeien. In die tweede helft stonden we wat lager. Maar bleven we wel compact, zegt hij. En ze speelden tegen een ploeg die veel creëert. Maar tegen ons viel dat nogal mee. Ze bleven gefocust en maakten zo ook gelijk. Dat is Lorin Parijs en zijn zoontje, als ik het goed heb. De medailles voor de scheidsrechters. En zoontjes zelfs. Die van Club Brugge hebben hun zilveren medaille al in ontvangst genomen. En dat ging gepaard, dat moeten we zeggen, met applaus van beide Union-spelers die aan het wachten zijn op de ceremonie voor hun bank, zoals je hier ziet. Nou, McAllister wel belangrijk vandaag, hè?
3: Ja, met die gelijkmaker, absoluut. Als hij daar niet ging doorzetten, maar het voelt wel heel zuur, hè, dat het balverlies daar. van Vermont.
2: Ja, ik heb het eens even opgezocht. Die Cheve Ozawa heeft in zijn profcarrière nog geen enkele penalty getrapt tot voor vandaag.
3: Kijk, voilà. Hopelijk komt hij daar, of vergeet hij het snel.
2: Ja.
3: Maar blijft ook echt zuur, hè. Al de spelers voor jou trappen hem binnen en dan ook... Misschien moet je hem dan als eerste zetten.
2: Ja, ja. Wat is het juiste plekje voor zo iemand? Moeilijk te zeggen. We gaan eens luisteren naar de reactie van Ivan Leko bij Peter. Ah, we gaan nog niet naar Leko, excuus. Want die van Union, de spelers van Union, krijgen eerst hun medailles en hun trofee. Camille van der Perre op kop. In zijn zog Guilherme met al een kussen voor de trofee. En ook Patrice en Sykes willen toch al eens even voelen hoe dat eremetaal juist aanvoelt. Toch een straffe prestatie vind ik het, na deze wedstrijd van Union.
3: Ja, zeker. Zeker. Echt rekenen op die weinige momenten, die omschakelmomenten. Maar ja, er kwam echt niet meer veel na die eerste 10 minuten van die wedstrijd. Tot dat ene moment.
2: En ook de rol van Vic Sabare, niet vergeten natuurlijk, pakt er daar wel in.
3: Ja, hij heeft opnieuw eigenlijk een degelijke wedstrijd gepakt. Zeker en vast. Maar dat is in het verlengde met de momenten dat hij in doel heeft gestaan, ook vorig seizoen.
2: Dat is,
3: degelijk,
2: een,
3: ja.
2: Dat is en blijft dat ook het lot van een reservedoelman. De volgende, nummer 1, staat alweer klaar. En hij kan weer naar de schaduw. Maar nu verdient hij toch nog alle spotlights om deze Supercup de lucht in te steken. David Hubert, tweede trofee als Union-trainer. Eerste Supercup. De beker is ook al een feit. De titel is wat hem nog rest. Het is natuurlijk een beetje een mini-ceremonie. Een light versie van wat we zien bij een bekerwinst en bij een titelzege. Maar dat is maar logisch ook.
3: Is het niet gewoon het belangrijkste moment dat je die beker de lucht insteekt?
2: Voilà.
3: Hoeft ook allemaal niet groots aangepakt te worden.
2: Heel hard, is dat niet in de kern. Ik wil het moment wel vastleggen. Heeft hij zijn laatste wedstrijd voor Union gespeeld? Dat weten we dus niet. Ook voor de bankzitters. Een medaille en McAllister die braafjes wacht. Tot op het laatst om dan de trofee mee te kunnen nemen en in de lucht te kunnen steken.
3: Nou, werkijver nooit, geen gebrek.
2: En doelpunten dus ook. Nu de man met de meeste wedstrijden sinds het vertrek van Union, van Burgess liever bij Union. 142ste match. En de trofee, die mogen ze gaan afgeven. Aan de aanvoerder, de kersverse aanvoerder van Union. Die belangrijk was voor zijn ploeg. Want Union Saint-Gilloise wint voor de tweede keer in 3 jaar tijd de Supercup. En steekt op die manier de bruggen toch een klein beetje naar de roef. Het is natuurlijk maar de Supercup. Maar het doet deugd op een belangrijk moment. 4 dagen voor de Champions League potten op het spel staan. Het is een bescheiden viering. Maar ze gaan hem toch nog eens tonen aan de fans, denk ik. Mooie beker?
3: Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Het is veel meer dit allemaal, het gebeuren. Ja. Het besef veel meer dan dat, ja, dan die beker zelf. Ik ben er zelf van. Medailles en
2: dergelijke. De replicaatjes, heb je die niet meer staan?
3: Nee, medailles dan sneller. Misschien omdat het iets makkelijker opbergt. Ik ben niet van plan om een glazen kast, of ik was nooit van plan om een glazen kast te vullen met zulke zaken. Maar...
2: Nieuwe gasten die over de vloer komen, niet te veel imponeren. Oh.
3: Nee.
2: Mechelen gaat nog gewillig op de foto. En Bormans en O'Loughlin hebben een volgende trofee weet. Kijk naar Mofokeng. Die hem gaat tonen. De trofee, de Supercup aan de Unionisten. En Patrice, dat is familiegeluk. Ja. De man van de match beneden, Nicolo Tresor. Peter Morre.
5: Ja, dat klopt. Is correct. Despite losing the game, you were chosen the man of the game, the player of the game. How do you rate the performance, given the timing, given the circumstances of the team?
6: Yeah, I think it's always difficult to speak after a defeat, of course, after a final. But I think it was a pretty good game for us. If we see that Hans, Joe, and Brandon came 3 days ago, they had three trainings with us. We are not with the full team already. You know, we lost a few players, but I think it was a good game of us. We should probably deserve also the win. We're a bit unlucky with the goal conceded, but I think it's a performance that we can build on, and I think the season is going to be long. Of course, it was our goal to win every trophy in Belgium, but we have to sometimes you cannot always win. We have to learn from this, and we push from next week with the league, and we still have two trophies to win, and we're going to give everything to win both of them.
5: You scored a good goal. Got a good penalty also. How do you feel?
6: Good. I think I'm still, of course, it's the start of the season, so I'm not at 100%, but I think my body is reacting good from the training. I think I feel good on the pitch. I'm running a lot, and of course I'm happy if I score the goals. Mm-hmm. And also with the penalty, because last week I missed in Rennes, so I'm happy with the penalty, and but I feel good on the pitch, so I think yeah, it's going to be a good season.
5: But you keep that series of goal scoring going on, like the end of last season. You had 23 goals last season. Where's the bar this season?
6: Yeah, I always try to improve in every aspect, not only about the goals. Football is more than just goals. I think I'm trying to become better in every aspect. I try to become better player, even a more complete striker if it's possible, and I try to give everything on training, outside of training, in the gym, in recovery. Mm-hmm. I think I'm pretty happy about the player that I am, but I think I still have a lot to improve, and hopefully I can score more goals than last season.
5: New connections to be found after you lost your good friend Christos Stolis and Alexander Tsankovic.
6: Yeah, it's two big loss for me, especially Ale. We were always together. We did everything together, and it was not easy at the start. The first few weeks without him. But I'm happy, of course, for Christos. But with Ale, I had a special connection, and I'm really happy that he's playing now in his dream club. And I wish him both of them all the best. And I think also with other guys, it's always fun to share the dressing room with them, to play with them, and I think we will have a great season together.
5: Let's see what your future bring. I will ask you to sign the new ball as man of the match, and then I want to wish you the very best of luck starting next week with the first game on the league. Thank you, Nicolò Tresoldi. Have a nice evening. Thanks.
6: Thank you very much.
5: Thanks.
2: Voilà, een gesigneerde matchbal, niet slecht. Een beetje ongelukkig, maar goed, het is door de fans gekozen. Nicolo Tresoldi als man van de match. Vond het een vrij goede match van Club Brugge. Vond eigenlijk dat ze de zege hadden verdiend. Zeker als je weet dat die drie spelers nog maar 3 keer hadden getraind. Hadden pech met de tegengoal, maar we kunnen hierop wel verder bouwen. We wilden natuurlijk elke trofee winnen, maar je kan nu eenmaal niet altijd alles winnen. Dus gaan we ons focussen op de competitie. En dan vroeg Peter nog hoe hij zich persoonlijk voelt. Want scoort tijdens de wedstrijd, scoort ook zijn strafschop. Hij zit nog niet aan 100%, zegt hij zo in het begin van het seizoen. Maar ik kan wel al best wat aflopen. Ik ben blij met mijn doelpunt. En ook met die strafschop die binnengaat, want dat lukte tegen Rennes niet. Wil vooral een completere spits worden. Wou er geen aantal op plakken op het aantal doelpunten voor komend seizoen. En mist natuurlijk Ale Stankovic, zijn goede vriend. Een volgende reactie van een doelpuntenmaker.
7: Kevin McAllister, we saw you play everywhere in the second half. What was your actual position? What was demanded to you by the coach?
8: Well, it's something what I try to do always in the game. Maybe first half not too much, maybe second half is the moment to push a little bit, or even more when we concede one goal. So I think it's good when we find each other, when we change our position to each other. And well, I was there, Mo trust me to pass the ball, and to be honest, I just closed my eyes and shoot. I was very lucky to was goal, but it's good because last time I came here, I make a goal and they disallowed, so today I'm very happy for that.
7: Yeah, the new official captain of Avignon, what a game for the first official game as a new captain.
8: Yeah, it's nice. I talk with my family about this first game, maybe already lifting a trophy. It's nice to be captain of this group, of this club. I'm very happy here. I'm very grateful also with this club, and I'm very grateful also because they choose me as a captain. But like I always said, it's just an armband to wear in the game. The most important is the leaders has to be there every day in the training, off the training, and on the pitch, off the pitch. And this is just for the pictures, let's say. We have a lot of captains or leaders in this club, so that's good.
7: If I tell you that the two teams that won the Super Cup the last two seasons became champion, what does it inspire you?
8: Yeah, I hope. It's always the challenge to us. After you feel what is a win the league, you want to win it again. That's why the last time we come here happens something what we will never forget, I think. It will hurt forever. But every year is a new beginning, a new challenge. And we prepare ourselves to fight for titles, not only the league, also the cup. So it's good to start the season like this. And I hope this will be normal in the season.
7: Just to finish, you said it, we're starting the season. There is already two important games against Bodo Glimt. How prepared is the team when you see the performance of today?
8: I think we are in a good shape. We make a really good pre-season. The new guys come very early, so that's good also because they have time to adapt. You see today Oli, he make a good game. And still some things to improve also, but we have some new guys very important for us, and I think we are in a good shape, in a good moment, and we will try to make a good difference here to go in Norway with a good feeling.
7: Thank you and best of luck Wednesday.
2: Ja, ze gaan proberen Bodo Glimt te kloppen. Ze zijn wel degelijk al in vorm. Met dank ook aan de nieuwkomers die er best op tijd bij waren, zegt hij. De laatste twee winnaars van de Supercup pakten dat seizoen ook de titel. Werpt François-Nicolas hem nog voor. Hij hoopt natuurlijk dat zij dat ook kunnen doen. En ging dan zelf meteen naar die 5-0 nederlaag van tijdens de playoffs. Die doet pijn, die zullen we nooit vergeten en dat willen we nooit herhalen. Het is een leuke binnenkomer natuurlijk voor hem als nieuwe aanvoerder meteen de trofee in de lucht te steken. Is blij met die rol, maar het belangrijkste is dat ze presteren. Die kapiteinsband is mooi voor de foto vooral. En hij probeerde effectief in die tweede helft overal op te duiken op de verrassing, die positiewissels. En bij het trappen na de goal zei hij, dan sloot ik mijn ogen en had ik geluk dat hij binnenvloog. Vond ik een mooie quote. Laat ons eens luisteren naar Ivan Leko.
9: Ivan Leko, you can lose a penalty shootout. How sad is this?
10: Well, it's sad because every game you play to win, and we know that penalty is casino. It's sometimes you win, sometimes you lose, so it's painful because it's first of all, I think that we were a much better team. That it was good football despite the all circumstances, and for sure for me my feeling was that we needed to win the game in 90 minutes. Second thing is when you play home and then you lose even on penalty is not nice. But congratulations for Union, they play their game. It's in sport it's painful when you lose, but yeah, you need to accept it and to learn something to become better.
9: Did you deserve a penalty, you think, on Forbes?
10: I didn't see this, so it's difficult to say.
9: In what aspects of the game do you want your team to improve in this last and final week until the first game against Kortrijk next week?
10: First, we need to bring we need to make the squad complete. When squad is complete, then coach can start to work, and that's it. So in these circumstances now, I'm saying this was very good game, very good game.
9: Thank you, Ian.
10: Thank you.
2: In deze omstandigheden vond hij het een heel goede wedstrijd. Maar hij zegt er wel bij, in deze omstandigheden. Want over werkpunten wil hij ook nog niet beginnen. Hij wil eerst een volledige kern hebben. En dan kan hij pas beginnen werken en de werkpunten zien. Zoiets bedoelde hij dus.
11: Vele kopieën. Slechts één origineel.
12: Eén origineel. Goede Zone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Hier is Bok Krabbendam met het radionieuws. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit, omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggeschroefd naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen, thuiswerk wordt verplicht, lichten in overheidsgebouwen gaan uit en grootverbruikers moeten fors elektriciteit besparen. Er dreigt volgens de premier een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. In Amsterdam is de Canal Parade in volle gang. 80 boten varen door de grachten en het is extra druk omdat de stad dit jaar World Pride gaststad is. Er zijn extra veiligheidsmaatregelen getroffen dit jaar. Premier Jette vaart voor het eerst als premier mee. Hij zei tegen het ANP dat Pride zowel feest als protest is, zeker na de aanslag vorige week in Berlijn. Hij kondigt nieuwe wetten aan om de positie van LHBTI'ers te versterken en er komt 35 miljoen euro voor veiligheid en voorlichting. In Manchester heeft Labour een overtuigende overwinning geboekt. Bev Craik wordt daar de nieuwe burgemeester. Ze kreeg ruim 300.000 stemmen. Reformkandidaat Ashley wist 157.000 stemmen te trekken. Ze volgt Andy Burnham op, die eind vorige maand premier van het Verenigd Koninkrijk werd. Craik zei dat ze zich zal inzetten voor het verbeteren van het leven van de inwoners. Spanje wil maandag een Europees spoedoverleg over de migrantencrisis in Ceuta. De Spaanse premier Sanchez is boos over egoïstische reacties van landen als Italië. Dat riep op om Spanje uit Schengen te zetten. De massale bestorming van de Spaanse exclave van donderdag en vrijdag eiste minstens 67 mensenlevens en de Spaanse politie zoekt nog verder. Het weer nog, bij een zwakke tot matige westelijke wind is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Morgen temperaturen tot 29 graden. En dit was het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.
4: Yo, remember back?

0: Gouden Zone FM.
1: Ja, het is niet mijn ding. Nee, mij ook.
0: Gouden Zone FM.
2: Hey, Mr. DJ. Put a record on. I wanna dance.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Ook de Nepalese topklimmer Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in Pakistan. Zo heeft zijn organisatie Elite Expeditions bevestigd. Purja begeleidde een groep van 9 bergbeklimmers op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak toen de lawine toesloeg. Sinds donderdag was hij vermist. Purja werd wereldwijd bekend doordat hij in 2019 alle 14 bergtoppen van boven de 8000 meter in ruim 6 maanden beklom. Niemand van de groep van 10 bergbeklimmers overleefde de lawine. De enige kerncentrale van Hongarije moet dit weekend mogelijk volledig uit omdat er een gebrek is aan koelwater. Het waterpeil van de Donau is te laag en het water is ook nog te warm. De productie is al voor 3/4 teruggebracht naar 480 megawatt. De overheid neemt noodmaatregelen. Zo wordt thuiswerk verplicht, gaan de lichten in overheidsgebouwen uit en moeten grootverbruikers flink elektriciteit besparen. Het dreigt volgens de premier van Hongarije een energiecrisis als het waterpeil nog verder daalt. De voetbalbonden KNVB en UEFA hebben het vertrouwen opgezegd in FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks dat hij het omstreden WK-investeringsplan alsnog heeft ingetrokken. Volgens de landelijke en Europese bonden is er een fundamentele vertrouwensbreuk ontstaan door de manier waarop het voorstel in achterkamertjes werd voorbereid. De UEFA roept op tot hervormingen binnen de FIFA. De KNVB zegt dat toekomstige besluiten altijd transparant en in overleg moeten worden genomen. Een grootste natuurbrand in Frankrijk in tientallen jaren, die in Gironde, is onder controle. En daardoor kunnen ruim 10.000 geëvacueerde inwoners weer naar huis. Zo'n 12.000 mensen wachten nog op toestemming om ook huiswaarts te keren. De brand is nog niet helemaal uit en de autoriteiten waarschuwen dat de situatie door de wind ook weer snel kan veranderen. In het zuiden van Frankrijk is een andere natuurbrand juist weer opgelaaid. Dit jaar is in Frankrijk al bijna 119.000 hectare aan natuur door branden verwoest. Het weer is een flinke zonnige periode bij temperaturen tussen de 21 graden in het Waddengebied en 27 in Limburg, bij een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt Amstel, dat is de buitenring van de A10 Zuid, bij Amsterdam Buitenveldert een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht, daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A16. Als je vanuit Breda naar Rotterdam rijdt, kom je bij Dordrecht in 3 kilometer file door de werkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. En op de A76 Geleen-Aken bij de Duitse grenscontroles vanaf knooppunt Kundeberg 2 kilometer file en een kwartier vertraging.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke dj's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Italië is begonnen met extra grenscontroles voor reizigers die uit Spanje komen. De maatregel volgt op de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta, waar 50.000 tot 60.000 vooral jonge mannen uit Marokko via het water arriveerden en Europa in wilden. Op de luchthaven van Rome worden nu reizigers gecontroleerd op hun reisdocumenten. Italië zegt de Schengenregels met Spanje tijdelijk aan te scherpen. Ook vragen 22 Europese regeringsleiders, onder wie premier Jetten, extra video-overleg over de situatie. Iran dreigt opnieuw met aanvallen op kritieke infrastructuur in Israël en de Golfregio. Die waarschuwing volgt op berichten dat de Verenigde Staten mogelijk dit weekend nieuwe aanvallen op Iran voorbereiden. Volgens Iraanse media liggen onder meer energieinstallaties in Qatar en Saoedi-Arabië binnen bereik van Iraanse raketten, net als infrastructuur in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten. Het land zegt al een plan voor vergeldingsaanvallen klaar te hebben liggen voor het geval dat. De Amerikaanse ambassades waarschuwen hun burgers in delen van het Midden-Oosten voor een mogelijke escalatie van het geweld. Amerikanen in onder meer Jordanië, Irak en Israël krijgen het advies om zich voor te bereiden op een eventueel vertrek. Ook wordt er gewaarschuwd voor verstoringen van het vliegverkeer en mogelijke sluitingen van het luchtruim. De Amerikaanse overheid noemt geen concrete aanleiding voor het nieuwe reisadvies, maar de spanningen met Iran lopen wel steeds verder op. En de Chinese autofabrikant BYD heeft vorige maand opnieuw meer elektrische auto's verkocht dan een jaar geleden. De verkoop steeg met 22% naar 420.000 auto's. Toch ligt het bedrijf nog achter op schema om de verkoopdoelstelling voor dit jaar te halen. In China zelf neemt de concurrentie toe, terwijl de export van auto's juist blijft groeien. In Nederland verkocht BYD dit jaar tot nu toe ruim twee keer zoveel auto's als in dezelfde periode vorig jaar. Bijna 4400 tegen ruim 2000 een jaar geleden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat file op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven na een ongeluk bij Oorschot. 3 kilometer en 10 minuten vertraging, want de rechte rijstrook is dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant, dat blijkt uit cijfers van BOVAG en Rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. De Canal Parade van Pride Amsterdam heeft vandaag veel publiek getrokken. Langs de grachten was het zo druk dat de straatfeesten later op de dag geen extra bezoekers meer konden toelaten. Volgens de organisatie verliep de dag gemoedelijk en kwamen veel mensen juist nu hun steun aan de LHBTI-gemeenschap tonen. Premier Jetten en burgemeester Halsema waren ook aanwezig. In de nacht voorafgaand aan de Pride werd een ING-pand in Amsterdam beklad. De politie doet er onderzoek naar. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van de Soul Dance 2. Inderdaad, op zaterdagavond. Het geluid waar je de hele week op wacht. Alleen maar disco, swingbeat, R&B, funk, soul. Nou ja, alles wat maar een beetje dansbaar is uit de jaren 70 en 80 draaien wij. En soms een luid glijdertje richting de jaren 60 en richting de jaren 90. Soul Dance 2 kun je bereiken op 06-10-63-08-64. Zet dat even in je mobiel en zorg even dat je WhatsApp hebt. Want dan kun je me WhatsAppen. Dat is de enige manier om mij te bereiken. Via WhatsApp. 06-10-63-08-64. En dan komt het bij mij aan. Dat deed Jos ook. Die zegt, draai zo meteen even een plaatje van Earth, Wind & Fire voor me. Ik mocht zelf kiezen welke. Ik denk dat het In The Stone wordt. Die hoor je zo meteen. Na een plaat van Mai Tai, die moest ik voor Bas draaien. Die zegt, draai van What Goes On. Je hoort hem in de lange. Dit is de Soul Dance Train. En let op, de conducteur komt nu je plaatsbewijs controleren. Want ja, die toegangstickets zijn ook gelijk geldig om mee te mogen reizen. Dus laat maar zien je kaartje. En vraag je plaat aan. Goedenavond.

als ik dan toch mag kiezen, dan is het ook niet zo heel moeilijk kiezen. Earth in the Fire heeft natuurlijk een enorm repertoire, maar dit vind ik toch wel een van de allerlekkerste dance classics. Op verzoek. Plaatje van Earth, Wind & Fire. In the Stone hoorde je. En daarvoor draaiden we dan weer uit Nederland. Gewoon, want er is nog niets dat gaat boven Nederlands fabrikaat. Mai Tai uit 1984 en What Goes On. Dit is de Soul Dance Train op zaterdagavond. En ja, ik moet er even draaien, want zij is op dit moment gewoon in Nederland. Toen dacht ik, ja, wat moet ik dan van haar draaien? Moet ik dan de geëikte hits draaien? Nou ja, Borderline, Holiday, ja, dat kennen we allemaal wel. Dit komt van hetzelfde album waar bijvoorbeeld ook Holiday op staat. Dit is Madonna, Physical Attraction in de Soul Dance Train.

van vandaag. We hebben natuurlijk de Canal Parade gehad en al die dingen. En al die dingen in Amsterdam. En het is al een hele tijd bezig. Dat gaat ook nog wel even door. Het is keihard nodig ook weer. Dat is weer gebleken vorige week. Madonna is dus in Nederland. En ik dacht, laat ik dan een leuk liedje van haar draaien. Physical Attraction in de Soul Dance Train, hoor je. Soul Dance Train danst verder met zometeen een lekkere swingbeatplaat. Ik denk, je moet even een swingbeatplaatje draaien voor Hans. Die zegt, draai even iets van Cool School of zo. Nou, dat doen we zometeen. Waste My Time komt eraan. Maar eerst even terug naar 1983 staat er op het label. Street Dance.

eerlijk is eerlijk. Ik vind de R&B uit de jaren 90 leuker dan uit de Zeros en de Tens en zo. Dat was veel meer hip-hop gerelateerd en yo-yo-yo. En al die love ballads, al die ballad dingen. Ja, prima hoor, maar niet de hele dag. Dan had je natuurlijk R. Kelly en zo. Maar dat was er nu ook wel, trouwens, in deze periode. Van Cool School en Waste My Time. Je hoorde hem in de Jungle Love remix. In de Soul Dance Train. Daarvoor draaiden we dan weer de Break Machine uit 1983. En Street Dance. Dat was de manier om te leren dansen op je hoofd en zo. Al die gekke dingen deden ze onder andere in de Bronx en zo. Al die gekke dingen deden ze daar. Dit is de Soul Dance Train. Deze werd aangevraagd door Richard. Die zegt even draai. Don't push it, don't force it. Even van Leon Hayward.

Magazine 60 en Don Quixote. In de Soul Dance Train op zaterdagavond. En daarvoor draaiden we dan weer Leon Haywood. Don't push it, don't force it. Dat past dan weer bij vanavond bij de Pride, hè? Let it happen, naturally. Komt het vanzelf goed. Dit is de Soul Dance Train op zaterdagavond. Ik dacht, laat ik nog eens even een lekkere plaat uit de kast trekken. Uit de kast waar de swing beat in staat. Dat is gelukt. Dit is Keith Sweat.

Eigenlijk vind ik deze leuker dan die andere. Ze werden natuurlijk in Nederland bekend in 1986 met I Can't Wait, New Shoes. Ik vind deze eigenlijk leuker. The Point of No Return was het liedje wat daarna kwam en geen hit werd. Maar wel leuk is, in de Soul Dance Train kan alles. Op zaterdagavond, en daarvoor draaiden we dan weer Keith Sweat. Keep it coming, baby. Dat zullen we zeker doen. We zullen blijven komen met de hits uit de jaren 70, 80 en begin jaren 90. Zometeen zijn we bij je terug voor het tweede gedeelte van de Soul Dance Train. En ik heb er nog eentje voor je. Nog één doen? Ja, kan nog net. Die past nog net. Dit is Pebbles.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. Sociale media hebben een grote rol gespeeld bij de massale tocht van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Op platforms als TikTok, Instagram en Facebook werden routes, tips en misleidende berichten gedeeld over de oversteek en de kansen op een verblijf in Spanje. Volgens onderzoekers en de Spaanse autoriteiten gebruikten ook mensensmokkelaars die. Inmiddels zijn de meeste migranten weer terug in Marokko, maar de online campagnes roepen wel vragen op over de rol van desinformatie en mensensmokkelbendes. Gemiddeld meer dan 9 op de 10 nieuwe auto's die in juli in Nederland zijn verkocht waren elektrisch of hybride. Voor het eerst werden zelfs meer volledig elektrische auto's verkocht dan hybrides. En nog maar 1 op de 10 nieuwe auto's rijdt op benzine of diesel. LPG is helemaal niet meer interessant. Dat blijkt uit cijfers van BOVAG en rijvereniging. Het totale aantal autoverkopen daalde licht en Kia was opnieuw het best verkochte merk. Tegelijkertijd zagen ook Chinese automerken hun marktaandeel verder groeien. En de ebola-uitbraak in het Afrikaanse Congo is uitgegroeid tot de op één na grootste ooit. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels ruim 3600 mensen besmet. Bijna 1600 zijn aan het virus overleden. Alleen de epidemie in West-Afrika van 2014 tot 2016 was nog groter. De WHO waarschuwt dat deze variant van het ebola-virus zich in uitzonderlijk hoog tempo verspreidt en inmiddels al meerdere provincies in Congo heeft bereikt. Er is nog geen werkend vaccin of medicijn tegen ontwikkeld. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone.

0: luistert naar Godezone FM. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politieinzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij één persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. Komende dinsdag vergaderen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie over de migrantencrisis in de Spaanse enclave Ceuta. Dat spoedoverleg volgt op de massale oversteek vanuit Marokko van afgelopen week. Italië is inmiddels begonnen met grenscontroles voor reizigers uit Spanje. De meeste migranten die in Ceuta aankwamen zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft ondertussen een drijvende barrière in zee geplaatst om nieuwe massale overtochten te voorkomen. Bij een explosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt. De ontploffing werd gevolgd door een brand in een restaurant in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers. De oorzaak is nog onduidelijk, al melden Russische media dat er mogelijk sprake was van een gasexplosie. Het gebied is afgezet en de autoriteiten doen er onderzoek. Het geplande fietsevenement in Moskou van afgelopen avond is uitgesteld vanwege de explosie. En de grote natuurbranden in Frankrijk zijn grotendeels onder controle, dat zegt premier Le Cornu. Rond Bordeaux en in het departement Var woeden dagenlang grote branden, waardoor veel inwoners moesten worden geëvacueerd. Volgens de premier is de situatie flink verbeterd dankzij de inzet van de hulpdiensten en de gunstigere weersomstandigheden. Wel wordt er gevreesd dat de natuurschade uiteindelijk erg groot is. Er werd in Frankrijk dit jaar al zo'n 119.000 hectare door natuurbranden verwoest. Het weer, het is droog en overwegend helder. Het kwik daalt in de nacht naar zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden bij weinig wind. Morgen wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Godezone FM.

0: Laat al die andere radiostations maar beloven. Wij doen het. Gobizone FM.
1: Yo, Rex in the frame. In full effect.
2: Turn up, no.

0: luistert naar Gode Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De kanaalparade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte kanaalparade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gode Zone.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag op een Pride-evenement in Berlijn vorige week golden er wel extra veiligheidsmaatregelen. De politie-inzet was verdubbeld en er lagen betonblokken langs de straten. Er waren enkele acties van pro-Palestina-demonstranten waarbij 1 persoon is opgepakt. De organisatie spreekt van een drukbezochte Canal Parade met een goede sfeer. En bij een bomexplosie in een restaurant in de Russische hoofdstad Moskou zijn 3 mensen om het leven gekomen en 21 mensen gewond geraakt. Volgens het Russische Nationale Antiterrorismecomité werd een zelfgemaakt explosief door een onbekende vrouw naar binnen gebracht. De doden zijn die vrouw, een beveiliger en vermoedelijk een van de eigenaars van het restaurant. Dat zat in een van de bekende Stalinistische wolkenkrabbers van Moskou, waar op dat moment de verjaardag van een generaal zou zijn gevierd. Het weer droog en overwegend helder bij zo'n 8 graden in het noorden tot 14 in het zuiden en er staat weinig wind. Overdag wordt het opnieuw zonnig en droog bij 25 tot 31 graden en een zwakke tot matige noordoostenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Bij een vliegtuigcrash vlakbij de zuidelijke Peruaanse stad Nazca zijn alle 13 inzittenden om het leven gekomen. In het toestel zaten 11 toeristen en 2 piloten. Het vliegtuig was vermoedelijk onderweg voor een rondvlucht boven de beroemde Nazca-lijnen met de duizenden jaren oude tekeningen in de woestijngrond. Het toestel stortte neer en vloog in brand. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend en wordt onderzocht. Er zijn wel vaker dodelijke ongelukken met toeristenvluchten geweest bij Nazca. In verschillende Amerikaanse staten zijn waterbedrijven getroffen door cyberaanvallen. De FBI meldt dat in zeker 7 staten incidenten zijn gemeld, zoals in gemeenten in Michigan en Minnesota. Maar de watervoorziening en de drinkwaterkwaliteit zijn voorlopig nergens in gevaar. Er zijn volgens Amerikaanse media steeds meer aanwijzingen dat door Iran gesteunde hackers achter de aanvallen zitten. Maar onderzoekers benadrukken wel dat de betrokkenheid van Iran nog niet definitief is vastgesteld. De Canal Parade in Amsterdam is zonder grote incidenten verlopen. Een paar honderdduizend mensen kwamen af op de botenparade van World Pride in de hoofdstad. Vanwege de aanslag